0: De media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag.
1: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11:00 een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden, en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtplan en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4:00.
7: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11:00 een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
0: Nummer 588. Nummer 117. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
2: Het elftal van de week.
0: Nummer 11. Nummer 5. Nummer 4.
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
1: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
2: Wij zijn Joop
3: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
3: So
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt om Noord-Holland te bouwen.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier. Huis in heel
4: Het is 6:00.
5: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Sammy en kom uit Oudekerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Oudorp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
4: Het is 7 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Pieter uit Kastrikum.
1: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
2: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
3: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
4: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer, ook in het Noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
7: Statusstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
16: Voordeeluitjes.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
19: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
20: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
21: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
27: De Agenda.

0: Sting op NH met Love is the Seventh Wave. Goedemorgen trouwens.
1: NH, de agenda.
0: 10 minuten over 8, dit is de agenda. De tips om erop uit te gaan iedere zaterdag en zondag, zo tussen 8 en 10 uit de speakers van je radio, of op welke manier je ook luistert. Maar is je agenda leeg, dan zou ik nog maar eens goed kijken aan het einde van de uitzending, want er zit vast iets voor je tussen. Een tippie, hopelijk dan. We gaan het onder andere hebben over de zeehavendagen. Dat is wel een leuke. Die zijn al in volle gang, maar die zijn er nog tot en met morgen. Daar gaan we straks even over bellen. Eens even kijken, we gaan het hebben over Sculpture Now. Dat zal wel iets zijn met sculpturen, denk je ook niet? Nou, horen we zometeen ook dan wel weer meer over. En we gaan nog even bellen met het NZH Voormuseum. Er kwamen ook al wat telefoontjes zojuist binnen over allerlei tips. Nou, die kunnen we ook wel even doornemen. Kortom, je bent van harte welkom in de agenda. Eerst maar eens even het weer. Dit is Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
2: Zeker Marcel, goedemorgen.
0: Nou, ik zal eens even laten horen wat zo al te horen was de afgelopen nacht. Niet alleen in onze provincie, maar door het gehele land. Zo, daar gaat er weer eentje. Okay. Heb je zo gezien, Jules?
2: Gehoord, gezien, zien flitsen. Inderdaad, zo'n discotheek was het af en toe met het onweer.
0: Ja, en dan regen natuurlijk erbij en wind.
2: En wind, ja, als je pech had ook nog inderdaad.
0: Oh, er komt er weer eentje. Ja, als je op onze website ook kijkt en naar nieuws.nl, dan zie je bijvoorbeeld dat de Juliana-pop is afgelast vanwege de storm en alles wat erbij kwam. Dat gaat niet door. Dat ligt er. Oh, er gaat er weer eentje. Nee, er strikt er ook iemand, hoor je dat? En er kwamen hier ook allerlei video's binnen van mensen die bliksem hadden opgenomen op de een of andere manier. Ja, dat is heel veel schade ook door het hele land, in onze provincie ook. En er kwamen hagel uit de lucht, zo groot als pingpongballen of tennisballen zelfs, werd wel gezegd. Ongelooflijk. Had jij dat ook, die hagel, Joel?
2: Nee, hagel heb ik niet. Ik heb wel meldingen van hagel binnengekregen uit Amsterdam. Ja. Al begin van de avond al waren de eerste onweersbuien inderdaad. Ja, tennisballen moeten al heel hard keren, maar pingpongballen, dat zou kunnen inderdaad. Dus daar was het warm genoeg voor en agressief genoeg voor, zo gezegd. Ja, en die hagelsteden van Amsterdam waren eigenlijk de eerste voorbodes van toch dat grote onweerscomplex wat dan overtrok. Over zeker ons dus, maar ook over Midden-Nederland, uiteindelijk ook over het noorden. En nu heeft dat het noordoosten verlaten. Dat kwam natuurlijk vrij laat en het was eigenlijk een beetje een soort toch wel een afrekening van de warmte van gisteren. Eerst zat er een beetje een rem op de vorming van onweersbuien. Ik zal het proberen even uit te leggen zo op de vroege ochtend om 10:08.
0: Nou ja, doe maar.
2: Ja, zat er een beetje een rem op de onweersbuien. Dus dat betekent dat er steeds meer warmte kon komen. Nou, ook bij de record warm voor juni. In ieder geval recordtemperatuur voor juni voor Hoorn. Voor de rest dagrecords voor Schiphol en Den Helder ook met 233 graden. En die rekening krijg je dan betaald later met dus kans op meerdere onweersbuien in de loop van de avond die dan uit het zuiden komen. Er moeten er een paar ontstaan en dat trekt dan meer onweersbuien aan en op een gegeven moment wordt het een hele tros met onweersbuien en uiteindelijk ook een heel complex met alle gevolgen van dien. Dus met windvlagen. Zo tussen 10 en 11 in Noord-Noord-Holland tussen de 90 en 100 kilometer per uur. Vandaar ongetwijfeld Julianendorp. Ja. Voor de rest ook veel omgewaarde bomen, boompjes, afgebroken takken en dergelijke. En qua neerslag viel er lokaal 35 mm in de kop van Noord-Holland. Schiphol kwam aan 20. Dus vrij veel regen ook. Nu is het allemaal wat kalmer met flink wat zon erbij. En je zou zeggen, er is niks gebeurd. Maar goed,
0: er is wel wat gebeurd, hoor.
2: Ja, wou ik zeggen. Ja,
0: dus, maar de vraag is natuurlijk, komt er nog meer van dat soort dingen aan, Jules? Of blijft het hier een beetje bij?
2: Nou, wat dat betreft blijft hier voorlopig eventjes bij. Okay. Het is vandaag een droge dag, gelukkig zou ik willen zeggen. Met best wel lekker weer eigenlijk. Zwakke tot matige zuidwesten tot westen. Wind nu, windkracht 2 tot 3. Actuele temperatuur 19 tot 22 graden. Het is natuurlijk erg lauw, een beetje vochtig ook door die regen van gisteravond. Je krijgt wat stapelwolken en dan komt sluierbewolking. Later misschien wel windbewolking, maar het blijft droog. En de maximumtemperatuur is netjes met 23 graden direct aan zee. En op Texel aan de zeekant tot wellicht 27 graden landinwaarts. Dus een mooie dag met een zacht tot matig windje en geen onweer of buien.
0: Gewoon een mooie zomerse dag. En als je dan wat verder in je glazen bol die je niet hebt kijkt,

0: weekend.
1: Klein sabbatical.
0: Tot,
1: oh nee,
0: tot mijn zondag.
1: Dat is wat anders. Ik ben benieuwd waar hij is, of hij daar ook de onweer heeft meegekregen. Want dat vindt hij natuurlijk wel mooi, hè, als weerman. Vind je dat natuurlijk prachtig?
0: Ja, het heeft wel wat. Maar goed, het kan wel angstig zijn. Angstig zijn zoals gisteren. Het is al erger gezien met die windvlagen. Ja, slag geregend. Dus moet je niet iedere dag hebben.
1: Nee, klopt. Over een uur dan hebben wij weer een afspraak, Jules. Tot straks.
0: Ja.
1: Tot straks.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: liedje van Sam Fender samen met Olivia Dean.
1: De agenda.
0: 20 minuten over 8. Welkom in de agenda. Nou, even een gekke nacht gehad inderdaad met alle onweer. We hebben het er net uitgebreid over gehad met Sjoel Gernaert, onze weerman, de vervanger van Jan Visser dus. Maar de komende tijd schijnt het dus gewoon lekker weer te zijn. Niks aan de hand. Zomers. Nou, dat komt ook goed uit, want morgen begint voor ons de astronomische zomer dan ook. Laten we het hebben over de zeehavendagen, want die zijn gaande op dit moment. Roel

0: luistert. Goedemorgen, Roel.
1: Goedemorgen.
0: Heb je nog last gehad van onweer het prikkelen vannacht? Of valt het allemaal wel mee bij jou?
1: Ja, ja, zeker. Ja, het jaarvijand bij ons Aanfestival is als behoorlijk door de war gegooid door de wind. Dat zijn we nu met stoom en kokend water in Noord aan het brengen. We gaan iets later open.
0: Oh.
1: Pas van 10 naar 12 uur.
0: Wat is er nou precies gebeurd, Roel? Nou,
1: dingen omgevallen en dingen weggewaaid en dingen losgegaan en zo. Dus zijn we aan het goed. Maar goed, de tours op het water en zo, die gaan gewoon op de normale tijden door. Okay. Hier aan de Ruiterkade. Dus dat is mooi.
0: Maar geen grote ongelukken of dingen met mensen, maar gewoon dingen omgewaaid en die makkelijk weer te herstellen zijn.
1: Ja, ja, ja, zeker. Zeker. Okay. We hebben even wat meer tijd nodig om het weer in orde te maken.
0: Ja, ik zei het al even kort. De Zeehavendagen, daar gaan we het over hebben. Dat is al gaande, hè, want het is gisteren begonnen.
1: Gisteren begonnen.
0: Ja, tot en met morgen. En komen er altijd wel traditioneel gezien, zeg maar, wat mensen op af, Roel?
1: Wat mensen, ja, uiteindelijk vorig jaar 25.000. Dus daar gaan we denk ik dit jaar ook wel weer naartoe. Mooi programma, Dames Ship Repair. Al gaat 3 dagen open, iedereen mag daar op de werf. Ja. Echt een speciale waterbus neergelegd hier op de Ruiterkade. Dus kom daar naartoe als je direct naar Noord wil, gratis. Heen en weer bootje, maar ook bootje heen en weer naar het Havenfestival. En natuurlijk een stuk of 8 tours waar je voor relatief lage prijzen een mooie rit over het water kan maken.
0: Ja, die tours, moet je daar van tevoren voor inschrijven op een of andere manier, of hoe gaat dat?
1: Ja, nou, je gaat gewoon naar onze website en dan ga je naar tours en dan kan je gewoon boeken. Kan je ter plekke doen, ook als je hier op de kade staat.
0: Ja, als er plek is, dan kun je gewoon mee op dat moment.
1: Ja, zeker. Er is nog plek. Ja. Zeker.
0: Hoe kom je eigenlijk aan het initiatief Zeehavendagen? Door wie is dat ooit bedacht?
1: Het is door mij bedacht, maar het is verder ook geen rocket science. Ik miste een beetje in ons programma van Amports, waar ik voor werk.
0: Ja.
1: Dat is een promotieclub van de haven en promotie naar de Amsterdammer en ook het publiek aan het Noordzeekanaal. Om die mensen de gelegenheid te bieden om achter de schermen van de haven te kijken.
0: Ja.
1: Onze tweede grootste werkgever van de regio na Schiphol.
0: Ja, het is gewoon een heel grote open dag, zeg maar.
1: Het is een open dag, ja. Dat komt op neer en dat wordt enorm geapprecieerd door mensen. We krijgen al jaren achterste waardering, dus we moeten er gewoon mee doorgaan. Mensen willen dit. En ik denk dat heel veel mensen die nog niet geweest zijn, het gewoon eens moeten komen bekijken, want het is echt leuk.
0: En het educatieve gedeelte, kun je daar ook wel wat leren? Hè? Zodat mensen iets uitleggen, zo werkt het, zo werken we hier, dat soort dingen.
1: Dus zo gaat het. Gaat het. Als je naar Damen gaat, dan zie je hoe schepen worden gerepareerd. Gewoon, je mag onder de schepen, of je gaat de haven in naar de terminal van TMA. Daar zie je hoe handel in, handel uit gaat. Je gaat met een karretje over de terminal. Dat mag gewoon normaal gesproken niet.
0: Nee, dus, daar kom je niet helemaal.
1: Nee, daar kom je niet, dus nu wel. En om natuurlijk dat mensen niet allemaal de haven in kunnen, verzamelen heel veel op het Java-eiland. En dan laten we zien wat er gewoon nog meer is in de haven. Heel interactief, de marine doet heel erg dik mee. Zijn met 3 schepen hier en ligt er ook in dok. Straks om 10 uur loopt hier een mooi groot schip binnen.
0: Mooi, hoor.
1: Dus dat is wel spectaculair. En gisteren hebben we de havenkraan van Rietlanden binnengebracht. Dat is ons symbool eigenlijk van de haven. We brengen de haven naar de stad.
0: Ja, mooi. De Zeehavendagen in Amsterdam. Nou, we hadden het net al even over gisteren begonnen en nog tot en met morgen. En wat zit nu te luisteren en denk je, daar wil ik nog wel even naartoe. Wat kun je dan het beste doen? Eerst naar de website en dingen, wat zeg je?
1: Ja, nou, inderdaad, kom naar de website of ga naar de website en kijken wat het aanbod is. Maar kom gewoon naar de Ruiterkade, naar het Java-eiland en pak daar de ferry naar die wij hebben neergelegd naar het eiland, het Java-eiland of naar Dames Ship Repair. Mooi rit.
0: En dan volgt het zich allemaal vanzelf.
1: Ja, er staan borden en het is heel eenvoudig.
0: En kijk je achter de hekken van onze mooie zeehavens in Amsterdam. Dus de Zeehavendagen, nou, gewoon op de website zeehavendagen.nl neem ik dan maar aan, Roel.
1: Ja, naar zeehavendagenamsterdam.nl. Ook trouwens, wat we opvangen is dat ook IJmuiden doet mee. Hè? Daar zijn ook rondleidingen in op de sluis en zo. Het is hele Noordzeekanaal.
0: Ja, het is heel groot. Dankjewel, Roel. Succes daar met alles opruimen. En dat komt helemaal goed. Nog één keer dus zeehavendagenamsterdam.nl voor alle informatie.

0: En van Boedapest zijn we weer in Noord-Holland beland met George Ezra op NH. Het heet inderdaad Boedapest.
1: Ja, de agenda.
0: Dat is op zich logisch. 8:55. Als je op onze website kijkt, nhnieuws.nl, dan zie je ook allerlei foto's van de afgelopen nacht. Gisteravond ook. Van de, bijvoorbeeld de onweer, de bliksem en zo. Favoriet van mij is die van Melissa van Berkem. Die heeft hem genomen, die foto uit Nieuw-Vennep. Ja, als je die foto ziet, het is echt bijzonder. Dus ik denk als je hem uitprint en ergens ophangt, dat je dan bijna kunst aan de muur hebt. Ja, het is natuurlijk ook wel weer lastig natuurlijk, al die onweer. En het zorgt voor heel veel gedoe. Maar het is ook wel weer heel mooi als ik zo die foto's eens even bekijk. Maar goed, dat is op nhnieuws.nl te zien. Wij gaan weer verder met de agenda, de tips om erop uit te gaan. Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marjo.
0: Ja, je hebt vast een hele leuke tip.
2: Ik heb een hele leuke tip.
0: Hoop ik.
2: Ja, dat is heel bijzonder vandaag. Dus het is in het kader van 24 uur Nieuw-West. Er is in Nieuw-West overal wel wat te doen.
0: Ja, dat klopt.
2: En onze molen die doet mee, hè. Dat kan niet missen.
0: We hebben het over de Molen van Sloot. Even voor de mensen die denken, we hebben het in godsnaam over. Nou, Marianne is van de Molen van Sloot. Dan weet je dat. Ja, in Nieuw-West in Amsterdam, in dat stadsdeel, is van alles. Een soort feest eigenlijk aan de hand, hè.
2: Ja, overal zijn wel leuke dingen te beleven. En bij ons voor de molen staat vanmiddag een leuke markt. En daar zijn ambachtelijke gemaakte artikelen te kopen, eten en drinken, leuke activiteiten voor kinderen. En vooral aandacht voor de Stichting Vluchteling. Die bestaat 50 jaar.
0: Ja, en op welke manier is daar aandacht voor?
2: Nou, eerlijk gezegd, ik heb er geen idee van. Oh, dus maar is nog eens voor vanmiddag.
0: Er is aandacht voor, dames en heren.
2: Ja, er is aandacht voor. En het is eigenlijk een beetje voor de hele middag en de nacht. Huh. Want vannacht is het de nacht van de vluchteling.
0: Oh.
2: En dan is er een sponsorloop. En die molen is daar een rustpunt voor.
0: Oh, dus die speelt een rol in die loop.
2: Ja, en wat er heel bijzonder aan is, dat we vannacht om 12 uur gaan draaien tot 6 uur 's morgens.
0: Oh, dat is wel bijzonder inderdaad. Dat doe je normaal gesproken niet natuurlijk.
2: Nee, de molen draait eigenlijk nooit in de nacht.
0: Nee, waarom eigenlijk niet? Omdat die dan niet gecontroleerd kan worden? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Ja, nou ja, je wilt s'nachts eigenlijk wel slapen, denk ik.
0: Ja, op zich.
2: Ja. Om die Stichting Vluchteling een beetje te steunen,
0: wat mooi,
2: hebben we een unieke vaderdag aanbieding. Mocht je €50 gaan doneren aan de Stichting Vluchteling, dan mag je een uur lang de fijne kneepjes van het molenaarsvak gaan leren bij een van onze ervaren molenaars.
0: Okay,
2: en dat in deze nacht.
0: Krijg je molenles in midden in de nacht? Nou, dat is een ervaring die ga je nooit meer meemaken natuurlijk.
2: Nee, dat bedoel ik. En we zeggen, het is eigenlijk een vaderdagsaanbieding. Want het is natuurlijk heel leuk als je de vader een cadeau aanbiedt op deze manier.
0: Ja.
2: En je doet het voor een goed doel. Maar ja, dit is zo uniek. Dit komt maar één keer voor.
0: Ja, mooi.
2: Dus ik zou zeggen, kom en meld je aan via molenvansloten.nl. Daar is een aanmeldformulier. En op die manier kan je vannacht natuurlijk mee gaan doen.
0: Ja, en als je nou gewoon vandaag overdag er naartoe wil, kan dat ook? Of is je dan geopend?
2: Ja hoor. Ja, we zijn altijd gewoon open. Dat is geen probleem. Okay, en morgen, trouwens, mogen alle vaders en grootvaders er gratis in.
0: Oh, nou, dat is ook wel goed om te weten inderdaad.
2: Dat is ook leuk.
0: Alle informatie vind je wel op molenvansloten.nl. Want het is heel veel informatie die op ons afkwam de afgelopen 3 minuten.
2: Ja, zeker.
0: Maar ja, dan kun je daar alles nog even bij elkaar snuisteren. En als je interesse hebt en nu geluisterd hebt, dan ben je van harte welkom natuurlijk.
2: Ja,
0: op de molen, zoals we dat noemen.
2: En het wordt lekker weer, hè?
0: Ja, nee, vanaf nu is het wel weer prima. Onze weerman Jules, die zei net dat er vanaf nu volgens mij een week lang geen onweer en dat soort ongein is. Dus
2: heerlijk.
0: Het is gewoon zomerweer.
2: Zo is het. Gaan we van genieten.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Nou, ik hoop ook dat er met die actie dat goed gaat werken daar, Marianne. En sowieso dat er weer een hoop mensen op afkomen. Molenvansloten.nl. Leuk dat je even belde.
2: Oké, fijn. En bedankt weer.
0: Fijne zaterdag.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De agenda. Zaterdag.
3: Helemaal NH.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
3: Helemaal NH. Muziek gemaakt om Noord-Holland te bouwen.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
3: NH.
1: Zaterdag.
3: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.

0: De Beach Boys op weg naar And Then I Kissed Her. Oeh, lekker hoor.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
0: Dat zegt u nu weer op 088-8505-707. Dan mag je wat mij betreft een voicemailtje inspreken als je iets organiseert vandaag of morgen. Mag natuurlijk ook, of het hele weekend. Want ik heb er nu eentje in de Amstelkerk bijvoorbeeld, dat is het hele weekend. 088-8505-707. Maximaal een minuutje inspreken hoor, want anders wordt het een beetje te lang en te onoverzichtelijk. En nou, dit is wel gelukt, want het is een eentje van 28 seconden. Prima, kom maar door met de voicemails.
2: Dit weekend, zaterdag 20 en zondag 21 juni... in de Amstelkerk, concerten van Coro en Canto... met liefdesliederen uit Engeland, Frankrijk en Spanje... op gedichten van onder meer García Lorca, Neruda en Alden. Zowel moderne als romantische als oude muziek... met begeleiding van gitaar.
1: Je luistert.

0: morgenochtend 20 juni op NH. De muziek van Santana samen met Michelle Branch. Dat was The Game of Love.
1: NH. De agenda.
0: Je kunt naar kunst en natuur kijken en daaraan vergapen bij het Kunstfort in Vijfhuizen. Dat is een bijzondere combinatie van erfgoed, hedendaagse kunst en natuur inderdaad. Het fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam en biedt regelmatig verrassende exposities in een groene omgeving, staat hier. Het is aan de Fortwachter nummer 1 in Vijfhuizen, vandaag ook weer geopend, tussen 1 en 5 uur. Voor meer informatie kijk je op kunstfort.nl. Het Kunstfort in Vijfhuizen is misschien ook wel even een leuke tip om naartoe te gaan. En anders ga je wandelen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Voor natuurliefhebbers een van de mooiste gebieden van Noord-Holland trouwens. Wandelen tussen de duinen, bossen, grazende Schotse hooglanders en de uitgestrekte zandvlaktes. Dat is bij Zandpoort Noord en omgeving. Dat is de hele dag toegankelijk natuurlijk, maar het is misschien wel even een tippie. Sowieso wel leuk voor al dat soort wandelroutes en wat er allemaal te zien is op npzuidkennemerland.nl. NP staat dan voor Nationaal Park. np-zuidkennemerland.nl. Dat is een, zou een leuke wandeling voor vandaag kunnen zijn. Zometeen ga ik eens even bellen over een expositie waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Want de titel denk ik al van, wat zou dat dan precies zijn? Ja, sculpturen misschien, want de naam is Sculpture Now. En dan ga ik zometeen Marianne over bellen. Eens even kijken wat dat precies is, die expositie. En als je er nog bij wil met een tippie, ook live in de uitzending, dat kan natuurlijk, kunnen we het altijd proberen. Of 088-850-51-52, dat is het telefoonnummer. En het appnummer van NH. Dus je kunt ook een tippie door appen. Met een fotootje erbij of zo, dan omschrijf ik wel wat het is. Nu op de radio, Paul Simon.

0: Dat is toch wel een bijzonder liedje eigenlijk van Paul Simon. 50 ways to leave your lover. Dus 50 manieren om er tussenuit te knijpen bij je geliefde. Dat is toch eigenlijk wat, hè? Maar toch wel een leuk liedje. Moet je daar gaan. Ja, de agenda, de tips om erop uit te gaan. Daar gaan we ons weer op concentreren met Marianne aan de telefoon. Dat is de tweede Marianne deze ochtend. Goedemorgen, Marianne.
1: Goedemorgen.
0: Maar wel een hele andere materie, want we hadden Marianne van de Molen van Sloten. Maar jij bent van iets heel anders. We gaan naar het Zandvoorts Museum, wat jou betreft. Want daar is Sculpture Now. Dat is een hedendaagse kunstenaars die daar een podium gebruiken. Of nou eigenlijk hebben voor nieuw beeldhouwwerk. Dan moet ik het nog wel goed blijven zeggen, natuurlijk. Marianne, ben jij een van die hedendaagse kunstenaars?
1: Ja, dat klopt. Ik ben uitgenodigd om daar een sculptuur te presenteren. Of meerdere sculpturen. Het is me net aan de kunstenaar om dat in te vullen.
0: Ja, een sculptuur, moet ik me daarbij voorstellen. Ik denk dat een hoop mensen misschien wel exact weten wat dat is. Maar toch nog even tekst en uitleg van jou.
1: Ja, sculptuur is in principe een driedimensionaal werk. Een kunstwerk. Je zou denk ik mijn werk kunnen omschrijven als een installatie. En dat is een beeld wat je echt ter plekke installeert, waar je ook eigenlijk met de ruimte speelt. Dus niet zomaar een beeld neerzet, maar ook de ruimte in acht neemt. Dus meer een installatie, dus letterlijk.
0: Ja, een installatie. En zien mensen dan ook dat je daarmee bezig bent of zo? Of staat het er gewoon al?
1: Het staat er al. Het is gedurende 3 dagen ongeveer opgebouwd. Dus toen waren mensen ook wel welkom in het museum. Dus de mensen hebben het denk ik gezien. Degene die het toen bezochten. Mm-hmm. Dus ze hebben het in wording gezien. Maar dat is niet zo'n lange periode geweest hoor. Het is vooral in mijn studio ontstaan.
0: Ja. En staan er dus meer kunstenaars met vergelijkbare kunst? Of is het ook nog wat dat betreft verschillend?
1: Nou, ik heb op dit moment sta ik er alleen. Dus er is een podium van 3x3 binnen de collectie van binnen de erfgoedcollectie van het museum gereserveerd eigenlijk voor sculptuur, voor hedendaags sculptuur. Mm-hmm. En elke keer wordt 1 kunstenaar uitgenodigd. Dat is niet helemaal waar. In dit geval, ik ben als enige uitgenodigd om dat podium te vullen. Dus ik sta daar in principe alleen binnen de rijke geschiedenis zeg maar, van Zandvoort.
0: Ja, snap ik. En nu komt de vraag der vragen, Marianne. Wat voor installaties maak jij? Kun je dat uitleggen?
1: Nou, wat daar nu te zien is, is eigenlijk een reactie op een stukje van de geschiedenis van Zandvoort. Ik heb gereageerd op de periode waarin Zandvoort rond 1900 was een hele rijke badplaats. De Belle Époque-periode noemen ze dat. En dat is eigenlijk helemaal afgebroken tijdens de oorlog. Veel is gesloopt. De cultuur is toen verdwenen. En vervolgens heb je de wederopbouw gehad van Zandvoort. En ik ben eigenlijk met die gegevens aan de slag gegaan. En dan heb ik een beeld gebouwd, of een installatie gebouwd, waarin die sierlijkheid van de Belle Époque, dat is de tijd waarin de Jugendstil-stijl, de Art Nouveau, hoogtij vierde, zeg maar. Die sierlijkheid heb ik afgebroken door hem echt met beton naar beneden te trekken. Dus ik heb bepaalde vormen rechtop gezet. Die zijn kapot gemaakt en uit dat beton rollen uiteindelijk weer een soort strandballen. Dus het is een verhaal wat over afdraai gaat, maar ook over wederopbouw en hoop, denk ik.
0: Heel mooi. Je hebt het zo goed uitgelegd dat er meteen een beeld vormt in het hoofd, hier nu al. Maar om het dan echt te zien, dan moeten we even naar het Zandvoorts Museum natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ga dat vooral doen. Naar het strand en naar het museum.
0: Ja, het is eigenlijk van Vissersdorp tot de internationale badplaats. En dat heb jij dan vormgegeven en geuit op de manier waarop jij dat hebt gedaan. Hoe groot is zo'n installatie eigenlijk?
1: Het podium is gevuld. Ik rol zelfs van het podium af. Dus die 3x3 heb ik in beslag genomen. Mm-hmm. En de hoogte is ongeveer 3,5 meter. Dus het neemt wel echt een plek in. En het is een mooi contrast met de meer 19e eeuwse schilderijen die het omringt van de erfgoedcollectie.
0: Nou, sowieso denk ik dat heel veel mensen nog nooit van het Zandvoorts Museum hebben gehoord. Nou, bij deze dan, neem eens een keer een kijkje. Want dan zie je ook dit verhaal voorbij komen van Marianne. En dat is niet zo dat morgen voorbij is, want hier staat dat het tot 11 oktober nog te zien is. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Okay. De hele zomer door. Nou. Dus kom vooral.
0: Het Zandvoorts Museum vind je aan de Louis-Davidstraat nummer 19. In Zandvoort natuurlijk. En anders kijk je even op de website zandvoortsmuseum.nl. En toch wel leuk, je hebt ons nu toch wel een beetje in het hoofd in ieder geval deze installatie laten zien om het gewoon in het echt te komen bekijken. Marianne Lammersen, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Hele fijne zaterdag verder.
1: Ja,
0: en misschien tot een andere keer.
1: En een fijne uitzending.

0: Goed liedje is dit, hè? Ilse de Lange op NH. Something good in de agenda. Tips om erop buiten te gaan. Nou, nog een uurtje straks hoor, tussen 9 en 10. Wees niet bang. Marianne Zwaan was net in de uitzending van de Molen van Sloot. Nou, die wil nog een beetje aandacht, want ze stuurt zojuist nog een appje. Marcel, ik ben vergeten te vertellen dat de Molen vannacht gratis te bezoek is. Een unieke mogelijkheid. Kan je dat nog even vertellen? Nou, bij deze gedaan, Marianne. Meer tips vind je sowieso ook op onze Facebookpagina. Die heet NH Agenda. Dat is ook wel leuk. Door de week verschijnen daar ook tips op. Voor als je denkt van, wat gaan we vandaag nou weer eens doen? Nou, kijk even op NH Agenda. Misschien zit er iets voor je tussen. Net als in het volgende uur van de agenda. Onze verslaggever Samantha is live op pad, dames en heren. Die gaan we straks sowieso ook horen. Waar is zij eigenlijk? Oh, zie je het al? Bij de Visserijdag in Egmond aan Zee. Nou, en nog veel meer leuke tips hoor je zo meteen in de tweede uur van de agenda. Blijven luisteren. Kopje koffie erbij. Tot zo.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
16: Ik ben Sam van Haasten. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
17: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
18: Ik ben Joep uit Beverwijk.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël zei ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het land Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zouden houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen en blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Ul. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het festival is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten, is het nu droog en overal komt vandaag geregeld de zon tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
27: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
28: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
29: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
28: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren.
0: Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: De Agenda.

0: Dat is ook een hele goede tip van de dag. Let your love flow. Vind je ook niet? Precies. De Bellamy Brothers waren dat op NH.
1: NH. De agenda.
0: Oh, fijn dat je er weer bij bent. De agenda, kopje koffie erbij, kopje thee erbij. Of wat je ook 's morgens erbij hebt. Als je de radio luistert of onderweg bent, ja, dan is het wat lastig om allerlei dingen tegelijk te doen. Alhoewel, kopje koffie drinken achter stuur. Ja, toch een beetje uitkijken. Dat kan allemaal wel. Tips om erop uit te gaan. We gaan zo meteen even naar het NZH Vervoermuseum. Tenminste, ja, nou, daar gaan we toch naartoe. En we gaan naar de Visserijdag. Die is vandaag in Egmond aan Zee. Dat is niet te verwarren met de Havendagen. Want die zijn in Amsterdam. Daar hebben we het al over gehad. Onze verslaggever Samantha, die is bij de Visserijdag live daar. In Egmond aan Zee. Eens kijken hoe het daar is. Sowieso. En ook wel even vragen hoe bijvoorbeeld de afgelopen nacht was. Hè, met onweer en dergelijke. Want ik zie nog steeds appjes binnenkomen van mensen die daar van alles over te zeggen hebben. En wat ik al zei, een uurtje geleden, bij ons op nhnieuws.nl zie je ook allerlei berichten en foto's van het onweer van de afgelopen nacht. Eens even zien, waar gaan we nog meer naartoe? Eens even zien, Singelaren, ja, die hebben ook weer een nieuwe zomerexpositie. Er gebeurt daar van alles de komende zomer. Maar wat dan? Gaan we zo meteen allemaal beluisteren. En er komt hier en daar ook nog wel een leuke voicemail binnen. Wat wil je nog meer? Oh ja, het weerbericht. Jules Gernaert, goedemorgen.
2: Ja, Marcel, goedemorgen.
0: Ja, laten we dat niet vergeten, want dat is een heel belangrijk onderdeel. Mensen zitten toch even op te wachten natuurlijk. Na afgelopen nacht wordt het volgens mij nu toch wel wat rustiger in de atmosfeer. Of niet, Jules?
2: Ja, zeker inderdaad. Hogere luchtdruk. Gisteren was inderdaad het weerbericht zeer belangrijk. Vandaag gelukkig een stuk minder, moet ik je zeggen. Drukke dagen natuurlijk. Maar vandaag is er rust in de atmosfeer. De lucht is minder onstabiel. Het is ook overwegend zonnig geworden na de eerdere buien van vannacht. Uiteraard nog, maar gisteravond waren de meeste buien met de zwaarste windstoten. Dat proberen we allemaal een beetje te vergeten en de rommel een beetje op te ruimen. Er is dus veel zon en een beetje sluierbewolking. Zwak tot matig windje uit zuidwest tot west nu. Windkracht 2 tot 4 en de temperatuur nu van 20 tot 22 graden. Heerlijk uiteraard ook in Egmond aan de kust. Maar overal dus een mooie ochtend. Vanmiddag komt er iets meer bewolking. Een paar stapelwolken ontstaan er ook, maar niet meer van het werk zoals gisteravond. Later is er wat meer bewolking, maar het blijft bij ons droog. Met een maximum zo van 3, 24 graden direct aan zee. Tot rond 27 graden in het land in de water. Dus in principe een mooie, vrij zonnige zomerdag vandaag.
0: Ja, vandaag wel. En morgen dan ook, blijft het een beetje aan of verandert dat weer compleet?
2: Nee, het blijft behoorlijk aan. Hoge drukgebieden gaan zich nestelen op de Noordzee. Hè. Gisteren waren natuurlijk die hoge drukgebieden in het Alpengebied en ook in Midden-Europa. Vandaar die onstabiele, warme, zuidwestelijke algemene luchtstroming. Maar morgen is het dus wat anders. Meestal een noordoostwind. Morgen en trouwens ook de hele volgende week. Dat betekent vrij veel zon. Soms een paar wolkenvelden, wat stapelwolken. Windkracht 3 tot 5. Buiten gaat soms wat meer. Dat is allemaal prima voor het zeilen. En maximum temperatuur in het algemeen. Ja, zo pak een beet van 23 graden bij de waterkant tot lokaal 28 graden landinwaarts de komende dagen.
0: Oké, nou, het is wel een barbecue weer, hè, van mensen die van barbecue houden, voor mensen.
2: Ja, tv buiten zetten, hè. Het is op de oude klassieke manier en een barbecue erbij en hopen dat we winnen met de voetbal. Hè.
0: TV buiten zetten? Nou, oké. Okay. Ja, nee, dat
2: heb ik vroeger geleerd, ja, de zomer bij het WK.
0: Heb je dat vroeger geleerd? Ja. Maar dan ging je nog met de beeldbuis waarschijnlijk slepen. Nu is het allemaal met de flatscreen natuurlijk.
2: Ja, inderdaad, dat klopt. Ja. Maar goed, heb je dan erop, hè, met de spriet.
0: Ja, dan heb je er van geen regen bij, Jules, als je dat zo hoort van jou.
2: Vandaag niet, nee.
0: Maar dat komt nog wel in de loop van de week, regen?
2: Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Er is wel misschien morgenavond of maandagnacht dat er eventjes een begripje met wat regen vanuit Zuid-Nederland aan het midden komt. Misschien dus tot bij ons, maar eerlijk gezegd denk ik dat het niet gebeurd is. Reken maar op een zo goed als droge week tot en met vrijdag.
0: Ja, nou, dat klinkt allemaal veelbelovend. Dankjewel, Jules. En nou, ik spreek je morgen weer dan, of niet? Of is Jan er dan weer?
2: Nee, maandag is hij weer terug.
0: Oké, tot maandag. Ik bedoel, tot morgen.
2: Morgen, jazeker.
0: Doei.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Ruben Nijn op NH in de agenda met It Feels Right.
1: NH. De agenda.
0: John Ouwendijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: En zeggen mensen meestal John of wat gebeurt er?
2: Ik luister naar beide op een gegeven moment. Johnny is een beetje meer Amsterdams, hè, Johnny.
0: Ja, nou kan dat ook, wat beetje, jij wil.
2: Nee, dan gaan we John of John. Maar maakt niks uit, joh.
0: Wat staat er in je paspoort?
2: J-O-H-N.
0: Gewoon John, zou ik dan
2: John,
0: zeggen.
2: Ja,
0: maar goed,
2: ja.
0: John mag ook hoor, ik vind het allemaal prima.
2: Ja, dat is ook goed.
0: Ja, mensen denken, hey, bekend geluid, bekende stem, dat is van het NZH Vervoermuseum in Haarlem. En je bent niet zomaar aan de lijn, bent altijd wel aan de lijn als er iets speciaals gebeurt daar, hè? John,
2: nou,
0: John.
2: Dat kan je eigenlijk wel zeggen, want ik heb eigenlijk buiten natuurlijk dat ik mensen van harte uitnodig om eens langs te komen en uiteraard ook binnen te komen op de A. Hofmanweg. Nummer 35 in Haarlem. En waar trouwens het parkeren nog steeds gratis is, Marcel.
0: Kijk. Nou, dat is mooi.
2: Dat scheelt ja. Ook weer in ieder geval.
0: Heb je in de pocket?
2: Nee, heb je in de pocket in ieder geval. Dus, maar we hebben ook een klein nieuwtje eigenlijk. We zijn op zoek ook naar vrijwilligers.
0: Ah, kijk, dat is altijd wel belangrijk. Kan je ook sowieso nog doorverwijzen naar Rachel van NH Helpt, ken je dat programma, tussen 12 en 2 op zaterdag?
2: Dat is niet slecht.
0: Dan kun je ook een keer een oproep doen voor vrijwilligers.
2: Ja.
0: Maar hier mag het ook natuurlijk hoor, dus dan ga je gang.
2: Nou ja, in ieder geval, we zoeken natuurlijk mannen of vrouwen, of maakt helemaal niet uit wie. En die een beetje natuurlijk, we zoeken mensen die handig zijn met hun handen, oftewel een verfkwast kunnen nemen, timmerman. Maar ook bijvoorbeeld mensen die gastheer of gastvrouw willen worden.
0: Mm-hmm.
2: En van harte welkom. En, want we zijn behoorlijk aan het verouderen op dit moment. Dus,
0: ja, dat snap ik. En want je moet wel iets hebben, denk ik, met voertuigen uit vroege
2: dat
0: tijden.
2: Dat is leuk, ja. Een beetje openbaar vervoer minded.
0: Ja, lijkt me wel.
2: En,
0: dat,
2: vooral natuurlijk van de historie houden.
0: Ja.
2: En dan kunnen we samen het wagenpark op een gegeven moment keurig netjes en up-to-date houden natuurlijk.
0: Ja, en wat is daarvoor nodig? Heb je complete automonteurs nodig of mensen die gewoon handig zijn?
2: Nou, het liefst natuurlijk complete automonteurs, maar ook mensen die gewoon twee rechterhanden hebben.
0: Precies. En hoeveel tijd ben je daarmee kwijt, John?
2: Nou, de technische mensen die komen twee keer in de week bij elkaar.
0: Okay.
2: En dat is dus zeg maar op dinsdag en op donderdags. En omdat er namelijk ook, een stichting zijn zonder winstoogmerk. Kan je ook gebruik maken van een belastingregel. Waarbij je eigenlijk een soort met van vergoeding krijgt voor je aanwezigheid.
0: Oh.
2: En dat kan je weer opgeven. Dat is allemaal geregeld met de Belastingdienst, hoor.
0: Wist ik niet.
2: Marcel. Ja.
0: Maar grappig. Maar als we dat even buiten beschouwing laten. Als we nu naar het NZH Vervoermuseum gaan, wat kunnen we dan zien?
2: Nou, nu in ieder geval natuurlijk. Ik moet zeggen dat om 11 uur de deuren open gaan.
0: Mm.

0: natuurlijk schitterende oude trams. In historische trams eigenlijk, van meer dan 100 jaren oud.
1: Zo.
0: En natuurlijk schitterende bussen. En ja, de koffie staat altijd klaar bij ons.
1: Nou, mooi. Nou, de leuke reden om even weer die kant op te gaan, aan de A. Hofmanweg in Haarlem. Gratis parkeer, zei je al, hè, John?
0: Ja.
1: Ik weet nog niet meer wat ik moet zeggen.
0: Dus dat is heel belangrijk. Dus,
1: ja, zeker. Nou, en is alleen op zaterdag geopend?
0: Wat zeg je?
1: Is alleen op zaterdag geopend,
0: ja, we zijn alleen op zaterdag geopend.
1: Even voor de duidelijkheid.
0: Ja, zie je zeker.
1: Nou, misschien wel
0: leuk. Mag ik jou ontzettend bedanken?
1: Dat mag.
0: En een hele fijne dag nog toewensen.
1: Jij ook, John. En tot de volgende keer.
0: En
1: zhavervoermuseum.nl kun je ook even alle informatie op nasnuisteren. Ik moet even iets aan mijn moeder vragen.

0: tweetalig liedje van de Beatles. Het ging over Michelle. Had je dat altijd door?
1: Wel.
0: 7 minuten voor 9:30. Je luistert naar de agenda. Tot 10 uur tips om erop buiten te gaan. Zometeen nog even live naar onze verslaggever Samantha. Kijken waar zij is. Waarom eigenlijk? Nou, dat horen we zometeen wel. En tussen 10 en 12 weten we precies wat we krijgen op de radio. Nou, zo'n beetje. Leo Driessen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het daar in Sportcafé 1890?
2: 40, 45 graden, Duitse toestanden.
0: Nee joh. Echt?
2: Ja, het is hartstikke warm. Ja.
0: Hier is het hartstikke koud in de studio. Ja, sorry hoor.
2: Maar, nou, laten we maar even ruilen dan.
0: Ja, oké, is goed, ik kom eraan.
2: Ja, als mensen een ventilator wat je thuis hebben waar ze niks mee doen, dan kunnen ze dat nu brengen bij Café 98 en een verlengsnoer.
0: Het is wel een ventilatortje toch daar, Leo, kom op. Toch?
2: Ja, waar, ik ga erop vragen als er eentje is.
0: Oké, goed. Nee, dus nee, geen ventilator, jammer. Nou, neem er eentje mee en dan ben je helemaal blij daar in Sportcafé 1890 aan de Amstelveensweg in Amsterdam. Daar moet je zijn, toch? Met je ventilator. Ja. Hoeveel wil je er hebben? 2? 3?
2: Ja, één voor de zuidenwind en één voor de noordenwind.
0: Eén voor iedere gast. Hoeveel gasten heb je?
2: Nou, we zijn hartstikke blij. En hij is er inmiddels ook al binnen, dat Guus Hiddink weer terug is.
0: Joe! Goed.
2: Topgast aanwezig.
0: Ja.
3: Ik heb mijn
2: winterjas
3: uitgedaan.
2: Ja, ik zie het, ja. Een jasje uitgedaan. Okay. En Arno Vermeulen is er ook. Die is namens de NOS ook druk bezig met allerlei wedstrijden te verslaan. Dat doet hij dus niet vanuit
0: Amerika.
2: Nee. Dat heb je wel begrepen dan. Maar hij doet het wel. En Bert Dijssen uiteraard, Michiel Blijboom fileert nog een aantal oranje liedjes. Maar we hebben ook een heel goed oranje liedje.
0: Oh, vertel eens.
2: Daar gaan we mee eindigen.
0: Hmm.
2: Het gaat over een strafschop.
0: Ben benieuwd.
2: Dat deed 1000 malen eerder.
0: Oh.
2: Je kent het. Ik heb het je gisteren laten
0: horen.
2: Ik
0: heb stiekem al gehoord, inderdaad. Ja.
2: Ja.
0: En nu wil je het echt heel nodig onder laten horen. Weet je het
2: nou,
0: zeker,
2: die gaat
0: Leo?
2: Winnen. Ja, die gaat winnen.
0: Okay.
2: Dus die moet helemaal gehoord worden.
0: Okay.
2: Verder komt ook penalty specialist, tenminste erover ouwe hoeren. Jury Vergouwen, die komt langs. Die weet, er zijn een paar mensen die weten in Nederland de ultieme strafschop.
0: Ja.
2: Dat hij nooit meer misgaat.
0: Hoe dan?
2: Ja, dat horen we straks.
0: Oh, oké. Goeie teams.
2: Ik denk goede aanloop. En Maaike van Praag is ook weer terug van een cruise in Noorwegen.
0: Oh, wauw.
2: Hij heeft 15.322 fjorden bezocht.
0: Het zijn er best veel.
2: In en uit en in en uit en in. Het is zo leuk.
0: Heeft hij een ventilator meegenomen toevallig ook?
2: Nou, dat zou mooi zijn. Mensen met een ventilator en een verlengsnoer. Kom naar Café 1890, alstublieft.
0: In godsnaam, ja. Nou, ik hoop dat het gaat werken voor je. Want het is natuurlijk niet lekker, hè, in de hitte werken.
2: Nee.
0: Blijf allemaal hangen daar, hè?
2: Ja.
0: Snap dat.
2: Ja.
0: Nou, houd vol, Leo. Komt goed.
2: Ja.
0: Ja. Hart onder de riem. Ventilator op je neus.
2: Ventilator op mijn neus, ja. Ventilator op je neus.

0: Fijn, hè? Eros Ramazzotti. Ik zeg altijd Ramazzotti, maar dat mag je niet zeggen. Parla Comé was het hier op NH in de agenda. Dat gaat hij nu nog een keer zeggen, let op.
1: NH.
2: De agenda.
0: Mooi. Ik zei het al helemaal aan het begin van de uitzending. Zo rond 8 uur hier in de agenda. We gaan nog even live naar onze agenda-verslaggever. Samantha zelf. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel. Dit keer vanuit Egmond aan Zee. Heb je dat ook al gezegd? Dat ik daar naartoe afgereisd ben?
0: Dat heb ik al gezegd, maar je mag het nog een keer zeggen. Want er is visserijdag.
3: Ja, en dat is al sinds 1992 hier een traditie. Dan gebeurt er van alles op het gebied van visserij. Ik ga zo meteen het nieuwe bestuur, want dat is eigenlijk wel bijzonder, even interviewen en vragen wat er hier zo meteen vanaf 10 uur, want dan gaat dat spektakel beginnen, allemaal gaat gebeuren. Maar ondertussen, Marcel, echt, ik sta op het Pomplein, hartje Egmond aan Zee, en ik zie die prachtige blauwe zee. Ik ruik al gebakken vis en vissoep. Het zou mijn ontbijt kunnen zijn. Maar dat kan je hier straks allemaal halen, oude ambacht. Ook. En om 10 uur wordt het geopend door de Derper Zaalneelden. Maar ik heb even een privéconcertje voor je geregeld.
0: Oh, nou, kom maar.

0: Nou, straks zijn ze compleet. Nu staan ze met z'n vijven even speciaal voor jou te zingen, Marcel. En er zijn nog veel meer optredens. Nou, ik zie daar trouwens Hollandse Nieuwe natuurlijk. Vorige week dacht ik, hè, Nieuwe Haring.
1: Haring
0: heb ik nog niet gehad, dus dat kan ik vandaag ook even proberen.
1: Zeker doen.
0: En dat zullen wel veel meer mensen gaan doen. Het bestuur, het nieuwe bestuur, Philip en Martijn, goedemorgen. Nou, dit was al lekker sfeervol.
2: Ja, zeker, dat mag je zeggen.
3: Zonnetje, chic, alles is gereed. We zijn er klaar voor.
0: Ja. Wat gaat er gebeuren hier vandaag?
2: We hebben allerlei ambachten, muziek hebben we, zangtikoren, zangers. Dus ja, alles voor een goede dag. Vis bakken, vis roken. Ja, alles is er. Dus,
0: dit bestaat al sinds 1992, maar het dreigt even niet door te gaan dit jaar.
2: Ja, klopt. Ja, we hoorden dat het vorig jaar was het al een beetje ingekakt. Ja, en toen kregen we geluiden door dat er eigenlijk niet veel geregeld werd. En toen hebben Martijn en ik gezegd van joh, ja, dat kan niet. Dat mag niet verloren gaan. Dus ja, toen hebben wij het met z'n tweeën toch opgepakt om weer door te starten.
0: Ja, wat ik zo leuk vind, ik zag jullie net omkleden naar, nou ja, welk jaar zou dit zijn, wat jullie nu aan hebben aan kostuums?
2: Ja, ik denk 1916 zo'n beetje.
0: Ja, en ik zag al meer mensen in kostuum lopen, want het is echt de sfeer ook die vandaag opgeroepen gaat worden. Om 10 uur begint hier eigenlijk van alles, oude ambachten. Ik zie ook de prachtige pink staan. Wat is het bijzonder aan die boot?
2: Ja, dat is een oude sloep natuurlijk die gemaakt is door de Derpen zelf weer in ere hersteld. Dus ja, dat is heel mooi dat hij er ook staat.
0: Ja. Nou, het is stralend weer. Een lekkere dag om naar Egmond aan Zee sowieso te komen. De markt meepakken en misschien even naar het strand. De Derpen zaalneelden, die zijn al warm gezongen. En ja, die nieuwe haringen. Ik bedank jullie even allebei. Ik loop even naar een van de lokale visboeren.
1: Ja, doe maar even. Pak maar even een haring hier live in de uitzending.
0: Die ook allemaal sponsoren. Die weet niet dat ik naar hem toe kom.
1: Nee, maar niet
0: even
1: uit.
0: Kijken hoor. Maar ik weet wel hoe je heet. Willem, goedemorgen.
4: Hallo.
0: Ah, je bent live op NH Radio.
4: Ja, maar ik ga nou even bukken.
0: Oh, je hebt het druk?
4: Nee. Ik moet even wachten tot ik er klaar voor ben.
1: Oh.
0: Nou, Willem is er nog niet klaar voor. Ik had eigenlijk één vraag, Willem. Hoe is de Hollandse Nieuwe dit jaar?
4: Beter dan altijd.
1: Dat zou ik
0: beter
1: ook zeggen,
0: dan altijd.
1: Ja.
0: Nou, Willem is een markante visboer uit het dorp hier. Die gaat paling roken. Dat hoort ook tot de oude ambacht. Je kan op allerlei plekken hier vandaag bijzondere vis krijgen. Het gaat hier vast een lekkere dag worden, Marcel.
1: En een derper is een dorper of zo? Is dat vrij vertaald?
0: Ja, de mensen hier in de omgeving, alle dorpen hebben bijnamen. En als je uit bijvoorbeeld Egmond aan de Hoef komt, dan ben je een hoever. Egmond binnen is een binder. Maar een iemand die uit Egmond aan Zee komt, die noemen ze een derper.
1: Een derper.
0: Dus ja, en dat is eigenlijk leuk wel dat je dat vraagt. Want ook dat is onderdelen vandaag. Want derp, dat is dialect voor dorp. Mm-hmm. En straks om 1 uur, dan is er hier ook een groot optreden met die ouderwetse taal. Dat echte oude derps, dat kan je ook niet verstaan. Weet jij bijvoorbeeld wat Arabieren betekent?
1: Nog één keer.
0: Arabieren.
1: Arabieren?
0: Ja, we hebben Arabieren.
1: Arabieren. Nee, weet ik veel. Geen idee. Wat is het?
0: Ja, nou, dat is dus derps. Zo praat ze hier. Ja. Maar dat betekent, we hebben andere buren. Arabieren.
1: Arabieren. Ja, nou mooi.
0: Ja, leuk is hier, hè?
1: Ja, Egmond aan Zee, daar moet je zijn vandaag. Dat is duidelijk, Samantha. Hartstikke leuk. Kunnen we nog uit met die zingende mensen of zijn ze alweer weg? Of ben je alweer weg?
0: Oh, jawel, want het is dus wel echt... Het is, ja, maar dat kan ik misschien wel even regelen. De accordeon is al wel weer opgeborgen.
1: Nou,
0: maar
1: dat doen we even niet.
0: Nee, toch niet? Nee, nou, als ik nu naar het stoel loop en ik zeg jongens, nog één keer
1: hemel op aarde. Ja, jongens, we willen nog even één keer.
0: Jongens, nog één keer, het is hemel. Daar, ja,
1: Oh jee, paniek. Paniek alom, niet verwacht natuurlijk.
0: Dit duurt even, ze hebben versterking nodig. Marcel, dit is te spontaan.
1: Ja, laat maar.
0: Heren zijn allemaal op leeftijd.
1: Dat snap ik.
0: Het wordt moeilijk het podium opgekloppen.
1: Rustig aan.
0: Nee, even kijken,
1: je moet er gewoon naartoe komen.
5: Als je maar een 90 jaar bent.
1: Oh.
5: Er zijn een verschil, je bent 90 jaar.
1: Jeebine.
0: Ik vind dat al de moeite waard om naar Egmond aan Zee af te reizen. De zangers hier op het podium, sommigen zijn al 90 jaar. Willem, wil je nog even je accordeon pakken?
1: Oh, toch wel.
0: Okay. En nog één keer.
1: Daar gaat hij hoor, lieve mensen.
0: Afsluiten.
1: Daar gaat hij.
6: Hemel op aarde.
1: Inhaken en meedoen.
0: Hemel op aarde.
1: Hemel op aarde.
0: Tel jij maar af, Mars. 3, 2, 1.
7: Stuur een WhatsApp.
6: WhatsApp-bericht naar 088-850-5152.
7: De Agenda.
6: 088-850-5152.

0: Die Terrence Trent D'Arby kan dit liedje lekker hoog hebben. Dat schreeuwen van Wishing Well was dat hier op NH in de agenda. Er komt ook nog een tippie binnen via de app. Dat kan natuurlijk ook. Dat we rustig blijven praten. Via de app, dames en heren. Joke die komt met muziekvereniging Dr. Nuyens. Geeft vandaag op het Raadhuisplein in Hoogkarspel een zomerconcert met mooie eigentijdse nummers. Ben benieuwd. Vanaf 2:00. Iedereen is van harte welkom. Dus muziekvereniging Dr. Nuyens. Dus ik hoop dat ik het goed zeg, Joke. Want die had dat berichtje gestuurd via WhatsApp in Hoogkarspel aan het Raadhuisplein. Dus een zomerconcert vanaf 2:00.
1: NH. NH. De agenda.
0: En vanuit Hoogkarspel gaan we nu naar Laren. Naar Singelaren om precies te zijn. Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Ik lees hier dat er een vleugje Frankrijk naar het Gooi komt. Och.
2: Nou, absoluut. Het is heerlijk, klinkt, toch? Een goed vooruitzicht.
0: Klinkt heel goed in Singelaren. En op welke manier is dat dan, een vleugje Frankrijk naar Singelaren?
2: Nou, wij zeggen eigenlijk dat je deze zomer niet naar Frankrijk hoeft voor ultieme vakantiegevoel. Dus kunt gewoon naar Laren komen. We hebben namelijk momenteel een prachtige tentoonstelling. Meesterwerken uit Le Havre. En daarin nemen we je mee naar de Franse kust. En kun je langs zeegezichten wandelen. Levendige havenkades en mooie wolkenluchten. Ja, en wat de tentoonstelling misschien al zegt, de titel verklapt, is dat je daar werk tegenkomt van de echte meesters, zoals Renoir, Monet, Duchy en Matisse.
0: Kijk.
2: Dus dat is een mooi vooruitzicht.
0: Ja.
2: En eigenlijk hebben we rondom die hele tentoonstelling een prachtige zomerprogrammering samengesteld.
0: Ja.
2: En zo kun je bijvoorbeeld in onze beeldentuin genieten van openluchttheater. Met onder andere Raoul Heertje, Cabaret. Ja. Maar ook meeslepende vioolklanken van Misha Molthoff. Tot Franse chansons van Le Triadour. Dus daar komt dat vleugje Frankrijk ook weer naar voren. En wat ook echt super gezellig is, is dat je kunt genieten van diners in de tuin. Dat doen we in samenwerking met de Larense Wijnkoperij.
0: Mm-hmm.
2: En dan kun je genieten van een heerlijk drie gangen menu met een wijnproeverij. En dan kun je ook de tentoonstelling bezoeken. En op de achtergrond klinken dan ook weer die Franse chansons. Oh. Dus het is
0: ongelooflijk.
2: Het houdt niet op.
0: Nu weet ik weer van omdat ik van de week dacht, ik moet even Singelaren bellen, want daar gebeurt zoveel deze zomer. Dat is ongelooflijk, hè? De optredens, de eten en natuurlijk die meesterwerken uit Le Havre, waar je het net over had.
2: Zeker.
0: Ja, dat sluit allemaal op elkaar aan natuurlijk.
2: Absoluut. Ja. En wat heel erg leuk is, is dat we ook een mooi programma hebben voor de kleinste onder ons.
0: Mm-hmm.
2: Zo zijn er ontdekkingstochten, workshops in het atelier en buiten. Maar we hebben ook iets bijzonders en dat is de muzikale speeltuin. En dat is eigenlijk een soort concert in de tuin van But What About? En dat wordt een soort interactieve speeltuin met live muziek, klassieke muziek. En dat is al vanaf nieuwsgierige kinderen vanaf 3 jaar.
0: Zo.
2: En dat doen we in samenwerking met de Keep an Eye Foundation. En daarna kun je dan genieten van een Franse petit brunch voor het hele gezin.
0: Ja.
2: Dus ook aan de kleintjes is gedacht.
0: Het is overal over nagedacht als ik dat zo hoor, Helene. Dat is ongelooflijk. Gaat dit de hele zomer door of zijn er bepaalde data voor?
2: Nou, er is een heel programma met meerdere data, maar eigenlijk wanneer je ook komt, er is altijd wel iets te doen.
0: Ja.
2: En het hele programma kun je teruglezen en bekijken op singelaren.nl/zomer.
0: Dat is de bedoeling.
2: Maar de hele zomer kun je in Singer die Franse vibe opsnuiven.
0: Je hoeft niet op vakantie, je kunt gewoon in Laren blijven of naar Laren toe gaan juist. Ja.
2: Dat is toch een geruststellende gedachte, dacht ik zo.
0: Ja, je hebt het zo goed verteld dat ik zit helemaal alleen maar achterover te luisteren van dat is dat misschien wel een leuke optie. Singelaren.nl voor alle informatie heeft ons in ieder geval nu wel lekker gemaakt, Helene.
2: Nou, dat hoop ik. En ik hoop jullie allemaal te zien, want ik blijf zelf natuurlijk ook thuis.
0: Ja, dat snap ik.
2: Dat begrijp je.
0: Muziek, meesterwerken, eten en drinken, wat wil je nog meer? Mooie omgeving daar. Nou, we zitten helemaal klaar hier in Noord-Holland. Blijf lekker in Laren. Dankjewel, Helene. En heel veel hele fijne zomergens. Misschien spreken we elkaar van de zomer nog een keer. Dat is toch leuk.
2: Hartstikke leuk. Ja. Dankjewel, Marcel, dat we even in de uitzending mochten komen.
0: Graag gedaan en fijne zaterdag verder.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen. Ik wil jullie even attent maken op een expositie Evolve. En deze is in Galerie SPW 59, Spaanwouderstraat 59 in Haarlem. Het zijn 7 vrouwelijke kunstenaars die hun ruimtelijk werk tonen in de groepsexpositie Evolve. Het zijn Ingrid van der Oort, Marian Kastelein, Tjitske Koopmans, Francisca Henneman, Tilly Heister, Nancy Hoogstad en Fridi Kloen. Ze hebben de titel Evolve gekozen omdat het staat voor groei en ontwikkeling. De kunstenaars komen ook graag bij elkaar om te praten en elkaar verder te helpen ontwikkelen en te groeien. Dus hou je van poëzie en hou je van kunst, voel je welkom in de coole galerie SPW 59 Spaanwouderstraat in Haarlem. We zien jullie graag.

0: Ja, probeer het een beetje cool te houden vandaag. Dat toch een warme zaterdag. En de komende dagen gewoon prima zomerweer. Hoorden we net van onze weerman Jules. Dit was de agenda voor vandaag. Ik heb heel goed nieuws voor je. Morgen is er weer een agenda tussen 8 en 10 op de radio. Voor een hoop gezelligheid. En misschien zit er een tipje voor je tussen. Straks het NH Sportcafé. Gewoon luisteren tussen 10 en 12. Leo Dries en een tafel vol met gasten in een warm sportcafé. Anno 1890 aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Ik wens je een hele fijne zaterdag. Geniet ervan. Lekker goed smeren. En wij betreft tot morgen.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Ik ben Tini uit Diemen.
19: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
5: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Tien uur.
20: uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorde kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich volgens hen niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van de comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon en wat stapelwolken bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
21: Het kan allemaal maar gezegd zijn. En tussen 10 en 12 gaat er nog een heleboel gezegd worden. Want ik heb een geweldig panel. En ook Michael van Praag is terug. Hé, Michael? Fjord, na fjord, na fjord, na fjord, na fjord, na fjord, na fjord.
22: Nou ja, je zit er volledig naast.
21: Al kort. Straks. En Arno Vermeulen is er ook. En Guus Hiddink en Judy Vergouw en Michiel Blijboom. Alle oranje liedjes komen voorbij. En natuurlijk ook onze fantastische columnist Bert Dijkstra. En de mop van Loek is er ook. En die is... De lengte gaan we nog niet verraaien. En de clue ook niet. Maar eerst even de commerciële boodschap.
23: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
24: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
25: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
26: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar... wie zorgt er straks voor mij?
27: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
28: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
29: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. en niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.

0: Leo Driessen.
1: Ja, u bent toch altijd welkom met een hoe heet zo'n ding? Ventilator. Nee hoor, dat is het beste uit te houden hier. Maar ja, dus ik heb hier weer zo'n gezelschap. Dat straalt zoveel warmte uit.
2: Tuurlijk.
1: Dat kunnen we nu niet gebruiken eigenlijk. Het liever wat kille persoonlijkheden, maar helaas.
2: Ja, kijk, als jij je hoed nou eens af doet, dan heb je het dus een stuk minder warm.
1: Maar ik zeg toch niet dat ik het warm heb?
2: Nou, je zit al vanaf 9:30 te klagen op de radio.
1: Ja, dat het warm is.
2: Dan moeten ventilatoren komen. Dan komen direct, er staan al 200 man buiten.
1: Ik heb gezegd dat het warm is. Ik heb niet gezegd dat ik het warm heb.
2: Oh.
1: Ja, dat zijn toch wel even details.
2: Ja, dat is wel waar, ja.
1: En Michael, welke fjord vond je het mooist?
2: Ja, je zit er volledig naast.
1: Ja.
2: Ik was namelijk rondom de Engelse eilanden. Dus Schotland, Ierland,
1: right.
2: Shetland-eilanden.
1: Right.
2: Ik heb geen fjord gezien.
1: Nee?
2: Oh, dus maar ik was op Shetland. En
1: het verkeerde kaartje gekocht.
2: Dan verwacht je Shetland-ponies ook niet gezien.
3: Ja, ja, wat
2: je verwacht schapen ook niet gezien.
3: Hadden die warmteverlof of zo?
2: Die hadden warmteverlof.
3: Tjonge,
2: die zaten allemaal aan de ventilator. Nee.
1: Je bent ook langs IJsland gegaan?
2: Niet langs IJsland, zover niet. Maar hele leuke plaatsjes gezien. En je hebt een heel erg leuke vakantie gehad. Kan niet anders zeggen.
1: Jawel, je kan wel anders
2: wij
1: zeggen.
2: Konden bij het zwembad konden we de WK zien, de openingswedstrijd.
1: Ja, maar dat is dan weer minder interessant, Michael. Het gaat erom wat jij op je vakantie hebt meegemaakt. Niet
2: nou,
1: dat
2: heb ik meegemaakt.
1: Oh, oké. Okay.
2: Nou. Maar god, joh, ik heb veel te vertellen. Ik heb een route van heb ik jou dan. Dan kan ik plaatsjes gezien, zo mooie Engelse. Dan loop ik door Cork en dan komt er een man naar me toe. En die zegt,
1: meneer, Cork.
2: U bent volgens mij bent u toerist. En ik hoop dat u zich hier enorm amuseert in dit mooie Cork. En toen zei hij, waar komt u vandaan? Ik zeg, ik kom uit Nederland. Toen zei hij, ja, wij hebben net wel lekker van jullie vrouwen gewonnen. Hè? En toen wees hij op een bus. En daar stond nog steeds dat die wedstrijd gespeeld zou worden. Dat was al 5 dagen geleden. Zo trots zijn ze daar.
1: Ja,
2: dus dat wreef je nog even.
1: In de regen en de storm was dat. Ja, in Cork, daar vlakbij woont Mileen, mijn peterkind. Nou. Die woont daar vlakbij, in Bountry. Ja, mooi. Nou, fijn dat je het naar je zin gaat. Daar moeten we toch ergens over hebben? Of zeg je van, doe je alleen maar toeristische informatie?
2: Ik heb zware kritiek op Gianni Infantino.
1: Nee.
2: Dat heb ik al 2 weken, maar ja, ik kon het niet kwijt.
1: Dus, nee, maar je was het niet.
2: Dus ik weet niet of ik door jou in de gelegenheid word gesteld. Meestal niet namelijk, dus we zullen zien.
1: Infantino is toch een prima keer. Nou goed, wij horen zo.
4: Dat is wel een cliffhanger. Kan hij niet meteen zeggen?
1: Nee.
4: Moeten de luisteraars vasthouden?
1: Ja, mag je niet.
2: Dan word je meteen de mond gesnoerd.
4: Oké. Okay. Maar je gaat het wel doen, toch?
2: Als hij dat belieft.
4: Vergeet hij dan soms dat je dan dat niet kan vertellen?
1: Ja, maar ik vind dat hij soms zo mooi hangt. Arno.
4: Leo.
1: Fijn dat je er bent. Waar moet het als het jou ligt zeker over hebben?
4: Nou, het zou misschien anders zijn als we het even over het WK voetbal hebben. Maar dat maakt het mij niet uit.
1: Is dat nog steeds bezig?
4: Het duurt toch even. Het duurt nog 3,5 week volgens mij. Dus.
1: Ja, jij doet ook verslag van wedstrijden. Gaan we even wedstrijd die jij zeker gedaan hebt. Want daar staat wat specifieks inhoudelijk bij. Die wedstrijd van Canada. Maar dat komen we straks wel eventjes op. Fijn dat je er bent.
4: Cliffhanger.
1: Ja, ook een cliffhanger. En Guus Hiddink, hij is weer terug. Ja, want ook Michael was weg, maar jij was ook weg. Dus we hebben het hier. We moeten een beetje moeten behelpen eigenlijk.
5: Oké, maar wat is je vraag?
1: Waar
5: we het over moeten hebben.
1: Ja, meneer Hiddink.
5: Excuses.
1: Excuses.
5: En daar komen we wel op terug, toch?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is een mooie.
3: Dat is echt wel een cliffhanger.
1: Ja.
3: Excuses.
1: Van of aan?
5: Van mij.
1: Oeh. Aan. Van jou aan. Aan. Oh, oké. Okay.
3: Er komt een partij nieuws uit deze uitzending. Dat is onvoorstelbaar. Marco over Infantino. En excuses van Guus.
1: Je bent nu al blij, hè?
3: Ja, zeker.
1: Ja. En dan hebben we straks nog de mop van Loek.
3: Ook nog.
1: Maar eerst Jury van Gouw. Ook hartelijk welkom heten.
6: Dankjewel.
1: De penalty koning. Je hebt weer een herziene uitgave.
6: Ja.
1: Betekent dat mensen die dat oude boek hebben van, ja, dan kunnen ze gewoon weggooien, want daar klopt niks meer van? Of?
6: Nee, dat is juist niet het geval. Maar ik heb er wel dingen aan toe kunnen voegen, doordat ik zo vaak in dit soort programma's zit en dan krijg te horen hoe de voetbalwereld erover denkt om te trainen op strafschoppen. En daar heb ik nou ook wat werk van gemaakt. Want de wereld verandert. En we blijken toch wel het allerslechtste land nu te zijn ter wereld.
1: Mooi.
6: Op strafschoppen. En
1: mooi.
6: Mijn missie is dus nog niet geslaagd.
1: Nee.
3: Niet echt?
6: Nee. Nee. Nee. Maar ik geef niet op. Al 26 jaar niet.
1: En ik heb een nieuwtje voor je. We gaan het zien. We hebben er wel een mooi lied over gemaakt, maar dat hoor je in 2 uur. Over mooie liedjes gesproken. Onze Oranje-expert.
2: Mooie liedjes.
1: Huh? Wat is het slechtste wat je gevonden hebt tot nu toe?
2: Ook dat is een cliffhanger.
1: Ook dat is een cliffhanger.
0: Maar het is echt scraping the barrel nou, wat zoals de Engelsen zeggen.
1: Maar, ja, maar wat, hoe zeg jij dat dan?
0: Ja, nee, troep, echt... laat ik zeggen troep, met alle respect.
1: Nee, niet met alle respect, waarschijnlijk.
0: Nee, het is echt het restje.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, okay, nou ja, twee dingen laat je nog horen en in twee uur ook.
0: En dan...
1: En dat is klaar.
0: Sloes.
1: Maar ik hoor ook dat Jacques Herp erbij zit. Klopt dat?
0: Cliffhanger.
5: Heb je geen ander woord, is er geen Nederlands woord voor... Cliffhanger, je hangt,
0: Cliffhanger.
5: Je hangt aan de kliffen. Dus je kan zo vallen eigenlijk.
3: Michael heeft net twee weken getraind in Engeland op cliffhanger. Oh. Dan barst het van de cliffs.
0: Maar waren de Shadows ook cliffhangers?
2: Met Cliff Richard, ja zeker.
1: Oh ja, daar vond hem.
0: Dat wordt een beetje het niveau.
1: Cliffhangers, weet jij daar een Nederlands woord voor, Arno? Ja, cliffhanger.
3: Teaser, dat is ook Engels.
1: Hè?
3: Dat is ook Engels.
4: Het is eigenlijk gewoon een heel mooi woord, dus ja, dan moet je het gewoon laten.
1: Ja.
4: Iedereen snapt dat. Je ziet het beeld meteen.
5: Er zijn geen puristen hier.
1: Als u een ventilator thuis heeft en een ander woord voor cliffhanger, dan bent u welkom. En de verlengstoer.
4: Dan wel.
1: En de verlengstoer. Michiel, dankjewel. Je mag ook... nee, doe het wel. En Bert natuurlijk, de column gaat over...
3: Ja, waar zou die nou over gaan?
1: En niet over Michael?
3: Ja, ik ben zo voorspelbaar als de weer.
1: Ja?
3: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Mogen we dat niet weten?
3: Jawel, zeg, gaat gewoon over het WK, maar een breed scala.
1: Er is veel te vertellen over het WK. Kan Oranje een eenheid zijn? Zijn Van Dijk en De Jong nog wel goed genoeg? Maken zachte heelmeester stinkende wonden? Afijn, van alles en nog wat gaat voorbij komen. Maar eerst even de muzikale... opening van Glen Campbell. The Wichita Linesman.
3: Oké. Okay.
1: Zingen kon hij nog, terwijl hij niet meer wist dat hij bestond.

0: Ja, die is fascinerend. Die documentaire is nog altijd online volgens mij. Dit was de Witched Alignment van Glen Campbell. Met zijn familie die toen hij aan het einde echt volkomen dement was. Van de wereld niet meer wist, maar zodra ze namen hem mee op tournee. En als hij die muziek begon te spelen, ging hij die liedjes zingen. Dat kon hij nog. Dat schijnt ook hersentechnisch zo te zijn dat laatste intact blijft.
1: Dat Ramses Shaffy toch ook? Die kon nog geweldig prachtige nummers zingen. Maar daarbuiten was het allemaal niet zoveel meer.
2: Nee, maar ik kan eigenlijk ook alleen nog maar drummen. Voor de rest kan ik ook niks meer.
0: Als je dat maar weet. Maar ja, dat vergeet je ook steeds weer.
2: Ja.
0: Maar ja, dat drummen gaat wel in het maat houden. Dat is zo lastig. Hey, nou, fijn dat je er weer bent, Michael. En we gaan dadelijk even over je avonturen praten en over Infantino. Maar Arno, eerst even. Jij bent nog voetbalcommentator. Mogen we het melden dat je... Ja, dat weten we al, hè. Dat dit wel ook je laatste WK is.
3: Als mensen het interesseert, dan weten ze het wel. Ik stop per 1 september bij de NOS, ja.
0: En dan maar ook, hup, radicaal, niks meer.
3: Ik ga in 1 september even helemaal niks doen, Leo. En wat er in de toekomst nog voor mij ligt te wachten, dat zien we allemaal wel. Geen idee.
0: Je zegt er heel radicaal nee op nu. Want bijvoorbeeld collega Frank Snoes, die stopte en blijft steeds een wedstrijdje doen.
3: Zo. Zeker, maar ik stop ook eerder dan ik zou moeten bij de NOS, 9 maanden eerder. Dus dat zegt natuurlijk genoeg dat ik denk van mijn gevoel, het is prima om er nu mee te kappen. En Frank is nog 3 jaar doorgegaan. En even de Napel doet nog het Nederlands elftal nu met computerpoppetjes op televisie, zag ik. Dus over het algemeen is het voor commentatoren heel erg lastig om afscheid te nemen. Nou, misschien geldt dat voor mij dan ook wel, maar dan zie ik dat wel in de toekomst of zo, maar nu niet.
0: Maar ja, als je zoiets besluit, hè, dan het is wel een punt, hè, het is wel een punt zetten. Ben jij daar heel rationeel in? Dus ben je dat... geen zeg maar van, die zegt van ja, ik sluit hier een hoofdstuk af en.
3: Valt wel mee. Ik heb het ook vrij snel besloten in december. Okay. Ik had een jaargesprek staan met. Xander van der Wulp, de hoofdredacteur van Studio Sport. En eigenlijk de dagen ervoor schoot in mijn hoofd. Ik denk, ik ga vertellen aan hem dat ik eigenlijk gewoon wil stoppen. Thuis wisten ze het helemaal niet. Dus toen ik het thuis vertelde, schrok mijn vrouw zich helemaal kapot. Die dacht, dat gaat er niet gebeuren dat hij straks thuis zit. Ja. Maar ik, nee. Ik
0: was geen gejuich?
3: Nee.
0: We gaan op tournee.
3: Nee, niet echt gejuich. Maar soms moet je in het leven ook op je gevoel afgaan.
0: Ja, ik ken je een beetje. Dus ik geloof dat als jij dat vindt, dan ga je daar niet op terugkomen.
3: Nee.
0: En als zou je erop terugkomen, zou je ons niet laten weten ook. Denk ik.
3: En ontkennen ook.
0: Ja, tuurlijk. Maar
2: ik heb ook een vraag stellen over iets anders wat gestopt is. Dat leuke programma Studio Voetbal.
3: Ja.
2: Op zondagavond. Waarom stoppen ze daarin?
3: Ja, dat vroeg ik mij ook af, Michael. Maar dat is een. Je weet dat de publieke omroep moet bezuinigen. Dat is van 150 miljoen teruggedraaid naar 100 miljoen. Maar in die tijd, toen dit programma gestopt is, was dat nog 150 miljoen. Dat betekent dat elke omroep wel van tevoren wist dat ze aan de beurt waren. Ook de NOS dit keer. En dat er wel wat moest gebeuren. En toen heeft eerst de NPO gezegd dat ze het programma niet meer op NPO 1 wilden hebben. Maar wel op NPO 3. En toen heeft de hoofdredactie van de NOS gezegd, ja, op NPO 3 gaan we het niet maken, dus we stoppen ermee. En hebben we meteen een bezuiniging te pakken. Ja, ik vind het heel erg jammer. Ik denk ook niet dat het past, publieke omroep. Enige praatprogramma over voetbal. Toch de belangrijkste bijzaak in de wereld. Dat had echt wel kunnen blijven bestaan. Dus ik vind het heel erg jammer. Ik vind het ook geen goed besluit. Maar ja, er is niks meer aan te doen.
2: En dan krijgen we nu zeker herhalingen. Politieke herhalingen. Wereldproblemen vlak voor je gaat slapen.
3: Je krijgt een...
0: kun je afzetten, hoor.
3: Extra Pauw en De Wit op zondagavond.
0: Dat is wel goed.
3: Om 10:30 of zo s'avonds. Ja.
2: Daar zitten we op te wachten.
0: Ja, hè?
1: Maar het is toch niet het duurste programma wat in het sport, binnen de sportfamilie gemaakt wordt?
0: Nee, dat leek mij ook. Het leek mij ook andere tijden sporten zo. Het leek me ook, dat archief heb je, weet je wel. Dus dat kun je met vrij beperkte middelen volgens mij maken. Ja. Net als wat VPRO, dat avondfilmprogramma, hoe heet dat, Zomergasten.
3: Mm-hmm.
0: Is ooit begonnen, de ironie van het verhaal is ooit begonnen, gewoon om tijd te vullen in de zomer en heel goedkoop een programma te maken. Want ik weet nog, Wim T. Schippers, helaas ons ontvallen deze week. Die was een van de eerste en die ging gewoon met één gast zitten. En die hadden lekker wat beelden en die zaten de hele avond te ouwe hoeren. Dat was gewoon een goedkoop programma. En nu moet dat eruit omdat het te duur is. Ja, dan heb je het zelf te duur gemaakt om reden van niks.
3: Dat kan.
2: Ja, dat kan heel goed.
3: Studio Voetbal is natuurlijk ook niet een heel duur programma, dat klopt.
4: Nee, want ik ben er wel eens geweest en als je dan wegrijdt, krijg je een flesje wijn mee. Dus zo duur is het niet.
1: Ja, licht kan dat die wijn is natuurlijk.
4: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Laat jij die envelopjes steeds liggen dan?
4: Nee, die envelopjes krijg je echt niet.
3: Wat krijg je hier dan, Guus?
4: Hier krijg ik een...
1: Bitterbal.
4: Cortado.

0: Nou, het is in elk geval besloten door iemand met weinig verstand van zaken. En dan zijn ze te eigenwijs en te trots om erop terug te komen. Dat gaat net maar op.
1: Ze doen ook bezuinigen voor de buren, toch? We doen wat. Dat is politiek allemaal, toch? Maar goed. Hey, jouw wedstrijd die je gedaan hebt. Je hebt hoeveel wedstrijd heb je tot nu toe gedaan?
2: Eentje pas.
1: Ja, Canada-Qatar.
2: Ja.
1: 6-0. Daar zit een verschrikkelijk incident in. Ja. Waarvan je hoopt dat je dat niet hoeft te verslaan en door mee. Het gebroken been van Kone. Mm-hmm. Wij kregen dat wel mee. Wij kregen dat wel te zien. Mm-hmm. Hoe vond je dat?
2: Nou, volgens mij, in mijn herinneringen, het was wel 's nachts, een nachtwedstrijd, hebben ze het in principe wel keurig gedaan. Want ze hebben echt, zeg maar, zoals wij noemen, actual, op het moment dat het gebeurt, één keer het moment laten zien. Maar er is geen herhaling gekomen. Dus de herhalingen die je gezien hebt, op andere momenten misschien, komen niet uit die live-uitzending. Dus die regisseur heeft wel onmiddellijk bepaald, nadat het gebeurde, want je weet niet precies wat er gebeurt. Er is een tackle van achter waar je niet meteen denkt dat is een doodschop. Vervolgens zie je die speler wel reageren. Als je goed kijkt in dat shot, dan kan je zien dat het onderbeen gebroken is.
1: Dat zie je, en dat was een close beeld.
2: Ja, ik zag het niet op dat moment. Ik zit in Hilversum in een ruimte met een monitor. Ik zie wel dat wat er gebeurd is. Ik zie niet precies dat been op dat moment gebroken is. Op grond van de reactie veronderstel je dat het geval is. Ah. Wat ze goed doen, vind ik, is dat ze dat beeld niet meer laten zien daarna. Kijk, als er een herhaling komt, dan is het makkelijker om dan te zien wat er gebeurd is. Maar het is ook niet kies maar jij vindt om dat te laten zien.
1: Ja, oké. Okay. Jij vindt het oké. Okay. Hoe denkt de tafel erover? Is het oké dat je dat weghaalt meteen? Jury, hoe denk jij erover?
3: Ik moet meteen denken aan die aanslag op Ewald Lienen in de jaren 80. Dat je dat ook zag. En dat is me dus tot op de dag van vandaag bijgebleven.
1: Even voor degene die het niet weten. Zijn hele bovenbeen werd opengereten.
3: Ja. En dat was gewoon een enorme bloedige wond. En daar word ik nog steeds, denk ik, van wat heb ik daar toen gezien. Dus nou, ik heb dit niet gezien. Maar
1: de ironie was dat het niet bloedde juist.
3: Ja,
1: het was zo diep dat het
2: anatomische schilderij was het bijna.
3: Ja, maar dat maakt wel enorme indruk als je jong bent. En dat was ik toen. En dat, ja, ik ben, als het dus niet herhaald is, vind ik dat terecht dat je het live uitzendt. Dat kan niet anders, want het gebeurt.
1: Ja.
3: En voor hetzelfde geld had Messi ook iemand met zijn kuit gebroken. Nou, dat zie je. Maar herhalen en daar de mensen in bescherming nemen, dat zie je ook natuurlijk als bijvoorbeeld Eriksen met zijn hart.
1: Die
3: wordt beschermd. Dus ik vind het eigenlijk wel netjes opgelost dan.
1: Ja, waar ligt de grens, Guus, wat jou betreft?
4: Ja, als je het gaat misbruiken om het 5 keer te herhalen. 1 keer is goed, want we willen wel de realiteit zien, denk ik.
1: Ja, dat bedoel ik, ja.
4: Ja, dat moet je zien. En dan wil je graag 1 keer kun je het zien. Maar daarna is het keurig behandeld, vind ik.
1: Ja.
2: Vind jij het niet, Leo? Want
1: Nou ja, nee, kijk, toen eenmaal die close-up geweest was. Toen zag je die jongen. Dat werd ook eens gisteren. Door mensen die er niet al te veel verstand van hebben. Die zeiden. Ja, hij ging wel lachend op de brancard eraf. Ja, kreeg zo'n lachding.
2: Oké, maar ik zou je wel zeggen. Ik vond het in ieder geval opmerkelijk, weet je wel. Helemaal niet dat iemand dat niet moet doen. Maar het was best wel gek. Er lag een speler op de grond. Je zag dat het uitermate zwaar was wat er gebeurd was. En je nam aan inderdaad dat het een onderbeenbreuk was. Dan krijgt hij dus inderdaad, dan ligt hij op een brancard. Dan krijgt hij zo'n, is het zuurstof of iets anders? Pijnstillers
1: meteen? Nee, pijnstillers. En je wordt er heel vrolijk van ook.
2: Zeker, maar wat blijft hangen is best wel raar dat iemand weer overeind zit. Ja. Want normaal lig je dan plat, want je past er veel pijn en je wordt weggehaald. Hij zit weer overeind. En hij zwaait naar het publiek op dat moment.
1: Ja.
2: Dat was voor mij ook wel even best wel moeilijk om dat te vatten. En natuurlijk begrijp ik wel dat hij een soort van pijnstiller krijgt. Maar dat hij weer overeind zat en naar het publiek zwaaide. Alsof hij, alsof inderdaad niks gebeurd was. Dat vond ik wel gek. Ja. En niet omdat hij dat gek doet. Maar blijkbaar heeft dat zo'n effect al. Dat je dan inderdaad gewoon naar het publiek zwaait.
1: Ja, zo'n inhalen.
2: Maar ook in het ziekenhuis zelf was hij alweer heel snel riep je, ik ga het team supporten. Of ik ben onderdeel straks van de staf. Foto erbij waarin hij het bed ligt, waar spelers hem bezoeken. Het wordt ook een mediading langzamerhand.
1: Ja, nou ja. Maar ze hebben het in ieder geval wel decent gedaan.
2: Vind ik wel, ja.
1: Oké. Ja, jongens, even.
5: Stop.
1: Neem even een slokje, drinken we even 2 minuten drinkpauze.
2: Ja.
6: God, dat je wat een mijn glas is leeg.
0: Het water is ook op. Koffie zou ik nog wel lekker vinden. Is
2: bijna op.
1: Geestig.
4: Draait nu de commercial?
5: Gaat iemand de commercial nadoen?
0: Jij bent daar het beste in.
5: Alle luisteraars zijn gewoon weg. Ja. Is niet te geloven dit.
7: We staan voor de deur. Ja. Ik ben de ventilator.
5: Hoe lang ga je dit nog volhouden, die onzin?
1: Ja, er staat 2 minuten voor.
5: Ja, toch al.
1: Oké. Nou, in twee uur doe ik kijken of we het nog een keer doen. Hè? Maar zo hinderlijk is het wel als je naar het voetballen zit te kijken. Ja. Ja, je hebt thuis het nu niet de hit. Daar in het stadion.
2: Uit onderzoek blijkt is dat we de kijkers niet zo hinderlijk vinden. Want mensen kunnen aan het in onderzoeken zien dat iedereen gewoon naar de wc gaat.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja,
2: iedereen gaat plassen. Ja.
5: Maar moet je dan drie keer tijdens een wedstrijd? Dan is er iets met je blaas aan.
2: Ik denk dat mensen misschien iets drinken tijdens een wedstrijd. Zou dat kunnen?
5: Ja, maar dan nog.
4: Wie vindt het niet hinderlijk, zei je, Arno? Wie vindt
2: het? Ik vind het wel hinderlijk.
1: Nee, de kijkers.
2: Die kijkers die gaan plassen.
4: Oh.
1: Verandert het de structuur als coach?
4: Ja, natuurlijk. Als je lekker in je wedstrijd zit, dan wil je gewoon niet die druk continu houden. Ja, dus dan denk je van, waarom deze pauze? Alleen als je in de min zit, dan denk ik, even een break. En dan kunnen we opnieuw starten.
2: Ja, je helpt kleine landen? De mindere ploegen?
4: Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel.
0: Maar Guus, weet jij of trainers nou ook gevraagd zijn voordat deze regel kwam?
4: Wat denk je zelf, FIFA? Nou, ik weet niet jij FIFA bent, Michael. Sorry,
0: nee, maar ze hebben een trainerspanel. FIFA.
4: Nee,
2: dat was bijna FIFA. Ja.
4: Nee, ik denk het niet. Ik denk niet
1: FIFA.
4: Nee, ik denk niet dat trainers hierin gekend zijn. Denk ik niet. Nee.
1: Nee, dit is toch commercieel ingestoken, voor een groot deelte?
4: Daarom hoop ik ook dat wij dadelijk in Nederland of in Europa niet die gekte hier krijgen tijdens Champions
2: League. Die angst is terecht, hè? Veel mensen schieten mij ook aan, ook op het werk bij de NOS. En ook daarbuiten zelfs mensen zeggen van, wat Guus zegt, we gaan dat toch niet straks overal zien, hè? Dus
5: maar NOS, die zegt dan redelijk principieel opstelt in heel veel zaken. Die zeggen wel van, dankjewel, ik ga wel cashen voor de ster.
1: Ja, het is een publieke omroep.
5: Maar het gaat wel. Ja, nee, oké, maar je zou ook een statement kunnen maken.
2: Nee, zeker. Nou ja,
5: je zou kunnen zeggen, we gaan de analisten wat langer
2: tijd geven. Er zijn landen die dat wel doen. We moeten 100 miljoen nog steeds wel bezuinigen. Dus daar heeft het wel mee te maken natuurlijk. Ja. Dat je dan denkt van dat geld wat we daar krijgen,
1: kunnen
2: we wel mee overeind houden. Ja. Maar
5: ik denk dat die tijdstip nog meer geld op kan leveren dan tijdens de pauze. Want het is midden in de wedstrijd.
2: Ja. Ja.
4: Want dan kun je heel lang op de wc zitten.
1: Toch? Ja. Kijk, ik krijg een beeld.
5: Nou, alsjeblieft zeg.
1: Nee, alsjeblieft niet. Nee, maar goed, oké, er is niks aan te doen. Dit gaat gewoon door, ook al is het -5. Hè, dan blijven ze die denkpauze houden.
2: Ja, Nederlands elftal speelt vandaag ook in de stadion met Erco. Weliswaar om 12:00 in Amerika, maar gelukkig dus Erco. Ze hebben gezegd, we doen het overal. En natuurlijk zit daar een commerciële gedachte achter. Logisch, want in Amerika zijn ze dat gewend. American football, gewoon 4/4. Ik denk alleen, en ik denk dat de UEFA eerlijk gezegd wel zo, Michael, zo slim is en zet zich ook wel vaak af tegen FIFA, dat UEFA nu juist wel zegt van, nu FIFA het doet, gaan wij niet in Europa dat doorzetten of bij een EK introduceren.
0: Ik heb er nog niks van gehoord, maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Bij de UEFA zijn ze toch meer dat de sport en de manier waarop de sport bedreven kan worden voorgaat. Dus ik denk niet dat ze dat bij de UEFA gaan doen.
2: En de KNVB kan het zelf bepalen.
1: Dus het gaat ingevoerd worden.
2: Nee, ik denk dat we daar niet zo bang voor hoeven te zijn.
1: Nee. Nou, het is ook weer niet de wereld. Het is ook een beetje wennen. Maar je verandert wel de structuur van een wedstrijd.
2: Wat Guus zegt, ik denk dat wel klopt. Je hebt 3 minuten break. Je bent een mindere ploeg. Dat voordeel heb je volgens mij echt.
1: Ja.
2: Maar het duurt vaak ook wel voordat de wedstrijd weer een beetje op gang komt. Gisteren Marokko niet. Saibari schoot er wel heel snel in. Maar normaal gesproken wel. Dus je hebt weer een paar minuten nodig om op gang te komen. Dat is pech voor een ploeg die wil aanvallen. Die pressie wil zetten. Die een tegenstander echt de keel wil dichtknijpen. Want zo'n ploeg heeft dus een minuut of 6 weer tijd om op adem te komen.
1: Ja, maar we moeten het ermee doen.
2: Mm-hmm.
1: Hey, Michiel.
2: Ja?
1: Je bent hier de afgelopen 2 weken geweest. We hebben 2 professors. Hier hebben we professor Penalty. We hebben professor Oranjelied.
5: Zo.
1: Welke gaan we eerst horen?
8: Dat hangt af van de techniek. Ik laat me ook verrassen.
1: Nee, je moet even aankondigen. Ik kan de techniek starten.
8: Ik weet, oké. Nou, dan beginnen we met Jacques Herp.
1: Jacques Herp, kan dat, techniek? Kijk

0: Nou, we hebben een idee.
1: Ja, er is iets heel raars mee aan de hand. Want heel kort voor de wedstrijd Nederland-Japan liet Sjaak op LinkedIn weten dat hij op de valreep ook een nummer had gemaakt. En dat stond op zijn website. En dan ga je naar zijn website en die zie je eronder onder de tekst staan: copyright 2020. Oh, een flinke valreep.
2: Ja.
1: Maar misschien moeten we het zelf...
0: Het is toch ook een staande melodie, dit?
3: Is het niet Eleonore? Ik weet het niet meer precies. Ik vind het een verkrachting van het originele nummer. Het is een waardeloze tekst.
1: Hij mist echt de kans.
3: Maar is bovendien is het veel te traag.
0: Maar het is de bedoeling dat Michiel dat doet.
3: Michiel is... En de tweede, uitermate slecht gezongen.
0: Nou, Michiel, zeg jij even wat over Infantino.
4: Wacht, van de rest was dat goed?
1: Ik zou tegen Michael zeggen, ach... Bel Sjaak Herpes.
3: Ik ken hem niet.
0: Geef Sjaak Herpes een kans.
1: Nee, ontgaat hij de toch, meeste?
0: Ja, die gaat ontgaan.
1: Okay.
0: Maar Sjaak Herpes, voor degenen die het gemist hebben... Manuela.
3: Ja, maar
0: zij lacht
1: Herman,
0: daar...
1: Herman mag niet huilen, wat heel moeilijk wordt nu.
0: Een glimlach op haar mond. Alsof ze zeggen wou. Allemaal? Nee, het lacht niet aan jou. Nee. Wat heb ik door mijn schuld
1: haar gedaan? Twee punten voor de moeite.
4: Twee punten voor de moeite.
0: Allemaal. Nee. Juist.
3: En als hij nou op Manuela, dat nummer van hem en Manuela, als hij daar dan had opgemaakt, Ronald Koeman.
0: Nee, dat kan niet.
3: Ja, nee, maar dan heb je toch iets hoor. Van wat origineel van jezelf is.
0: Die tijd
1: had hij niet meer.
5: Krijg je wel jeuk van, zeg.
0: Ja?
3: Nou, wat de volgende? Wat is de volgende?
0: Nou, we kunnen niet wachten op de volgende.
1: Ja. Nou, laat me horen.
0: Nee, laat me horen.
1: Ik weet niet wat er nu komt. Oranje wereldkampioen waarschijnlijk.
0: Oranje wereldkampioen waarschijnlijk. Dus niet zeker.
1: Nee.
0: Daar komt-ie.

0: Japan. We hebben een beeld. Wie is dit?
1: Ja, zo'n soort Temu Barry White. Dit is Mr. Golden Leaf. Mij ook onbekend. Het opmerkelijk is dat hij in de tekst een paar keer uithaalt naar Wolter Kroes. Hij zegt op een gegeven moment, zingt... Wolter zingt nog steeds hetzelfde liedje van toen. Maar wij gaan voor de beker en niet voor het pensioen.
2: Ja.
3: Maar het rijdt wel.
1: Volstrekt. Wolter zoekt nog steeds naar zijn volgende grote hit. Terwijl heel Oranje richting wereldtitel zit. Dus ja,
3: dat klopt wel.
1: Wat moeten we hiermee?
4: Nou, ik doe veel in de muziekwereld. Maar ik denk wel dat dit er niet veel mee te maken heeft met muziek.
0: Nee, hij had wel een goede stem.
2: Ja. Nou ja, ja, het couplet, ja. Het couplet is leuk, maar dit is toch geen liedje, joh.
0: Ja, maar hij prijst ze niet aan.
2: Nee, dit is de rest. Ik ben het juist helemaal met hem eens.
0: Dat kan niet.
2: Ik ben het helemaal met hem eens.
5: Insluitende jury.
2: Ik ben niet tegen hem. Ik ben helemaal met hem eens dat het niks is.
1: Ja, dus daarom ook deze twee punten.
0: Twee punten. En Jacques Herp, hoeveel punten krijgt Jacques?
1: Ik krijg ook twee.
0: Twee punten, dus ja. Het is gelijk nog.
1: Dit was wel de enige actuele song een beetje met al die namen erin. Dus, maar goed, het kon ook heel snel gemaakt worden.
0: Ja, het is in elkaar gerot.
1: Ja.
0: Ja. Wat niet in elkaar gerot is en wat altijd zorgvuldig wordt samengesteld. Wat?
1: Wel een leuk bruggetje.
0: Ja, een leuk bruggetje. Ja, dat doe ik graag. Dat is de column van Bert. Die gaan we nu fijn beluisteren.
6: De column van de column. De column, de kop, de kop, de kop. De kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
7: Lieve kindertjes, opa gaat jullie een verhaaltje vertellen. Heel, heel, heel, heel lang geleden... Nee, wat zeur ik nou, het is helemaal niet lang geleden... had een scheidsrechter twee dingetjes bij zich. Een fluitje en een muntje voor de tos. Hij maakte wel eens een foutje en dat werd door iedereen geaccepteerd. Maar de mens veranderde en tolerantie verdween. Dus moet de scheidsrechter tegenwoordig behalve een fluitje en een muntje ook een spuitbus meenemen om bij een vrije schop voetballers op de juiste afstand te kunnen houden. En een oortje waarmee hij van de VAR kan horen dat hij iets fout heeft gedaan. En een microfoon waarmee hij aan het publiek kan vertellen dat hij een foutje moet herstellen. En tijdens dit WK heeft hij ook nog een camera op zijn kop. Het lijkt Nicolas Nelis wel, zei oma tegen toen ze even met opa naar dat voetbal keek. Nicolas Nelis, lieve kindertjes, was een typetje van grappenmaker Wim Sonneveld. Een straatmuzikant die eigenlijk Koperen Co heette en in zijn eentje een orkest vormde met belletjes aan zijn hoofd en een enorme trommel op zijn rug, waarop hij sloeg door met zijn voet een schoppende beweging te maken. Straks, let maar op, krijgt de scheidsrechter ook zo'n trommel op zijn rug om de toeschouwers te vermaken. Want daarom heeft hij nu al zo'n camera op zijn kop voor mooie beelden van heel dichtbij, als het ware uit de ogen van de fluitist, zodat we het nog beter kunnen zien als hij wat fout doet. Vroeger was de scheidsrechter een leidsman. Een mooi ouderwets woord voor iemand die het voetbalspel leidt. Nu is hij Jan Lul in de biertent. De kop van Jut in de farshow der zogenaamde rechtvaardigheid. Onze eigen Danny Makkely werd tijdens het WK zelfs naar het scherm geroepen om een gele kaart terug te draaien. Want de honger naar macht van de VAR en vooral van de FIFA is niet te stillen. Daarvoor wordt niet alleen de scheidsrechter, maar ook het publiek geslachtofferd. 48 landen op het WK, waarvan er straks na ruim 2 weken voetballen nog 32 over zijn. Dus eigenlijk zitten we al die tijd te kijken naar wedstrijden om de kat zijn viool. Messi begon met een hattrick en dat is nogal dom als het nog heel lang duurt voordat het toernooi echt begint. Cristiano Ronaldo was onzichtbaar tegen Congo. Slim. Spanje, een bloedeloos 0-0'tje tegen Kaapverdië. Heel verstandig, want de finale in het MetLife Stadium in New York is nog oneindig ver weg. Voor de FIFA is het allemaal nog niet langdradig genoeg. Dus worden de WK-wedstrijden gevierendeeld met 2 extra drinkpauzes voor voetballers die helemaal geen dorst hebben. Ze worden uit hun ritme gehaald om de tv-kijkers nog meer reclameboodschappen door de strot te duwen. En daarom, lieve kindertjes, kijk opa met weemoed terug naar de tijd dat we voor een leuke voetbalmiddag niet meer nodig hadden dan een scheidsrechter met een fluitje en een muntje.
0: Nicolas Nelis, de straatzanger. Yeah!

0: zo raakt is.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja, dat is een mooi verhaal trouwens. Kop en Co, die was boos over dit lied.
1: Wat?
2: Want Kop en Co was getrouwd met een dame en die had een tik. En die haar ogen knipperde constant. En dat werd door heel veel mensen uitgelegd als flirten.
1: Oh.
2: Dus Kop en Co dacht dat zijn eigen vrouw hiermee belachelijk gemaakt werd. Dus die was heel erg boos over
3: dit
2: lied.
3: Vanwege het refrein.
2: Ja, ja,
3: ze kon het lonken niet laten. Zij kon het lonken niet laten.
1: Zij kon het lonken niet laten. Hij lonkte naar iedere man.
2: Ja.
1: Ja, maar dames en heren, helaas ontviel ons eerder deze week of op 10 juni al Wim T. Schippers. Wij hoorden dat pas een week later. En die man heeft natuurlijk vele dingen gedaan. Maar ook hele mooie, aparte teksten doen afscheiden. Die dan weer op muziek werden gezet door Kloes van Mechelen. Waaronder deze zuurkool met vette jus.

0: prachtig gewoon. En iedereen heeft wel een herinnering aan Dolle Brouwers, toch? Jij ook, Arno?
1: Ja.
0: Dus niet alleen naar Wim T. Schippers, maar de creatiechef van Oekel van Dolle Brouwers.
2: Ja, een vriend van mij die ging trouwen en als we in het café waren en het werd tegen tweeën en had een aantal biertjes op, dan hadden we een jukebox staan en dan gooide hij altijd, drukte hij achter elkaar 10 keer hoeveel loekjes heeft de koningin van Dolle Brouwers in. Daar werden we helemaal knettergek van. Dus ik dacht, wat moet ik doen voor dat trouwen? Toen ben ik naar Den Haag gegaan, afspraak gemaakt met Dolle Brouwers, nummer kunnen achterhalen. Super aardige man. Met zijn vrouw daar woonde die in Den Haag. Gebakjes meegenomen. Toen heb ik gevraagd of hij een boodschap wilde inspreken voor die vriend van mij. En nog 1 keer hoeveel loetjes heeft de koningin wilde zingen. Wilde hij allemaal prima doen. Nou ja, dat hebben we dus op de avond na de bruiloft hebben we dat gedraaid. En dat gaf natuurlijk enige hilariteit. Maar superman. En ik heb ontzettend altijd genoten sowieso van die tijd. Van die experimentele mooie televisie.
0: Ja, hij is
3: ik speel met Kloes van Mechelen in een band. En Kloes die heeft fantastische anekdotes over die Wim T. Schippers. En die zingt ook nog steeds liedjes in een tussenprogrammaatje, wat we dan wel eens doen. Van Chef van Oekel en van Wim T. Schippers. Het, het was een fantastische creatieve man.
0: Ja, zeker. Even zijn laatste toneelstukken, Wuivend Graan, was ook prachtig. Zeer de moeite waard om daarheen te zijn geweest. Maar goed, maar even één dingetje nog. Hij heeft ook een keer Frits Spits op verkeerde been gezet, Chef van Oekel. Met het liedje Oei, oei, dat was lekker. Frits vond dat zo'n leuk carnavalsliedje. Die draaide dat in de avondspits. Dat was natuurlijk een oei, oei, dat was lekker. Maar het bleek nou één grote reclame te zijn voor die van de oei, oei van de Calvé. Okay. Dus daar was Frits met open ogen ingetrapt. Ja, maar meneer Spits, u bent toch niet boos, zeker? Wauw. Ja, mooie verhalen. We gaan in de tweede uur gaan we ook nog wel. In het vanmiddag hebben we een heel uitgebreide ode aan Wim T. Schippers in het programma Duizend van Driessen. Dus het komt ook nog allemaal uitermate lang voorbij. Heel veel beter dan die oranje liedjes van jou, meneer Blijbo. Oh.
4: Krijgen we veel bloem nog te zien ook vanmiddag?
5: Dat wil je misschien.
0: Ja, veel bloem moet je imagineren.
4: Oké. Okay.
5: Uitgebloeid.
4: Okay. Uitgebloeid.
0: Bloem.
3: Heb je nog zo'n nummer?
0: Nee, ja, in tweede uur komen ze nog voorbij. Maar ik weet nog, ik zat als jong jochie op internaat. En het was om 8 uur was dat programma van Hoepla, van de VPR, net na Studio Sport. En wij zaten nog met al die paters en 40 man zaten bij tv te kijken. En toen kwam Hoepla, en Phil Bloem gooit die krant naar beneden. En die tv is 4 weken in de kelder ingegaan. Jullie, het was dervelijk dit en dat, we gaan niet meer kijken.
4: Met de paters erbij, denk ik.
5: Ja, ik ging ook mee naar de kelder.
0: Paters hebben na een week het verbod opgeheven.
2: Gebeurde er in de Spiegels er ook?
0: Hè? Wat?
2: Bij Ajax. Dat is al een bekend verhaal.
4: Vertel.
2: Met die videorecorder, met die tactische bespreking van die wedstrijd.
0: Oh, dat is een recorder weer gehouden.
2: Wim Suurbi de band had gewisseld. En waar Michels gewoon niet zei en een half uur of iets korter misschien die band niet draaien. En toen het afgelopen was, ze omdraaien aan die spelers en die zei: jij kan dat beter dan ik. Ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben.
0: Nou, jullie weten hoe je moet spelen nou. Ja, mooi. Mooie verhalen. En de meeste zijn nog waar ook. Even naar de boosheid van jou.
3: Boos
0: over...
3: niet.
0: Ja, wel.
3: Ik zal
0: je Guus, jij moet toch je excuus aanbieden, hè?
3: Ja.
0: Dat doen we zo.
3: Ja.
0: Ja, meneer.
5: Hij heeft er al geen zin meer in.
0: Ja, was je vergeten, hè?
3: Sorry.
0: Nee, excuus. Maakt niet uit.
3: Nou ja, kijk, die
0: Infantino.
3: Ja, Infantino die heeft natuurlijk heel veel maanden heeft die Trump een beetje geslijmd. Om ervoor te zorgen dat al die wedstrijden door konden gaan, et cetera, et cetera. Dat kan ik heel erg goed begrijpen. Maar nu is er een gevalletje van een scheidsrechter uit Somalië. Die wel inreispapieren had, maar die toch op het allerlaatste moment is geweigerd. Wat doet die Colina dan? Colina is hoofdscheidsrechterszaken. Die stuurt die man naar huis.
0: Geen haar op zijn hoofd.
3: Als ik nou voorzitter was, als je echt een goede voorzitter bent, dan begrijp ik wel dat je Trump niet kan, die beslissing niet kan veranderen. Maar dan zeg je toch tegen die Colina, je kan maar wel wat, die man gaat niet naar huis, dan fluit hij maar wedstrijden in Mexico en in Canada. Dat doe je dan in plaats van zo iemand naar huis te sturen.
0: Dat vind ik ook wel een raar compromis.
3: Dat kan je een raar compromis vinden, maar zo'n scheidsrechter
0: Dan buig je toch eigenlijk ook.
3: Zo'n scheidsrechter die heeft zich jarenlang naar de WK toegewerkt. En die ontneem je nu op dit moment alles. Nou, nee. Dat is punt 1.
0: Nee, maar wacht even, Michael. Toch even serieus daarop. Dat die man geweigerd wordt daar in Amerika, dat is natuurlijk een schande. En want alle papieren aanwezig. Voorkomen willekeur dat gebeurt.
3: Ja.
0: Maar dan zou ik het vreemd gevonden hebben, ga dan maar in Mexico fluiten. Ik vind dat het dan helemaal niet fluiten, dat vind ik dan eigenlijk een duidelijker statement.
3: Ja, maar het gaat niet om het statement. Het gaat er gewoon om dat je die scheidsrechter wat ontneemt.
0: Maar
3: je bent er als FIFA, ben je er voor de scheidsrechters, voor de clubs en voor de landen.
0: Ja, maar het is toch heel duidelijk dat ze dat niet zijn? Dat kunnen ze daar toch
3: dat
0: niet?
3: Dat is nou precies ook mijn kritiek. Ja. Dat is precies mijn kritiek. Dan ben je de voorzitter, van niks als je niet ingrijpt. En het tweede ding is dat grapje wat hij heeft uitgehaald of heeft gezegd.
0: Over Italië. Dat vond ik wel een leuk grapje.
3: Ja, dat vind jij leuk. Maar ik vind het schandalig dat je over een lid zegt van nou, ja, je hebt het weer niet gehaald. Nou, we gaan misschien het aantal landen gaan we uitbreiden. Dan is de kans groter dat je er wel bij zit.
0: Ja, dat is toch een grapje, dat kan toch wel.
3: Ja, dat kan niet in die kringen.
0: Kan dat niet?
2: Dat
0: kan
2: je bij Italiaanse roots, hè?
3: Dat kan je bij de bar doen, maar dat doe je niet als voorzitter van de FIFA.
0: Ik vond het wel een leuk grapje.
3: Dan begin je te zweven als je dat doet. Dat is mijn kritiek. Jij mag ervan vinden wat je wil.
0: Dankjewel.
3: Maar dit vind ik.
0: Ja, nou, en mijn naam is Michael van Praag. Ik vind dit.
3: Ja.
0: Juist. En wat vind jij? Oh nee, ik vond het een leuk grapje van Infantino.
2: Nee, weet je, ik vind Infantino eigenlijk nooit grappig. Nee, dat is een draak van een president van de FIFA. En laten we hopen dat er gewoon een keer een ander komt en dat er een andere wind gaat waaien. Maar het kan wel, hè? Ik bedoel, UEFA waait toch een andere wind dan bij de FIFA. IOC waait een hele andere wind dan 30 jaar geleden. Daar hebben ze vooral via onze Belgische ex-voorzitter hebben we een hele nieuwe draai kunnen geven. Ja. Hoe kan het nou zijn dat we die cultuur bij de FIFA nooit kunnen doorbreken? Heeft nu wel een grote mond, maar die Blatter was natuurlijk gewoon net zo'n kwijlenbabbel. Dat maakt geen bal uit.
4: Dat vindt Michael niet, hoor.
2: Maar hoe kunnen we dat nou ooit een keer goed doorbreken? Dat een normale, halen misschien maar uit Zwitserland dan weg ook of zo. Er moet iets veranderen. Echt structureel veranderen daar.
0: Juist.
2: Ga ik doen na 1 september.
0: Juist.
1: Ja, dat is het. Je was de nieuwe FIFA-voorzitter.
0: Ja. Okay.
3: Het probleem is dat er dus heel veel landen zijn die dat eerst allemaal prachtig vinden.
2: Klopt, dat weet ik, Michael.
3: Daarom heeft hij elke keer een meerderheid.
2: Ja. Je had je niet moeten terugtrekken ooit.
3: Zeg je?
2: Je had je niet moeten terugtrekken.
3: Ja, dat is
2: nog steeds verbazingwekkend.
3: Achteraf.
2: Ja, waarom deed je dat nou toch?
0: Had er weinig steekpenning uit.
2: Jullie waren met z'n drieën, jullie zitten in één ruimte.
0: Michael deed het te eerlijk. Het is niet omdat hij er zit, maar hij deed het te eerlijk.
3: Ja, ook, maar punt 2, de prins, want je hebt het over prins Ali.
2: Ja.
3: Ja, die was al 2 jaar bezig. En die had al 60 toewijzingen op schrift dat ze op hem zouden stemmen. En toen dachten wij, Luis Figo en ik, nou, als daar 50 stemmen van Europa bij komen, dan heb je de meerderheid en dan versla je Blatter. Het ging alleen maar om het verslaan van Blatter. En ik was pas 2-3 maanden bezig.
2: Maar je had meer kans gehad.
3: Ik had nooit zoveel stemmen gekregen.
2: Ja.
3: Bovendien werden we tegengewerkt. Want als wij naar een congres gingen van een confederatie, dan mochten wij als kandidaat daar helemaal niks zeggen. Alleen Blatter mocht daar wat zeggen. Ja, dus de prins had gewoon een voorsprong. En ik heb daar gezeten en ik dacht, het gaat niet om Michael van Praag. Het gaat erom dat we Blatter kwijtraken. Nou, dan heeft de prins de meeste kans. Nou, dat ging helaas ook niet goed.
0: Nee, die wist van zichzelf geen kwaad. Maar even terugkomen op die scheidsrechter die geweigerd werd, hè. Zou het ooit binnen die scheidsrechtersgroep overwogen zijn van, jongens, dat fluiten we allemaal helemaal niet. Als hij niet het land in mag, dan stoppen wij allemaal. Dat fluiten we niet gewoon.
4: Nee.
0: Zou zoiets niet?
4: Nee, zoveel solidariteit is daar niet onderling, hoor.
2: Maar mag je dat echt van de individuen dan verwachten?
0: Ja, dat vraag ik.
2: Ah, vind ik lastig. Weet je, boycotten, het is tragisch wat er met die man gebeurt. We weten misschien ook niet alles wat er precies gespeeld heeft, maar een WK, want dat zou betekenen dat je een WK gaat boycotten, weet je wel. Een evenement dat zo groot is, 5 weken lang, dat kan uiteindelijk ook weer niet, Leo. Ik bedoel, het is gruwelijk vervelend allemaal, al dit soort incidenten. Maar je moet wel een WK voetbal uiteindelijk wel door laten gaan. Dat moet wel gespeeld worden.
0: Maar een hele nare machtswisseling krijgt toch weer eventjes zijn zin.
2: Maar de man is, ja.
4: Okay. Ik vind het grapje van die Italianen, dat is oké. Okay. Ik ben wel eens met Michael over het statement dat hij dan in Canada of in Mexico kan fluiten. Want dan maak je toch een proteststatement tegen de USA.
3: Precies.
4: Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Want dan zou je zeggen, hey, Amerika, bij het doen.
0: Mij heb je niet.
4: Ja. Ja. Dan ben ik wel met Michael eens.
2: Maar het is niet alleen dat. Het is het pesten van Iran natuurlijk ook, wat er nu gebeurt.
0: Ja.
2: Die dan voortdurend meteen Amerika uit moeten en pas heel laat Amerika binnen mogen komen. Dat is het rechtstreeks gevolg van een politieke zaak, weet je wel.
1: Ja, maar jij noemt dat pesten, maar draait het om. Vergeet heel Amerika, vergeet Trump. En stel je voor dat het WK nou gehouden was in Duitsland, België en Nederland. En Iran was in de arena gespeeld, de thuiswedstrijd van Iran. En er was dus een paar honderd mensen uit Iran waren naar Nederland gekomen. Hoe moet je daarop reageren? Wat moet je doen? Er worden nu mensen hier worden vermoord door zeg maar spionnen die vanuit Iran naar Nederland worden gestuurd.
0: Ja, maar nou gaan we heel erg politiek.
1: Ja, maar dat is de realiteit van deze tijd. Dus
0: dat is een onderdeel van de realiteit.
1: Ja, maar wat moet je dan?
0: Dan moet je nooit meer toernooi organiseren.
1: Ja, maar dat is inderdaad dat is wel een vraag, ja.
0: Dan moet je nooit meer toernooi organiseren.
1: Dat is een groot probleem.
0: Dan moet je alleen maar kwalificatiewedstrijden spelen.
2: Los daarvan, Bert, wordt dit elftal, de spelers die er niks mee te maken, wordt gewoon letterlijk natuurlijk gepest door ze laten in te laten reizen en dat ze meteen afloop moeten vertrekken. Dat heeft niet zoveel te maken met die protesten, toch?
1: Nee, het gaat vooral om de, zeg maar, de supporterschade. Daar heb je geen controle over.
0: Maar, mogen ze wel een verlenging spelen? Als dat even,
2: nee, van Trump niet.
0: Nee, en geen penalties ook. Nee. Wegwezen.
3: Wegwezen.
0: Nee. Ja, 90 minuten.
2: En dan naar huis.
0: En drinkpauze. Ja. Dat mag wel.
2: Ik denk niet dat Trump weet dat er een verlenging bij voetbal is sowieso.
0: Denk het ook niet. Maar... Je weet het niet. Guus, je had het over excuus. Guus, excuus.
4: Ja, maar je zit aan de klok te kijken. Ik heb een half uur nodig.
0: Half uur? Ja?
4: Nee, ik kan wel even snel.
0: Even inleiden.
4: In het kader van de excuses van Rafa van de Vaart.
6: Oh, dat?
4: Ja. Ik ben ambassadeur van een golfevenement. Voor de gehandicapte medemens. Binnenkort wordt hij gespeeld in Hoogkeppel, prima. En dan ben ik ambassadeur om sponsors te werven. Prima gelukt. En nu heb ik in de persconferentie gezegd van... de gehandicapte medemens, er zijn speciale karretjes voor... die hebben al een handicap en die hebben nu een dubbele handicap. Ik werd gecorrigeerd door de NGF. U moet zeggen, mensen met een beperking.
0: Oh.
4: Ja, dat is één. En ja. Twee, gisteren kom ik terug van vakantie. En toevallig zit ik tussen vier Koreaanse dames. En die zien mij binnenkomen en zeggen... Hé, wij zijn Koreanen. Ik zeg, nee, jullie komen uit Lapland, weet je. Dus ik maak even een verkeerde opmerking. Ik vond het zelf leuk, eerlijk gezegd.
0: Ja.
4: Kortom, ja. En Rafa die moet excuus maken omdat hij dat zegt. Denk
0: wat
4: ik
0: had ook. Rafa gezegd ook weer?
4: Ja, nee, alle Japanners zien er gelijk uit.
0: Op elkaar.
4: Ja. Ja, dan moet je toch even in het kader zien zoals het een beetje humor, een beetje scherts is. Ik heb er zelf gewerkt in de regio. Nou, die merken daar helemaal geen probleem van. Een gehandicapte medemens die in een rolstoeltje kan golven... Die vindt dat niet erg als je zegt van... Hey, jij hebt een voordeel met je handicap. Je mag lekker zitten in die stoel. Dat vinden ze prima.
0: Ja.
4: Dat hebben ze helemaal geen probleem mee. Laten we niet te huiverig zijn. Dat was mijn even.
0: Nou ja, heel goed dat je even...
4: Ik heb dus excuses aangeboden overal.
0: Ja, ook voor de opmerkingen die je in tweede uur nog gaat maken.
4: Ja, ja.
0: He, want daar zit ook weer een hoop foute opmerkingen tussen in tweede uur. Ja. Straks. Toch?
4: Look.
0: Heb je alles gezegd wat je wil zeggen, Michael?
4: Ja.
0: Ja?
3: Nou ja, ik bewaar nog wat voor volgende week.
0: We hebben hierna nog een uur.
3: Ja, nou, daar zal ik over nadenken.
0: Ja? Arno, heb jij alles kunnen zeggen in het eerste uur? Weet je?
2: Ik zet mijn pijl op het tweede uur ook.
3: Ja? Weet je, wat een veranderingen hier, zeg. Wat ben jij beleefd geworden?
0: Nee, ik ben tijd aan het rekken.
3: Oh, je bent tijd aan het rekken.
0: Ik kan mij daar allemaal schelen. En Jury,
1: ja.
0: Die nieuwe penalty in 20 seconden kan je het niet vertellen, hè? Nee, we gaan het eerste uur eindigen zoals te doen gebruikelijk. Met de Nestor van de moppen. Hier zit hij, daar komt hij weer, uit zijn eigen hoek. Look.
7: Morris wint in een grote nationale loterij. Een van de twee hoofdprijzen. Het is de dag van de prijsuitreiking. Hij staat op het podium, hij is uitgenodigd. En de man die de leiding heeft zegt, meneer Cohen... U bent de gelukkige winnaar van een van onze twee hoofdprijzen. En u mag ook nog als eerste kiezen. U heeft de keuze uit A. Een geheel verzorgde wereldreis, tezamen met uw vrouw. En B, B, zegt Moos.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk... Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
13: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
14: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
15: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Dit is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
26: Hola, señor. Sí, twee bier.
24: Voor mij?
22: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
26: Por favor.
22: Proost. Proost.
27: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
28: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
29: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
30: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
31: Ik ben Wil uit Den Helder.
32: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
33: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
34: Ik ben Adriaan uit Volendam.
35: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
36: Thuis in heel Noord-Holland.
37: Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is één dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortte de wagon van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswetten uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties, en ze benadrukken dat de inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedy-serie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, geregeld zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram, vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Je toekomst begint op school.
6: Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Sportcafé met Leo Driessen.
14: Kraak de penaltycode. Gaat dat nou eindelijk gebeuren in de tweede uur? Gaan wij hier in ieder geval kijken aan de hand van het boek van Jury Vergouw of dat ook daadwerkelijk lukt. En om 12 uur weet iedereen die luistert en goed luistert en aantekening maakt hoe je een strafschop moet nemen. En hoe het dan toch uiteindelijk weer mis zal gaan. Maar voordat we dat, die bespiegeling zullen doen, eerst even onontbeerlijk. Natuurlijk, Cora met de uitslagen.
15: 0-4-1-2-2-0-3-6-1-1-1-0-0.
16: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britse uitslagen. Aan het woord.
17: Cora! Tegen de Wegen, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
18: Haha! Haha, goedemorgen allemaal.
19: Morgen!
18: Het is een beetje bloedheet vandaag, maar we gaan gewoon door, hè? Ik wou eerst eigenlijk heel even iets gaan melden. Wij hebben dus 19 september hebben wij een Brits drive in Zwanenburg in het dorpshuis. En wij zoeken nog eigenlijk nog mensen die eventueel mee willen doen. Want we willen.
14: Moet je kunnen Britsen?
18: Ik wil meedoen. Je moet kunnen Britsen.
14: Is er wel een waterbreak en halverwege de wedstrijd?
18: Ja, we krijgen en je krijgt ook wat te eten. Dat ook nog. De lunch zit er ook bij.
14: Toch vet?
18: Nee. We zorgen wel dat onze handen daarna gewassen hebben. Het is een soort met pauze.
14: Okay.
18: Dus dat is. Maar het is heel leuk ook. En het is dan in het dorpshuis in Zwanenburg. Mocht je eventueel.
14: Voor wat voor beker spelen we dan?
18: We doen geen bekers. Nee, we doen gewoon voor eigenlijk dat je goed speelt.
14: En de KCK.
18: Ja, daarom. En dat, gewoon voor de gezelligheid ook een hele grote. Mocht je eventueel nog inlichting willen hebben, kun je altijd 1890 even komen en even bij mij aanvragen.
14: Ja, doen we. Maar even één ding met Brits, tijdens het spel mag je niet praten, hè?
18: Officieel mag je eigenlijk niet praten, maar doen het allemaal.
14: Dat wil ik wel zeggen, want dat is de gezelligheid.
18: Dan wordt het ongezellig. We worden ook wel vaak wel gereprimandeerd dat we dus onze mond moeten houden.
14: Wat?
18: Ja, je verstond me wel.
14: Nee.
18: Niet mogen lachen tussendoor, maar dat doen we even goed hoor, want het is altijd gezellig.
14: Guus, ben jij een beetje speler? Of moet je even.
20: Zal je zeggen, serieus. Ik heb de CIO's-opleiding gedaan, ooit. En daar moesten we inderdaad ook bridge les kregen. We moesten leren bridgen.
18: Ja, is toch hartstikke leuk?
20: Maar je moet zoveel onthouden.
18: Je moet heel veel onthouden. En je bent nooit uitgeleerd.
20: Snel afgehaakt.
18: Ja, dus dat is wel jammer.
20: Dus ik wil opnieuw bij jou in de les.
18: Prima. Ja hoor.
21: Heeft AI al zijn intrede gedaan met bridgen?
18: Nee. Wie? Nee, AI. Nee.
22: Doet hij ook mee?
21: Nee, AI, weet je wel. Dat je dus,
14: ja, leg het even uit. Leg het even uit, Michael.
21: Ja.
18: Nee hoor. Nee.
14: Uitslagen!
18: Ja, uitslagen. We gaan beginnen. Ans en Corrie, 41%. Gedeeld met Beb en Ans. Marianne en Jannie, 44%. Marianne en Cora, 45%. Helaas. Dan een gedeelde plaats.
14: Dat is echt slecht, toch?
18: Ja, het is niet echt heel slecht, maar het is niet goed. Nee, het kan over.
14: Het is tegen slecht aan.
18: Ja, oké. Jij krijgt je zin.
14: Jury, wat wil je zeggen, Jury?
23: Nee, ik luister vol interesse, want dit is een wereld die voor mij opengaat. Maar het gaat over procenten, dus dat vind ik dan wel weer interessant.
18: Ja. Dichter je bij de 50 bent, gaat het redelijk.
23: Okay.
18: En daarboven is heel goed.
23: Oké.
18: Ja,
23: ik zie een nieuw boek in mij opdoemen.
18: Ja.
14: De Britpunten.
18: Okay. En dan hebben we dus de gedeelde plaats met Sirandine en Nel, voor 47%. En Arie en Greetje, ook 47%. Ad en Paula, 49%. Carla en Thomas, 51%. Ray en Rolf, 54%. Jopie en Els, 57%. En Lucia en Nico, 60%.
14: Is er wel eens 80% gehaald?
18: Nee, nee, wel in de 70. Ik heb het wel een keer meegemaakt in de 70. Ja, is echt heel knap.
14: Na afloop.
23: Dat zijn ongeveer de scores van het Nederlandse elftal met strafschoppen, dit.
18: Zoiets, ja. Ja, dus nee, maar het is heel leuk. Maar de mensen, voor 19 september... Meld je aan.
14: Nou, ja. Het is nog geen 19 september, dus...
18: Ik ga het nog een paar keer herhalen.
21: Nou, kun je niet eens een bridge live organiseren hier tijdens een uitzending? Dan kunnen wij gewoon eens kijken hoe dat gaat.
18: Nou, ik denk niet dat dat gaat lukken.
21: Hè?
18: Ik denk dat dat niet gaat lukken.
21: Oh, echt niet?
18: Nee, dan heeft Leo niks meer te vertellen.
14: Ik kan toch vier man daar aan de bridgetafel zetten?
5: Geweldige radiosport.
14: Geweldige radiosport. Maken we
18: misschien gaat dat wel een keertje dat we één tafeltje maken... en dat we dan gewoon gaan bridgen.
14: Ja, heel goed. Ja. Dankjewel, Cora.
18: Fijne week.
14: Bobby en de Natural Blue.

0: gaan.
1: Prachtig gewoon.
2: 2, 3, 4.
1: Ja, wat ben je aan het doen, Bert?
3: Ik wil tellen.
1: Tellen wat?
3: Ik ben een schema aan het maken voor de quiz.
1: Voor de quiz, dames en heren. Ja, want u dacht thuis, gaan ze nog wel quizzen nu? Michael er weer is.
4: Ik heb net aan boord, kon ik een cursus aan boord van die cruiseliner, kon ik een cursus eerlijk jureren doen.
3: Dat heb je niet gedaan.
1: Gezakt?
4: Heb ik niet gedaan.
3: Hij is gezakt. Hoe heet die? Zal lekker worden, zeg.
4: Nee, heb ik niet gedaan. Nee.
1: Hoe heette die boot? Hare Majesteit? De
4: Nieuw-Statendam.
1: Nieuw-Statendam?
4: Ja.
1: Oké. Okay. Okay. Hoeveel verdiepingen had het?
4: Het had 12 verdiepingen.
1: Jeetje, Mina, zit je toch gewoon op een flat? Je bent gewoon een varende flat, hè?
4: Ja, en daaronder zitten toch allemaal verblijven voor technische verblijven, voor de bemanning en de dokter en van alles is er aan boord.
1: Een beetje in het casino gezeten nog?
4: Nou, ik heb er wel gezeten, maar ik ben niet zo'n casinoman.
1: Nee,
4: eerlijk gezegd niet.
1: Nee?
4: Nee, er was goede muziek en daar heb ik gezeten. En er was klassieke muziek, moderne muziek.
1: Ja.
4: Je kon ook leren eentjes vouwen.
1: Ja, hartstikke leuk.
4: Heb ik ook nog gedaan.
1: Origado. Origado.
4: Ja, precies.
5: Jacques Herp nog opgetreden?
4: Nee, maar dat zou wel kunnen daar.
1: Jury, je hebt een nieuw liedje over Jacques Herp. Een tip voor Jacques Herp, toch?
2: Nou ja, ik hoor dit allemaal. Ik denk, dat kan beter. Maar ik zou Jacques Herp, Manuela, zou ik Memphis Depay van maken. Of Denzel Dumfries.
4: Kan heel goed, hè?
2: Memphis Depay. Memphis Depay. Ja. Hij heeft een linkerbeen. Nou, zoiets.
1: Met een reuzenzwaai.
4: Dat had ik ook gedaan.
2: Ja. Is beter.
4: Ja, zeker. Ja,
2: nou, het is ook niet moeilijk om dat nummer van Jacques Herp iets wat beter te krijgen.
1: Op
2: te
1: spijzen. Nee, in het kader van geef Jacques Herp eens een kans.
2: Ja. Ik help graag
1: derde keer
2: de medemens.
1: Oké. Hey, Michael, jij bent scheidsrechter geweest.
4: Ja.
1: En gaf je veel penalties?
4: Ik gaf een penalty wanneer dat moest. Er zijn scheidsrechters die durven dan geen penalty te geven omdat het tegen de thuisploeg is of omdat het tegen een bekende speler is en zo. Nee, dat deed ik nooit.

0: Dat ze mijn penalty lieten nemen, eerlijk gezegd.
1: Nee, daar heb ik geen herinnering aan, begrijp ik.
0: Daar heb ik geen herinnering aan. Ik weet wel, dan maar weer een korte anekdote. Collega Eddie Poelman van de NOS, die ooit een penalty moest nemen. En toen na een, ook geen groot voetbaltalent, toen na een enorme aanloop die bal miste. Die bal bewoog 3 centimeter en viel toen weer terug op de stip. En toen zei heel hard, dan niet.
2: Dan niet.
0: Alsof het de schuld van die bal was. Dus.
1: Dat niet. Dat wil ik hem zeggen. Wel mooi opgelost. Hè?
3: Sommige mensen noemen dat een penalty. Hè? Een penalty.
1: Ja.
3: Waar is dat vandaan gekomen?
1: Het Engels, hè?
0: Penalty. Het is 60, denk ik nog.
1: Het is een Engels woord. Penalty is een penalty. Is een Engels woord voor straf.
3: Ja, dat weet ik wel. Maar nou, penalty.
1: Ja, dat is verbastering van penalty.
0: Hetzelfde als een free kick, toch? Echt op zijn Nederlands zo lekker zo'n free kick.
4: Maar veel woorden in de jaren 50 en 60. Corned beef, hè? Cornet beef.
3: Ja, cornet beef.
4: En het spel Cluedo, maar dat is in het Engels Cluedo.
1: Ja.
4: Dus dat wordt, waren nog niet zo goed in het Engels. Dus dan krijgen we dat soort verbastingen.
1: Of Ivanhoe.
4: Ja.
5: Bleuband.
1: Huh?
5: Bleuband.
0: Bleuband, ja.
4: Ook okay, mooi. Ja.
1: Dat is toch bleuband? Zeeuws meisje. Afijn. Guus, jij en de gemiste penalty.
6: Ja,
1: deel 1.
6: Hele slechte dingen blijven af en toe heel lang helaas in je kop zitten. Zo ook deze. Ik heb ooit bij de Graafschap gespeeld. Moesten wij Telstar, jouw bekende. De naam ben ik dus ook nog. Paul van der Meer, doelman.
1: Kleine doelman.
6: Niet de allergrootste. Dus ik denk, ik gooi hem hoog in de bovenhoek, links. Want ik was linkspootje. En ik schiet keihard tegen de paal aan. Dus en dat waarschijnlijk veroorzaakt de degradatie van mijn superboeren destijds.
1: Nee. Oei.
6: Mede daardoor, denk ik dan. Dus dat zit nog zwaar in mijn kop, eerlijk gezegd.
0: Het is niet de enige keer dat jullie gedegradeerd zijn. Hè? Dat is wel.
6: Nee, we zijn een cultclub op en down.
1: Ja.
6: Maar hoe raak ik dat kwijt, expert? Zoiets.
1: Vraag je aan jury.
4: Ja. Erin schieten. Nou, ja. Voorkomen is beter dan genezen, zeg ik altijd. En daar ben ik altijd mee bezig geweest. Om de Nederlandse voetballers beter strafschoppen te laten nemen. Achteraf is het natuurlijk altijd heel lastig. Maar kijk, in de tijd waarin u speelde, werd er natuurlijk toch...
6: U mag tutoyeren.
4: Nou, Guus, in die tijd werd er in Nederland natuurlijk ook gezegd... je hebt tenminste je verantwoordelijkheid genomen. Hè? En ik zeg eigenlijk in mijn nieuwe boek... Ja, niet de spelers moeten de verantwoordelijkheid nemen, maar de coach. Want de coach moet je helpen om goede strafschoppen te laten nemen. En dat heeft dus een aantal mogelijkheden. De coach had hier moeten zeggen hoe je je aanloop had moeten nemen... de richting moeten nemen, je standbeen had moeten neerzetten.
1: Dat moet de speler toch zeggen?
6: Bij mij heeft het niet geholpen, want ik herinner me nu nog 98... waren de twee jongens, ik zal de namen niet noemen, ook tegen Brazilië.
4: Cocu en De Boer.
6: Toen was ik coach, dus ik had door die front... Nou, dubbel trauma veroorzaak je nu, zeg. Ja, man.
4: Ja, ik ben hier om het trauma te voorkomen.
1: Oh, dus jij mag even een drinkpauze.
6: Ja, jezus.
1: Nee, maar wat maakt een penalty zo ingewikkeld dan? Waarom missen we hem zo vaak? Daar moet jij ongetwijfeld een gedachte over hebben.
4: Nou, ik ben natuurlijk 25 jaar geleden al ruim met dit boek begonnen. En dat, het was eigenlijk
1: nu is het eindelijk af.
4: Het is nooit klaar, want de regels veranderen ook. Hè. De keeper mag nu niet moet op de lijn blijven staan. Die mocht vroeger. Dudek heeft dat eigenlijk veroorzaakt dat dat niet meer mag. Die sprong naar voren toe. Mag allemaal niet meer. Dus de regels veranderen. Ik heb meer informatie, want er zijn veel meer strafschopseries geweest sinds het jaar 2000. Dus de statistieken worden steeds beter. Maar mijn conclusies van toen staan nog knijterhard recht overeind. Dus dat is wel erg leuk. Wat ik wel heb veranderd en wat ik heb meegemaakt in die afgelopen 25 jaar... is de weerstand in Nederland tegen het trainen op strafschoppen. En dat heb ik nu heb ik daar meer inzicht in. Waarom dat komt en hoe dat komt en hoe we daarvan af kunnen komen. En ik heb wel een hoopvol bericht. Want de jeugd kijkt heel anders naar strafschoppen dan de oudere generatie. De oudere generatie komt altijd bij mij van loterij, kan er niet op trainen... pech, et cetera. Als ik nu voor een groep sta met jonge mensen... die zeggen, meneer Vergouw, dat weten we toch allemaal al? Daar kan je op trainen. En een mooi voorbeeld is Ajax. De wedstrijd tegen Utrecht. De spelers wilden gaan trainen op de penalty. De trainer wilde het niet. En dat vind ik een enorme doorbraak. Want ik heb enorm veel weerstand moeten overwinnen in Nederland... met mijn verhaal. Wat is eigenlijk bedoeld om die trauma's te voorkomen? Hoe kan je nou een goede strafschopserie winnen? Nederland heeft 9 van de 11 strafschopseries waar we aan hebben deelgenomen, verloren.
1: Wacht even, jury, ik onderbreek even. Want dit is bekend. En wrijf het er even lekker in nog. Maar
4: ja, ik zat er lekker in.
1: We gaan nu naar de oplossing.
4: Ja.

0: Wanneer weet je 100% zeker dat je hem niet zult missen?
1: Nou, kijk. Ik kan in ieder geval garanderen dat je tientallen procenten beter gaat scoren. 100% scoort niemand. De hoogste score die ik heb ontdekt is 95%. Dan heb je het over Andreas Bremen. Kane komt in de buurt, hè? Harry Kane. Dat is 95%, 94, 93. Koeman heeft 93%. Dat is het maximale wat je ongeveer kan halen. Iedereen mist wel eens.
0: Heb je Gerrit Muur ook meegenomen?
1: Zeker weten, want die stond in mijn eerste druk. Ik ben bij hem langs geweest. De man die met de trap op en af kon lopen met de bal aan de voet. Heb ik hem uitgebreid gesproken. En hij was dus ook technisch heel erg goed. Maar nu komt hij. Er is een groot verschil tussen een strafschop in de wedstrijd en een strafschop in een strafschopserie. In de wedstrijd scoort gemiddeld 90% van de spelers. Dan heb je het over de Harry Kane's. Want dat is je specialist. In een strafschopserie komen ook de wat mindere spelers aan de beurt. En dan daalt dat percentage naar zeg maar ongeveer 80%. Alleen de Nederlandse spelers die halen maar 60%. En dat heb ik nou onderzocht hoe dat komt.
0: En hoe komt dat?
1: Omdat we in Nederland zeggen het is een loterij. Eén, dat is het niet. Als je tegen mensen zegt het is een loterij, dan gaan ze denken, oh, 50% kans. Bij een strafschop heb je altijd 100% kans. Het is raak of mis. Die spelers zijn daarnaar gaan leven. Je kan er niet op trainen. Je kan er wel op trainen. Ik kan 3 tips geven waardoor je een betere strafschop neemt.
0: Eén.
1: De aanloop vanaf de 16 meter.
0: Wacht even, want zit jij in het boek al te ver.
2: Voor je nou doorgaat. Guus, jij bent trainer geweest, toch?
0: Ja, het was een andere tijd.
3: Nee, het is een andere tijd, Leo. Hou op, zeg.
2: Maar Guus.
3: Ja, wij trainen wel, Guus. Wij zijn dan de uitzondering geweest, gelukkig. En PSV heeft ook bewezen in de strafschop omdat hij de Europa Cup binnengehaald heeft.
0: Ja, in 1988.
1: Natuurlijk. Hè.
2: Hoe kijk jij daarnaar, Guus? Kan je erop trainen?
3: Ja, daar kan je op trainen.
2: Kan je erop trainen?
3: Ja. Alleen het is een verschil wat je nu aan wilt duiden. Of je dat de dag voor een grote wedstrijd doet. En je moet zelf op de dag zelf uit de cirkel lopen, 30 meter naar de penaltystip. Ja. Dan gaan er allerlei psychische processen in je kopje spelen.
1: Dat klopt, maar dat heb ik ook onderzocht. Want kijk, hoe komt het dat... Want die weg naar van de middellijn tot de penaltystip, dat heeft u ook bij Zuid-Korea gedaan, heb ik begrepen. Daar heeft u ze op getraind toen ter tijd.
0: Zeg je nou weer u?
1: Ja, ik heb veel respect voor de heer.
3: Hou het maar zo.
1: Ja, want ik kom natuurlijk op momenten die beslissend zijn. Kijk, de Champions League nu, de Nations League en de Europese titels zijn allemaal beslist door strafschopseries. Ja. Dus de strafschop is super cruciaal.
0: Ja, niemand ontkent de urgentie.
1: Nou, dat wil men nog wel eens doen in Nederland, hoor. Maar je kan dus op elementen trainen, want voor die 30 meter of 40 meter naar de strafschopstip, die lopen de Tsjechen ook. En die lopen de Duitsers ook. Ik kreeg heel vaak te horen, ja, die spanning, hoe kan je daarmee omgaan? Ja, hallo, er kijken miljoenen mensen naar je. Ja. Er zijn 85 miljoen Duitsers. Waarom missen die dan niet? Er zijn 11 miljoen Tsjechen. Waarom missen die nooit? De Tsjechen hebben 6 penalty-series gewonnen. 100% scoren. En Nederland scoort 64%.
0: Waarom missen de Tsjechen nooit?
1: Nou, de Tsjechen hebben natuurlijk een fantastisch voorbeeld in Panenka. Antonín Panenka, 1976.
0: Nee,
1: de strafschop.
0: Dat weet ik. Maar zo nemen ze hem toch niet allemaal?
1: Nee, ho. Maar daar hebben ze wel hun enige grote titel mee gewonnen. En als je een titel wint, ga je beseffen wat dat betekent voor een land. De Duitsers die hebben die finale verloren in 76. Ik weet dat ik een beetje oude knar ben in dat opzicht. Maar dat is een cruciaal element geweest in de strafschop. Voor de Tsjechen was het winst en voor de Duitsers was het verlies. En nu komt een mooie anekdote. De Duitsers nemen de strafschop sindsdien heel serieus. Die hebben op wereldkampioenschappen maar twee keer echt een belangrijke strafschop gemist. Uli Hoeneß en Uli Stielike. Nu weten jullie waarom er in Duitsland geen kind meer Uli wordt genoemd. En wat gebeurt er in die periode?
3: Ook geen Adolf meer. Nee.
0: Maar die was wel goed in penalties. Ja.
1: Die was niet zo goed, hoor. Die was niet zo goed. Maar,
0: in penalties wel.
1: Oh, penalties. Ja, straffen. Ja, zeker. Maar de Duitsers, dat moet je nou eens nagaan. Wat zeggen wij in Nederland? Het is pech, volgende keer beter. Ja, joh,
0: dat zeggen we al lang niet meer. Hoor.
1: Nou, dat zeggen nog steeds veel mensen. Ja, maar wel minder. Want toen ik hiermee begon was 99% zei dat. En inmiddels zit het echt op 50-50. En de Duitsers zijn onderzoek gaan doen. Hoe kunnen we dit beter doen? Toen ik mijn boek in 2000 schreef, heb ik hem naar 5 bondscoaches gestuurd met een brief. Naar de KNVB, naar Rijkaard, naar Van Gaal, naar advocaat Van Basten. 0 reactie.
0: En niet naar Guus?
3: Heb je geen postzegel op gedaan?
1: Nou, die vaardigheid heb ik nog net. Oh. Maar ik heb geen enkele reactie. Helaas, misschien heeft de KNVB geen geld voor een postzegel, want ik heb nooit een reactie gekregen. En nu komt hij. In Duitsland is er ook onderzoek gedaan in 2012 naar de strafschop. En de man die daar, ik heb een bijnaam, professor Penalty. In Duitsland noemen ze hem dokter Elfmeter. En wat gebeurt er? Die man heeft een onderzoek gedaan, 12 jaar na mij, zelfde conclusies. Die heeft een prijs gekregen van de DFB, 35.000 euro.
0: Heeft hij uit je boek gejat?
1: Ja, zeker. Hij heeft me geïnterviewd. Oh. Maar hij kreeg een prijs van 35.000 euro in het belang van het Duitse voetbal. Terwijl de Duitsers al veel beter zijn dan de Nederlanders. Hoe vind je dat? Dus het gaat om een mentaliteit van jongens, ja, strafschop komt er een beetje bij. Maar nee, dat is, het is
0: nou
1: cruciaal.
0: Maar dat is nou toch wel een beetje weg, dat ze denken van het is niet te trainen.
1: Heb je Koeman gehoord? Koeman die zei, ja, nou we trainen er wel een beetje op, maar je kan niet alles trainen. Nee, natuurlijk niet. Maar als ik zeg dat je door een betere aanloop, hè, waar ik net mee begon, door even rust te nemen voordat je die strafschop neemt, door te kijken als keeper, ik heb het net nog met Guus over gehad, bij Peter Tsjech, die keek naar het standbeen van de speler die voor hem staat. Op de cover van mijn boek zie je Depay. Je ziet dat de richting van zijn standbeen wijst naar waar de bal naartoe gaat. Dus op het moment dat het standbeen wordt neergezet, moet je als keeper pas reageren. Nou, ik zie het op dit WK weer gebeuren, dat de keeper al in de hoek ligt. Het standbeen staat de andere kant op. En er wordt rustig de bal ingeschoven. Nou, ik zag Gakpo een strafschop nemen tegen Oezbekistan, was het geloof ik. Ik denk, elke goede keeper, die keeper van Kroatië of zo, die houdt die bal. Ja, niet die van Oezbekistan, maar wel die van Kroatië. En daar moeten we wel straks tegen, hè, tegen dat soort landen. Dus we zijn er nog lang niet.
0: Nou, mooi.
1: Maar de jeugd heeft de toekomst. En die vindt het allemaal helemaal prachtig wat er gebeurt.
0: Ja, maar
1: daar
0: hebben we nou met de komende WK niks aan. Met het huidige WK niks aan.
2: Maar wat bedoel je nou met even vlak voor die strafschop je rust nemen?
1: Ja.
2: Even op het gras gaan liggen of zo? Of
0: denkpauze.
2: Ja, wat bedoel je precies?
1: Nou, we hadden het over die lange weg naar de penalty stip.
2: Ja? Okay.
1: Of een penalty tijdens een wedstrijd. Let nou eens als Ronaldo een strafschop neemt. Kijk, ik was bij een eredivisieclub. En toen zeiden ze, ja, joh, we hebben het helemaal opgesteld. Ik zeg, nou, wat fijn. We hebben geluid, we hebben publiek, we hebben spelers die aandacht afleiden. We hebben alles. Ik zeg, nou, je mist één ding. Waar is de scheidsrechter? Want die fluit, dan mag je hem pas nemen. Jij bepaalt het niet allemaal. De scheidsrechter zegt, leg de bal even goed. Die verstoort dat proces voor jou. Dus toen is er een scheidsrechter bijgekomen. Daarna hebben ze alle strafschoppen raakgeschoten en alle strafschoppen gestopt en zijn in de eredivisie gebleven, die club. Dat is een jaar of 7 geleden.
0: Welke club?
1: Sparta. En wat is nou dat momentje van rust? Kijk naar Ronaldo. Er wordt een strafschop gegeven. De scheidsrechter fluit. En wat zie je Ronaldo dan doen? Adem. Nog een keer. Adem. Even dat rust, maar even concentratie. Ik zag een speler van Telstar overigens. Die deed ook even heel snel. Ja, nee, dat is niet een rustpak.
0: Nou, als je het over Koeman hebt, die schoot hem even feilloos binnen, hoor, op het moment dat het ertoe deed.
1: Ja, maar Koeman zei dus ook, ik had er zelf nooit zo'n moeite mee. Nee, jij niet. Maar je bent trainer van spelers die er wel moeite mee hebben.
0: Nee, het is Koeman junior, hè? Zijn zoon. Ja. Die schoot hem even binnen.
1: Oh, maar, die bedoel je?
0: Maar, ja, die bedoel je. Dat ging om over in de Eredivisie blijven, of niet?
1: Maar, ja, zeker. Maar bijvoorbeeld bij Ajax ging het over Europees voetbal. In de Eredivisie blijven. In de hoek schieten, dat was wel een tip van Koeman. Maar Koeman is verantwoordelijk voor alle strafschoppen van het Nederlands elftal, niet de spelers.
3: Heeft hij jou niet gebeld om mee te gaan?
1: Nee.
3: Oh, jammer.
1: Nee, dat is dus precies waar ik steeds tegen vecht. Er zijn coaches die wel dit doen, hè, die modern denken. Alex Pastoor, om maar eens iemand te noemen. Nou, daar heb ik dan ook contact mee. En je ziet dat dat helpt. En het helpt misschien maar 1 op de 10 strafschoppen beter. Maar dat is beslissend in het hedendaagse voetbal. Ik heb ook gelezen in 1998 dat Guus, jij wilde toen Van Hooijdonk. Daar heb je nog van gezegd. Dat, nou, hoe je dat beter kan inregelen, vooraf die lijst te maken. Ik zeg, je maakt een lijst van al je 26 spelers, inclusief de keepers. En als er wordt gewisseld, dat er niet iemand nog op het eind van die wedstrijd na verlengingen rond gaat rennen met een papiertje. En zegt, wie kan hem nemen? Sonny Siloy in 1996 bij Ajax. Nee, die spelers moeten gewoon weten, ik ben nummer 1, ik ben nummer 2, ik ben nummer 11, ik ben nummer 12. Er is drie keer gewisseld. Gaan we niet van afwijken.
0: En... Tenzij de speler er vanaf wil wijken.
3: Nou, er was één, als ik even mag.
0: Ja, tuurlijk. Dus één, zeker.
3: Ja, weer een anekdotetje.
0: Ja, graag.
3: Turkije, Nederland. En ik had ook een lijst gemaakt. En we spelen daar in Bursa. Of in Istanbul.
1: Met Seedorf. Ja.
3: Juist. En een lijst gemaakt. Maar één de jongen op de lijst, die had opeens de veten los van zijn schoen, weet je?
0: Dus ja,
3: die,
0: ja, ja, je had geen zin in.
3: Ja, en toen zei Seedorf, geef mij die bal maar. En die knalde die bal de Bosporus eens in.
1: Ja. Ja. Nou,
0: ja. Hij schoot hem wel goed over, ja.
3: Ja, hij schoot hem heel goed over.
1: Ja. Nou ja, Seedorf had een, dat beschrijf ik uitgebreid trouwens in het boek, het leven van Clarence Seedorf, die ik een fantastische voetballer vond, maar niet de allerbeste strafschopnemer. Want hij had natuurlijk in 96 ook tegen Frankrijk,
0: ja, dat
1: tegen
0: bekend.
1: Turkije, maar ook voor de...
0: Weer een trauma. Even ruimte overlaten, ook dat de mensen het boek nog kunnen lezen. En ik wil even twee dingen tegen je aanhouden. Cruijff had een theorie over een strafschop en Van Gaal ook.
1: Ja.
0: Ken je die theorie?
1: Nou, er zijn meerdere theorieën van Cruijff. Maar...
0: Nee, maar die zei, linkspoten moeten geen penalties nemen, want die denken te veel na. Die zijn te creatief en die gaan tot het laatste moment bedenken wat ze ermee moeten.
1: Ja.
0: En Van Gaal zei, je moet hem nooit over je standbeen heen schieten. Je moet altijd... Dus als je links bent, moet je in de linker voor jouw linkerhoek schieten. En als je rechts bent, moet je hem in de voor jouw rechterhoek, want dan kun je mikken.
1: Ja, nou ja, daar valt wat voor te zeggen, maar dan moet je hem echt wel heel hard en goed in de hoek schieten. En niet zeg maar op 2 meter van de hoek, wat de Nederlandse spelers vaak doen. Hè. Die schieten laag en ver van de hoek. En dat zijn de meest ideale ballen voor keepers om te stoppen. Dus alles wat op ongeveer 1,5 meter hoogte wordt geschoten en niet exact in de hoek, dat is gewoon houdbaar. Hoog, wat de theorie van Cruijff is, dat vond ik ook wel een mooie. Wat doe je als een speler, had een keeper tegen hem gezegd, wat doe je als een speler de bal hoog in de hoek schiet? Toen zei Cruijff, applaudisseren.
0: Ja, doen we nu ook. Het boek heet, dus dit is de laatste versie, hè, nu. Kraak de penalty.
1: Ja, is net gisteren uitgekomen.
0: Okay.
1: En met best wel veel nieuwe gegevens. En ja, ze kunnen hun voordeel ermee doen. Er is een Engelse versie. Ja, de Engelsen zijn helemaal om, hè. Die gaan echt trainen.
0: Ja, nou, sprak hij dreigend.
1: Ja, maar wie niet horen wil...
0: Ja, die zullen we gaan het zien. We gaan het zien.
1: Ik doe het voor het Nederlands voetbal. Maar ze moeten, als ze het niet willen horen, dan houdt het op, toch?
0: Maar dan ben je nu wel laat met uitkomen.
3: Die luisteren wel deze uitzending.
0: Ja, dat wel. Ja,
2: tuurlijk.
0: Ja,
1: dat
2: wel.
1: Ja. Dat hoop ik. En, maar kijk, ik zeg tegen landen... We hebben gewonnen ooit een sessie tegen Costa Rica en tegen Zweden.
0: Goed, hè?
1: Nou, ja, maar goed, we moeten winnen van landen als Duitsland, Argentinië en Brazilië. Dat is
0: andere. Gewoon niet op penalties laten aankomen, joh. Veel makkelijker.
1: 1 op de 3 wedstrijden dit WK gaat eindigen in de knock-outfase.
0: Nou, dat zullen we nog wel eens zien. dat is ook maar iets wat je nu voorspelt. Dat kan je nog niet weten. Het is nog niet zover.
1: Vorige WK 5 van de 16.
0: Ja, maar het is niet deze.
1: Nee, kan. Eerste ronde zal het nog meevallen, want zijn de kwaliteitsverschillen nog groot. Maar vanaf de kwartfinales, let maar op.
0: Het boek heet De Strafschop en het is overal verkrijgbaar.
1: Ja.
0: De geactualiseerde editie van de voetbalklassieker. Toch? Zo heet het.
1: Thank you.
0: Ja. Giel.
4: Ja, hier kom ik niet meer overheen.
0: Nee, maar we gaan er eventjes... welke twee... En dan gaan we besluiten met het echt een heel goed voetballiedje.
4: Ja, daar heb ik iets over gesproken.
0: Over de penalty. Vind je over een penalty komt aan, Judy?
1: Oh.
0: Dat komt dadelijk. Maar eerst even de
4: Oranje Brigade met Oranje Hey, Oranje Ho.

0: nu al achterhaald.
1: Ja, maar als je oranje ho zegt, dat is toch geen aanmoediging?
0: Precies, boem is ho. Het is met AI gemaakt, maar er zit ook een hele rare strofe in.
1: Is dit een AI-ding?
0: AI. Oh.
1: AI. Ja, ga door.
0: Hele rare strofe zit erin. Heel het land gaat uit zijn dak. Van Maastricht tot aan de Waal. Het lijkt me niet het hele land. Maar oké, misschien in die termen.
1: Nee, maar dak rijmde anders niet op Waal.
2: Maar waarom maakt iemand zo'n liedje in vredesnaam?
1: Waarom niet?
2: Nou ja, want het is toch drie keer niks.
0: Je kunt ook gaan britchen.
2: Heb je daar de hele middag misschien aan gewerkt? Of misschien wel ingezongen? 2 dagen? Ik begrijp er niks van.
1: Maar daarover later meer. Ja. Het volgende. De laatste.
0: De laatste, gelukkig. Dat is,
1: wat is de tussenstand nu eigenlijk? Welke staat echt onderaan? Dat was die van net.
2: Jacques Herp.
0: Dat was deze. 0 punten. Punt. AI krijgt altijd 0 punten.
1: En nu?
0: Nu gaan we naar iemand die noemt zich Gully.
2: Gully.
0: En
2: Gully.
0: Het heet Holland, daar gaan we.

0: Het ruikt wel nergens.
1: Ja. Dit is een...
0: Arno, wat vond je van deze?
2: Heel erg mooi.
0: Ja, dankjewel. Zullen we die nog een keer laten horen?
3: Nee.
1: Nee, ja. Dit is een...
0: Wie is dit?
1: Gullit. Het is een soort gullit die je dan bestelt bij AliExpress.
4: Ik hoorde wel een zachte G.
1: Ja, precies. En er zit wel een vette clip bij.
0: Oh.
1: Ja? Letterlijk, want hij is opgenomen in een snackbar van Bram Ladage. Ja, dat is de bekendste patatbakker uit Rotterdam en omstreken.
0: Voor al uw gehaktballen.
1: Ja, precies. Met de mayonaise draait echt je toestel uit. Het is niet om aan te zien.
0: Deze had je opgeschreven.
1: Ja.
4: Maar zijn dit dan allemaal gelukszoekers of zo? Die zoiets uitbrengen?
2: Dat zijn de eerste.
3: Ja, natuurlijk.
0: Als het mensen met een grote glimlach doen, ze doet toch niemand kwaad? Wij doen ze niet kwaad. Wij doen ze kwaad omdat we ze laten horen. Maar als je het niet laat horen, is het toch prima?
4: Oh ja. Ja, maar je hebt toch ook nog iets van eigen waarde. Je wilt toch ook wel iets kwalitatiefs brengen, denk ik.
0: Wel nou, mee.
4: Ja, toch ook? Wel ja, teksten mee. Zijn toch ook goed? Daar denk je toch ook over na?
0: Ze zijn toch ook goed? Zo ook goed?
4: Ja, die zijn goed.
0: Vond je deze goed, hoor?
4: Nee, waardeloos.
0: Oh, je zei ook goed.
4: Ja, dus dat betekent dat jij erover nadenkt en mee bezig bent, probeert en zo. En niet zomaar uitbrengt.
0: In dat kader, dames en heren. Jullie hoorden net Jury Vergaal over de strafschop. Even de eindstand van deze. Wie is het echt aller slechtste geworden?
2: Een nul.
1: Ja, het is allemaal waardeloos.
0: Ja, dus okay.
1: Het zal op strafschop aankomen.
0: Nee, ja, Judith Gouw, het boek De Strafschop, er is ook een liedje over gezegd door FC De Vriendschap. Je hoort de stem van Leo Oldenburger en de band van Nick Bult. En de tekst is ook wel aardig en het heet 1000 malen eerder. Het gaat over het missen van een strafschop.

0: prachtig gewoon.
1: Kunnen al wat, hè, die commentatoren. Ja, ja, lekker zingen jullie maar, mee.
2: Dit, dit is gewoon niet eerlijk. Je gaat Champions League ga je vergelijken met vierde klas onderbond.
0: Ja, dat is wel zo. Is maar niet er moest de winnaar komen.
2: Ja, nou, die is er nu wel, ja.
1: Die is er wel, ja.
2: Ja. Ja, hoewel, we gaan nu op de stoel zitten van de professor.
0: Ja, wat vond jij het beste van wat je toen...
3: Nou ja, dit is natuurlijk 10 punten. En dat heeft helemaal niks te maken met die envelop die ik erop heb.
0: Nee, want die kreeg je nog.
4: Nee. Nee, die gozer zingt goed.
0: Ja, ja, hij zingt ook, hij heeft een eigen band ook, de Charlies. En Leo Oldenburg, die is een behalve voetbalcommentator veelzijdig. En dit is van FC De Vriendschap. Op Spotify veel liedjes van FC De Vriendschap te vinden. En dit is de laatste dus. Nou, niet beloofd dat het de laatste is, maar...
4: Goeie drummer ook. Goeie drummer.
0: Ja. Zeker, een van de beste van Nederland. Klopt.
4: Nou... Maar wel goed.
0: Nee, zeker. Hij wordt echt gezien als een van de beste van Nederland. Zit bij de Nick Bult Band.
4: Ik weet niet wie het is, joh.
0: Guus.
5: Leo.
0: Gaat Oranje?
5: Ja.
0: Oké. Okay.
1: 2 punten.
0: Zonder Franje?
5: Oranje zonder Franje. Ja, nee. Wanneer is het?
0: Ja, vanavond 7 uur, Zweden. Maar die barrières, hoe dan ook genomen, deze ronde gaan we sowieso wel doorkomen. Want we verliezen vandaag.
5: Maar dat is ook een van de redenen waarom de eerste wedstrijden altijd een beetje tegenvallen. Omdat er niet echt de druk op zit, omdat je toch in feite deep down wel weet van god, nummer 3 gaat nog door. Ja? Dus dan denk ik, ja. Als er 2 door zouden gaan, dan zou de eerste duel veel scherper gespeeld zijn.
0: Ja.
1: Is het dit keer niet zelfs handig om derde te worden? Want ik zag de tegenstanders als je eerste of tweede in de pool.
6: Dan kom je weer aan de kant van het schema wat dus zwaarder is. Eigenlijk maakt het niet uit.
1: Nee?
6: We krijgen altijd lastige tegenstanders. Maar oké, dat moet je maar doen. We zagen net al wat... Statistische cijfers nog wel aardig, hè?
5: Wat mij inderdaad ook opviel. Ik heb de wedstrijd nog eens even zonder emotie gekeken. Nog een keer. En dat valt op dat er weinig beweging is... ook de middenvelders zoeken weinig diepte. Als bijvoorbeeld Gakpo aangespeeld wordt, dan mag je graag een dreiging hebben van een van je 2 diepste middenvelders. Als je dat dreiging hebt, dan creëer je ruimte A, of voor jezelf, voor het steekpaasje. Of je creëert ruimte voor, in dit geval Gakpo, die dan makkelijker naar binnen kan, wat hij normaal ook doet. Je ziet weinig initiërende looplijnen diagonaal in de diepte. En dat dan maakt het spel statisch. Dan is de man aan de bal, normaal Frenkie de Jong.
6: Gaat misschien niet spelen vandaag.
5: Maar goed, die is dan aan de bal. Maar die zoekt dan alleen maar de breedte op. Omdat daar te weinig...
0: 8% naar voren wat hij speelt. Ja. 8% van alle balletjes die hij
6: geeft. Uit cijfers blijkt dat Nederland tegen Japan... van alle landen die gespeeld heeft tot nu toe... minste meters gemaakt heeft en de minste sprints gemaakt heeft. Vooral sprints tegenwoordig in het
0: voetbal. Dus we zijn nog lekker fit.
6: Ja, we speelden ook wel veel balbezit. Maar van alle landen gewoon echt het minste aantal sprints gemaakt. Dus wat u zegt... Dat is helemaal waar.
5: Balbezit betekent niet dat je stil gaat staan. Juist niet.
0: Zou je denken. We gaan zo dadelijk nog even snel even een paar wijze woorden van jullie horen. We moeten nog quizzen. En we hebben ook nog even de column van Pieter. Die gaan we nu eerst even doen. De column van Pieter de Waard. Kom maar.
7: Ja, dat is natuurlijk wel bekend om de royale lach.
8: De column van Pieter de Waard.
7: Leo, sorry. Deze week had ik het weer eens te druk voor het schrijven van een column. Is meer erover komen. Het spijt me. Maar elke week leveren is wel een gedoetje. Je denkt er 7 dagen aan. Zaterdag doe je het. Zondag moe. Maandag heb je dit idee. Dinsdag dat. Woensdag zus. Donderdag zo. En vrijdag toch weer zus. Maandag had ik dus een ingeving... Dinsdag moest ik naar de tandarts. Wortelkanaalbehandeling niet uitgesloten. Gelukkig voor niks druk gemaakt. De 2-8 en weinig afgevlakt. Probleem opgelost. Woensdag had ik haringparty in Haarlem. Raar idee. Nieuwe haring eten in Haarlem. Smaakte toch goed. Totaal heerlijk gevoel eigenlijk. In vergelijking met de vorige editie is het witte geloof... weer nader geworteld in Haarlem. Alle mensen lyrisch over ons witte wonder. Iedereen op het hart gedrukt om Willems en mijn boek aan te schaffen. Het mirakel van Hemuiden. Niet alleen om jezelf rijk te lezen, maar vooral ons. Lees over het ontstaan en geniet de grandioze voortzetting van het mirakel. Donderdag ook geen tijd gehad. Mocht ik de bijna grootste openlucht pubquiz van Nederland in 3 jaar weer presenteren. Het jaarlijks intellectuele hoogtepunt om de hoek bij het Buco Stadion. Daarvoor had ik overigens in Amsterdam-Zuid de boekdoop van huidig Telstra-voorzitter Lex de Jager. Titel: De Vrolijke Advocaat. Want dat is Lex. Redde in zijn capaciteit een aantal maal onze club. Niet in zijn boek opgetekend. Lex houdt niet van hoera-verhalen zijnerzijds. Uiteraard wel in ons werk meegenomen. Het mirakel van IJmuiden is vanaf 6 juli bij elke zichzelf respecterende boekhandel aan te schaffen. €19,63. Kortom, geen column, wel een boek. Koop het. Lees ons rij.
0: Nou, we zullen wel zien of we dat doen. We hebben natuurlijk wel nog eventjes het gedichtje van Arendt, hè? En daarna gaan we quizzen. Het gedicht van Arendt, mensen.
9: Dat is toch opzienbarend.
10: Wat?
9: Dat fraaie gedicht van Arendt.
11: Het hitteplan. Voor ik Bami ga eten, smeer ik mij even goed in. Dingeling.
9: Dat is toch opzienbarend. Dat fraaie gedicht van Arendt.
0: Je kan het maar gedaan hebben. Bob Fosco vergeten we natuurlijk niet. Die komt weer voorbij. Dat komt allemaal helemaal goed. Die vergeten we nooit. We gaan quizzen. Even voor vanavond, Arno. Nederland-Zweden. Wat moet even een voorspellingje?
6: We moeten, en er is echt geen andere weg. We moeten winnen, maar ook echt met overtuiging winnen. Dus dat wordt 4-2.
0: Oké. Meneer Guus?
5: 2-0.
0: Dat we Nederland voorop, hè? Oké. Ja, ja. Oké. Jury?
6: 3-2.
0: 3-2. En onze...
6: 0-0.
0: 0-0. Ja. Giel en... Bert?
2: 0-1.
0: 0-1.
2: Oh. Ja, dat is... Ja, je hebt er verstand van of je hebt er geen verstand van.
0: Precies.
2: Ja.
0: Junkeres of...
2: Dat weet ik veel.
0: Weet niet.
2: Ik begin helder zien.
0: Weet je die andere keer?
6: Isaac.
0: Hey, Isaac, ja.
2: Doet hij mee dan?
0: Ja, hij ja. Doet wel mee. Michael?
4: 1-1.
0: Hè? 1-1?
4: Ja.
0: Het is in 1974 toen Nederland zelf al zo goed speelde. Dat was het 0-0. Ja. 0-0.
6: Met, Piet Keijzer?
0: Ja, ja. En Edström was toen in de regen. In de regen.
2: Ballen op de lat, volgens mij. Ik was erbij in het stadion.
4: In de Krafttoren. De Cruyff Tour was er ook uit die wedstrijd.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: Hartstikke leuk. Doen we eens even voor. Nee, is oké. Oké, wat is de stand? Oh nee, we gaan beginnen. We gaan aan de quiz beginnen. Ja, Michael, je bent er een tijd niet geweest. De regels zijn een beetje veranderd.
12: Hoe gaat het nu?
0: Goed hoor.
12: Wat zijn nu de regels?
0: Geen idee.
2: Hetzelfde, Michael.
0: Het zijn hetzelfde nog. Oké, bij wie beginnen we? Met Arno. Arno, beginnen we?
12: Ja.
0: Arno? We hebben een algemene vraag en we hebben natuurlijk de René en Willy vraag. Hè? Maar waar zit je de verdubbelaar?
6: Algemeen.
0: Oké. Bij welke twee Spaanse clubs heeft Maduro gespeeld? Hedwiges.
6: Sevilla.
0: Ja.
6: Valencia.
0: Dus, bijna niet te horen.
2: Sevilla, nou, Valencia. Ik heb niks gehoord. Het is gewoon goed.
0: Ja?
12: Ik vind het heel goed.
2: Ja.
12: Het was wel voorgezegd, maar toch?
2: Nou, ik heb iets gehoord.
0: Nee, denk ik niet hoor. Nou, daar komt hij. René of Willy? Willy van der Keulen. Die heeft een keer een bal midden in de noot van mijn broer getrapt.
6: Dat is heel simpel, René.
2: Nou, ook dat is goed.
12: Is snel, hè?
2: Ja, ook snel.
0: Stand?
13: Het is al beslist.
12: Ja? 160 ja. Punten voor.
2: Zo.
12: Deze
2: ja.
12: Minuut.
2: Ja.
6: Ja.
0: Eerst Jury.
13: Ja, geef die man het podium daar, de penalty specialist.
0: Nou, kijk hoe je van...
13: En de liedjes specialist.
0: Ja, ja, maar jij komt ook nog aan de beurt, hoor. Guus?
13: Hopelijk niet.
0: Oké, okay, Jury, waar zet je de verdubbelaar?
2: De algemene vraag.
0: Zou ik niet doen. Waar zet je de verdubbelaar?
2: Ja. nou, als jij het zegt op de René en Willy.
0: Zou ik niet doen.
2: Zit ze heel veel twijfel in. Dus
0: welke buitenlandse speler...
2: Waar heb ik hem op gezet?
0: Welke... Nou, kijk wat het altijd. Welke buitenlandse speler... Weet je het al? Heeft de meeste wedstrijden ooit in de Nederlandse competitie gespeeld?
2: Oh.
0: Welke buitenlandse speler is dat? Wie zegt dat? Wie zei dat?
14: Iemand uit het publiek.
0: Ja, iemand uit het publiek weer, hè? Heb je het gehoord?
1: Nee.
5: Nog een keer dan.
1: Lasse Schöne.
5: Ja, is goed.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed, hoor. Nee,
3: dit, sorry, hoor, maar dit gaat, kunnen we niet...
2: Dit is absoluut de kans.
3: Deze penalty is naast de schoen.
2: Ja, zijn grenzen.
0: Je aanloop was
1: volledig terecht.
0: Je aanloop was niet goed.
1: Ik had mijn been niet op de lijn.
3: Ja. Nee, je standbeen stond naar het publiek.
1: Ja, dat
0: is goed. Ja, kan die?
1: Ja.
0: Zo'n Infantino, die kan toch helemaal niet met de vrouwtjes omgaan? Kijk eens naar mijn broer. Haha, ik hoor een koolis die...
1: Ja, ik denk toch René die dat heeft gezegd.
3: Hey man, nee, dat is doodzonde.
0: Je zat er dichtbij.
1: Maar is er wel een poedelprijs?
2: René was de womanizer. Nee, dus.
5: Twee penalty's
0: gemist. Ja, de poedelprijs is gewist. Nee, je mag dadelijk je eigen poedelprijs
1: nemen. Ik mag mijn eigen poedelprijs
0: nemen. Gesigneerd. Gesigneerd. Giel, ben je er klaar voor?
2: Nee. Maar kom maar op.
0: Ja, waar zit je de verdubbelaar?
3: René en Willy.
0: En Willy, allebei. Dus, oké. Wie? Wat? Wat? Niet, nee? Hij was de eerste buitenlandse speler die in 1965 bij Feyenoord kwam spelen. Hij komt uit Zweden.
2: Tjinvol?
0: Nee! Nee! Nee!
3: Nou, nee dan.
0: Nee. Dat is een roddelblad in Duitsland.
3: Bildzeitung.
1: Bild.
3: Harry Bild.
0: Harry Bildzeitung, ja.
3: Ja.
0: Hey, Bild, ja.
3: Jammer.
0: Ja, het was heel gek dat ze die wegdeden, want hij maakte ongelooflijk veel doelpunten en toch moest hij weg voor Kind van. Maar goed, hij maakte er ook wel een paar. Oké, daar komt hij. Het was...
2: René. Nou, dat vind ik wel gewaagd. Klopt het? Ga even door met die vraag.
0: Het was of mijn broer... Of,
3: oh shit. Ja,
0: nee, of
3: dat is
0: Trump,
3: Willy.
0: Of Trump die de Wereldcup mag uitreiken.
2: Nee, het was wel René, het was goed.
3: Nee, het is wel goed gedaan.
5: Ja,
3: het
5: was goed.
2: Ik ga die zelf nog niet...
3: Hoe kan maar
0: dat? Nee, dat doen wij wel.
3: Maar je had hier geen verdubbelaar, hè?
1: Hier had ik de verdubbelaar.
5: Ja.
3: Oh, oké.
0: Wat is de stand?
2: Trippelaar.
0: Ja, wat is de stand nou?
3: De stand is dat Arno 160 punten heeft.
0: Ja.
3: En Michiel 80.
1: Maar ja, kan nog alle kanten op.
0: Nee, dat heeft geen kant op. En Judy heeft...
3: Joey heeft nul.
0: Ja.
1: Nou, ik dacht, ik blijf in de lijn van de Nederlandse strafschop. Dus.
3: Heel goed. Heel
1: tijd voor Guus.
2: Hij gooit er een fritsje uit, hè?
0: Vrij naar eigen werk. Guus, ben je klaar voor?
5: Jazeker.
0: Waar zet je de verdubbelaar?
5: Bij Willy. René, dus dat is een dubbele.
0: Oké. Wat was... Nee, die is niet goed. Nee, noem drie van de vier clubs waar Bert van Marwijk heeft gespeeld in Nederland. Drie van de vier.
5: Oh, dat is AZ.
0: Ja.
5: Go Ahead.
0: Ja.
5: En nog één club.
0: Nog twee zijn er.
5: Nee, ik ben drie van de vier, wat zei je toch?
0: Ja. Jij hoeft er nog maar één te noemen.
5: Ja, maar dan breng je mij in verwarring.
0: Ja, dat wel.
5: Ja.
0: Graag gedaan. Maar noem het maar even.
5: MVV.
0: Ja. En wat was opmerkelijk toen hij daar ging voetballen?
5: Was de vierde dan?
0: Fortuna.
5: Oké.
0: Wat was opmerkelijk aan dat hij toen hij daar bij MVV ging voetballen met Bert? Wat was opmerkelijk?
1: De plek bedoel je waar je speelde?
0: Ja,
1: hij werd libero.
0: Ja, heel goed van jou, Arno. Dan stop je nou toch, man. Dat kan je allemaal niet doen. Je moet gewoon erbij blijven van al die kinderen. Oké, hoeveel punten?
3: De moeilijkheidsgraad was wel groot, hè?
2: Ik vind ook extra punten.
1: Ja. Okay,
5: goed. Dankjewel, Michael.
0: Oké, dan komt René en Willy. Mijn broer kreeg een keer een fruitmand van de jongens toen hij griep had. Ja, wat moet ik met die appels en peren? Ik wil wijn en ik wil korrie. Schreeuwde die door
5: Ik versta er niet. Jouw Brabants accent wordt wel slechter.
0: Wat zeg je?
5: Ik versta er helemaal niks van. Joh.
0: Nee, maar dit was...
5: Dus het was Willy.
2: Ja, hartstikke goed.
0: En ik moet erbij zeggen, toen hij dronken was.
5: Ah,
0: dus
5: vandaar,
0: moest ik
5: vandaar
0: het, zo, moest ik het, zo moest ik het doen.
5: Ah. Ik heb 161 punten.
3: Ja.
0: Wat is de stand, eindstand?
3: De eindstand is Arno 161 punten. En Guus 160.
0: Zullen we dan nog even een play-off doen? Wie het eerst het goede antwoord zegt?
3: Ja, play-off.
5: Penalty.
0: Wie het eerst het goede antwoord zegt, hè? Willy, nee. De burgemeester van Helmond heeft aan mijn broer gevraagd... of hij wil lobbyen voor het WK naar Deurne te halen.
1: René.
5: Is goed.
3: Volgens mij is hij goed.
0: En jij, Guus?
5: Is goed.
0: Wat zei je? Zeg jij, René?
5: Ik geef het aan de nieuwe president van de FIFA, Arno Vermeulen.
0: Ik dank Cora, ik dank Maarten, ik dank Marcel in de studio. Ik dank Arend voor zijn geweldige regie. Arend zit intussen alweer andere dingen te doen. Ja, bezig met het volgende programma natuurlijk. Michael, bedankt. Arno, kom nog een keer terug alsjeblieft tijdens het WK. Hartstikke leuk, man. Fijn dat je er bent. Guus, fijn dat je er ook weer was. Jury, veel succes met de penalties. Blijft 11 meter. En Giel, hartelijk bedankt voor alles. Bert, bedankt. Iedereen bedankt. Tot de volgende keer.
10: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
22: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
27: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
28: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
29: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
30: Thuis in heel Noord-Holland.
31: Het is 12 uur.
32: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
2: Voordeeluitjes.nl. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern. Ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
30: Rachel Morsink.

0: Een heerlijk begin van NH Helpt Crazy Little Thing Called Love van Queen.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zonnige, zwoele, zweterige zaterdagmiddag. Je bent beland bij het programma van Noord-Holland voor al je hulpvragen, oproepen en noodkreten. En mijn rots in de branding hier is Marcel. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Is het al zo zwoel? Want ik heb geen idee, zit ik de hele tijd al binnen. Is het zwoel?
0: Nou, het leuke is dat we altijd mopperen op deze studio dat het hier zo
2: koud
0: is.
2: Oh, ik heb koude handen, voel me.
0: Maar vandaag is het hier een hemels.
2: Oh.
0: Ik blijf hier de hele dag, denk ik.
2: Echt?
0: Het is zo warm buiten. Het is echt al een sauna.
2: Oh, ik heb geen idee. Het zal wel.
0: En jij trekt dat goed, hè, die warmte?
2: Ja, op zich wel.
0: Je hebt een beetje Curaçao in je bloed.
2: Je slaapt dan wel wat minder. Zo heeft iedereen waarschijnlijk vannacht ook wel gedaan. Ook vanwege de onweer. Maar wel dieper op een of andere manier. Het is anders. Je zit in een soort van rare twilight zone. Het is heel gek.
0: Ja,
2: ik ben nu ook helemaal niet op mijn best nu. Maar wel, ik ben er wel.
0: Je bent er. Ja.
2: Jij ook.
0: We zijn er. Nee, ja, ik merk dat mijn brein uitschakelt boven de 28 graden. Maar er zijn mensen die 32 graden en zo en daarboven die dat fantastisch vinden.
2: Ja, ik vind het juist lekker als het brein even uitschakelt.
0: Oh, dat is het.
2: Dat is het.
0: Ja, de control freaks die haken af.
2: Oh, is dat het?
0: Maar de chille mensen die blijven overeind.
2: Oh, dan ben ik chill.
0: Tot 2 uur hoor je hier allerlei oproepen voorbij komen van onze website nhhelpt.nl. En misschien ben je ook wel op zoek naar iets, heb je ergens hulp bij nodig, dan mag je ons bellen. Op welk nummer ben je te bereiken, Mars?
2: Gewoon op 088-850-5152.
0: Misschien ben je op zoek naar vrijwilligers. Heb je hulp nodig met de boodschappen? Misschien snak je naar een ijsje, maar kan je de deur niet uit. Of ben je op zoek naar modeltreintjes? Ik noem maar wat. Voor al deze kwesties kan je terecht bij NH Helpt. En zowel vraag als aanbod. De enige regel is dat er geen geld mee gemoeid is. En waar gaan we het vanmiddag over hebben? Nou, we gaan even bellen met de Stiltetuin in Haarlem. Die hebben vandaag open dag. Dus als je toe bent aan een soort van baken van rust, dan spring nu op de fiets en ga er alvast naartoe. We zoeken een karikatuurtekenaar in Hoofddorp. Maar eerst, ja, met dit warme weer kan het natuurlijk niet ontbreken, gaan we even zwemmen. Althans, spreekwoordelijk in het natuurbad in Winkel. Na Bruno Mars.

0: Bruno Mars, On My Soul, hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: We krijgen al appjes binnen van luisteraars over het warme weer. Zo stuurt Francis. Wat dachten jullie van mij? Ik ben 80 en moet gaan werken in het gasthuis achter de hete mangel. Nou, heel veel sterkte, Francis. Ik hoop dat je lekker NH Radio aan laat staan. En ik wens iedereen die hard moet werken vandaag in de hitte heel veel sterkte toe. En met dit warme weer is het ook erg lekker om te kunnen zwemmen. En waar kan dat nou beter dan bij Natuurbad De Weerg in Winkel? Lianne Dekker, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ligt iedereen in de plaats Winkel aan het zwembad met deze warme dagen?
2: Nou, dat hoop ik wel voor ze.
0: Ja, is het druk?
2: Ja, het is lekker druk. Ja, zeker. Ja,
0: ja, wat goed. Jullie zijn bij het buitenbad heel hard op zoek naar vrijwilligers.
2: Ja,
0: daar gaan we het zo over hebben, maar laten we even beginnen met het goede nieuws. Want ik las namelijk een noodkreet in de krant dat het voortbestaan van het zwembad op het spel stond, omdat er geen nieuwe bestuursleden waren. Maar dat heeft iets goeds opgeleverd, hè?
2: Zeker weten.
0: Vertel.
2: Nou ja, het klopt inderdaad. Enkele maanden geleden is er vanuit de vereniging een oproep naar buiten gebracht, waarin er dringend vraag was naar nieuwe bestuursleden. Het hele huidige bestuur treedt af en daardoor was het voortbestaan van het natuurbad, dat kwam op het spel te staan. Nou, dat konden we natuurlijk niet laten gebeuren. Dus vanuit deze oproep zijn we nu met 6 nieuwe enthousiaste mensen samengekomen om het bestuur vorm te gaan geven. En hopen we er op deze manier voor te kunnen zorgen dat de Wirg open blijft en dus blijft bestaan.
0: Wat goed, wat veel vers bloed.
2: Ja, gelukkig wel, ja.
0: En hoe was dat voor jouzelf? Jij dacht ook, nou, dat zwembad dicht, dat kan echt niet, dat is geen optie?
2: Nee, dat kan echt niet. Nee hoor, nee, ik kom hier echt al jaren zelf, ook met mijn gezin. En nou ja, ik vind het echt een van de mooiste plekjes van Winkel. Dus nee, het was geen optie om te zeggen, nou, dan doen we er niks aan. En gelukkig met mij nog 5 anderen die daar hetzelfde over dachten. En zo hopen we er nog heel wat jaren wat moois van te kunnen maken.
0: Ja, wat goed. Dus het zwembad is ook niet dicht geweest. Het is gewoon open gebleven. Nee.
2: Het huidige bestuur draait dit jaar nog met ons mee. Of wij met hun mee. En vanaf volgend jaar, volgend seizoen, gaan we het overnemen.
0: Jullie worden nu een beetje ingewerkt. En dan volgend jaar mag je zonder bandjes
2: mogen zwemmen. Ja, precies.
0: Mogen jullie het zelf doen.
2: Jazeker.
0: Ja, nou, dat zwembad kan niet open blijven zonder de hulp van heel veel vrijwilligers.
2: Nee,
0: nou, als er mensen zijn in Winkel die luisteren, die denken, nou, ik wil ook wel mijn steentje bijdragen, of die iets verder weg wonen, maar wel graag gebruik maken van het zwembad. Wat houdt het in om bij jullie vrijwilliger te zijn?
2: Nou, wij zoeken eigenlijk 2 soorten vrijwilligers. De ene gaat om het aanwezig zijn op het bad als aanspreekpunt. Een enkele uurtjes per dag, dus dat is niet de gehele dag. En daarnaast zoeken we vrijwilligers om de waterkwaliteit te controleren.
0: Dat is het.
2: Dat is het, ja.
0: En dan kom je langs en neem je een proefmonster en dan moet je dat uitmeten, uitlezen?
2: Ja, klopt. Ja, het gaat inderdaad. We hebben een natuurbad en we hebben een chloorbad. En de kwaliteit van het water moet natuurlijk goed zijn. Dus de pH-waardes worden gecheckt en het chloorgehalte wordt gecheckt. En er moet wat gespoeld worden. En ja, als vrijwilliger op het bad ben je echt het aanspreekpunt. Dus even erbij benoemen dat je echt geen toezichthouder bent. Je bent aanwezig en je controleert wat kaartjes. Je bent daar voor een pleister en een gezellig kletspraatje. En je bent er.
0: Ja, want je zei inderdaad, je hoeft niet toezicht te houden, want het zwembad is een vereniging. Dus de mensen die komen zwemmen, die zijn op eigen verantwoordelijkheid, eigen risico.
2: Eigen verantwoordelijkheid, klopt.
0: Dus je hoeft geen badmeester te worden en geen BHV of
2: wel
0: BHV?
2: Nee. Nee, ook niet. Nee.
0: Helemaal goed. En ik denk dat het vooral heel leuk is om te doen.
2: Zeker, ja, dat denk ik ook. Het is echt gewoon gezellig. Het is natuurlijk echt dat dorps waar we in zitten.

0: Wat een heerlijk nummer. Lekker swingen hier in de studio 9 to 5 van Dolly Parton.
1: NH Helpt.
0: De volgende oproep komt van een oude bekende van NH Helpt. André Regoor uit Hoofddorp. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent altijd in de weer met houtbewerking. Lukt dat nog een beetje met dit mooie weer?
2: Ja, 's middags ga ik lekker frubbelen. En als het warm is, dan ga ik even zitten.
0: Even rustig aan.
2: Even rustig aan en dan ga ik weer verder.
0: Het is net voetbal, extra drinkpauzes houden.
2: Ja, zeker weten, ja.
0: En André, jij maakt onder andere prachtige vogelhuisjes. Ik moet eigenlijk zeggen vogelvilla's, zo mooi zijn ze.
2: Ja.
0: En de vorige keer dat ik je sprak, was je op zoek naar iemand die jou advies kon geven over het gebruik van de lintzaag. Dat is gelukt, dankzij NH Helpt. Heel mooi.
2: Ja, zeker.
0: En nu heb je opnieuw onze hulp nodig. Vertel.
2: Nou, ik wou die vogelhuisjes wou ik eigenlijk een beetje beschilderen. Ik had een foto van je naar je doorgestuurd.
0: Ja.
2: En, maar zoiets, weet je, dat ik kan niet schilderen. Ja, de deur van, met grove verf. Maar dat fijne werk, ja, dat kan ik niet.
0: Nee.
2: En dan wil ik toch wat specialer, die villa's. Wil ik toch iets moois maken, de deur apart en dan niet een schildering eromheen met vogeltjes of wat er voor me uitkomt, zeg maar, wat in gedachten komt.
0: En toen ik jou van tevoren sprak, toen zei je, ik zoek een beetje een karikatuurtekenaar.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Beetje leuke stijl.
2: Ja, alles, het maakt me niet uit wat, als het maar leuk is.
0: En wil je dan dat diegene een ontwerp voor jou maakt, dat jij het op het huisje kan schilderen, of wil je dat diegene daadwerkelijk langskomt om de huisjes te schilderen?
2: Nou, ik wou samen even bespreken wat we zouden kunnen doen samen. Of die kan een ontwerp maken, of kan het erop schilderen, weet je, zoiets eigenlijk.
0: En als het... Ja?
2: Ja,
0: nee,
2: ja
0: ga
2: zeg
0: door.
2: Maar.
0: Nee, ga jij maar door.
2: Als het maar een beetje in de buurt van Hoofddorp is.
0: Oh ja, dat is wel handig.
2: Ja, dat is lekker, ja.
0: En hoe doe je het nu? Teken je nu alles zelf?
2: Ja, ik probeer zelf wat te schilderen. En als het niet gaat, dan schuur ik het weer kaal. En dan schilder ik het nog een keer. En dan doe ik het eerst op een stuk papier. Weet je, en dan ja, zo ben ik toch een beetje aan het rommelen.
0: Maar er staan wat foto's van jouw werk bij de oproep op nhhelpt.nl. Ik zie prachtige tekeningen.
2: Ja, maar die heb ik zelf niet gemaakt. Het is een kopie van een printding.
0: Ja?
2: Maar dat heb ik zelf niet gemaakt.
0: Nee, oké. Okay. En je zoekt iemand die een beetje originele ontwerpen kan maken.
2: Ja, zoiets als met die kip of een varken of een ooievaar of weet ik veel wie.
0: Ja, en dat moet dan heel priegelig en klein op die vogelhuisjes getekend worden? Of is het ook voor andere houtprojecten?
2: Nou, het zou voor andere houtprojecten kunnen, maar in principe voor die vogelhuisjes.
0: Ja, ja.
2: Dat ik het daar maar een beetje bij hou, anders wordt het te veel van het goede.
0: Ja, dat begrijp ik. En André, mag ik vragen hoe oud jij bent?
2: 80.
0: 80?
2: 80, ja.
0: En hoe hoog is de productie?
2: Nou, ik heb er nu vanaf september een stuk of 11 gemaakt.
0: Oh ja, je steekt er echt heel veel tijd en liefde in.
2: En ik heb tot mijn 73ste gewerkt in de tuinaanleg.
0: Oké.
2: Okay. Dus, maar nou is het wel een beetje gedaan. En dan 's morgens lekker de krant lezen thuis.
0: Ja.
2: En 's middags lekker naar mijn loods. Of naar de loods.
0: Ja, je hebt een speciale plek, een werkplek. En daar zit je lekker te knutselen.
2: Ja.
0: En die vogelvilla's, die verkoop je dan? Of die geef je weg?
2: Nou, die geef ik weg en verkoop wat. En sommige zijn een opdracht. Wil je zo'n ding maken, dan maak ik hem met een paardenstal eraan. Want die mensen hebben dan een paard. Maar ik zit bij een manege-achtig.
0: Okay.
2: Heb ik een loods.
0: Ja.
2: En die zien dat. En die zeggen, oh god, André, dat wil ik ook. En die maak ik dan met een paardenstal eraan.
0: Zo komen de bestellingen bij jou binnen.
2: Ja, ja. Nou, bestel ik graag. Het is meer voor de hobby. En als er iets wat voorkomt, dan doen we dat.
0: Ja. Nou, André, ja, ik begrijp het. André, we speuren heel graag met je mee.
2: Graag.
0: We zoeken dus een tekenaar of een creatief iemand, liefst in de buurt van Hoofddorp, die André af en toe kan helpen met het schilderwerk. 088-850-51-52. Als je meteen wil reageren, of je kan even kijken naar de mooie foto's op nhhelpt.nl. André Regoor, hartelijk dank en een hele mooie dag gewenst.
2: Dank je.

0: Lady Love hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: We zoeken vandaag dus zwembadvrijwilligers voor het natuurbad in Winkel. En we zoeken een karikatuurtekenaar in Hoofddorp. Deze oproepen die vind je ook terug op nhhelpt.nl. Ons platform, onze trots. De website waar alles samenkomt. En waar we vraag en aanbod bij elkaar brengen. En op deze website staan nog veel meer oproepen. Ik pik er even een paar voor je uit. De KNRM in Huizen zoekt nieuwe bemanningsleden. Het veerpontje bij het Amsterdamse Bos, en deze pont heet Ome Piet, die zoekt nieuwe schippers. Want Erik en Martin die gaan er na 16 jaar mee stoppen. En het voedselstruinpad op het Boerenerf Spaarnwoude zoekt vrijwilligers op de vrijdagochtend om te helpen bij de aanleg en het onderhoud van dat mooie pad. Alle oproepen vind je natuurlijk op nhhelpt.nl.

0: Wat een heerlijk nummer. Het stond vorig jaar op onze vakantieplaylist. En ja, dankzij mij. Ik ben groot fan van Clouseau. En zelfs mijn zoontje van toen 4, die zong dat hard op de achterbank mee. Anne, als ik jou zie, moet ik sturen.
1: Oh, maar goed. Ja. Goeie tekst.
0: Mooie tekst, hè? Ja, heerlijk. Anne van Clouseau.
2: NH helpt.
0: De volgende oproep die komt van zorgboerderij Ons Buiten in Oosterblokker. Tessa Bruins, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ben je ook zo'n Clouseau-fan?
3: Ja, ik vind het heel... Ja, eigenlijk een beetje guilty pleasure.
0: Ja, ja. Je hoort het te weinig, vind ik.
3: Ja, zeker.
0: Pleidooi voor meer Clouseau op de radio.
3: Ja, ja, zeker. Ik ben voor.
0: Ja, helemaal goed. Tessa, jouw zorgboerderij die is nog in oprichting. En daar kan je nog wel wat hulp bij gebruiken. Want waar staan jullie nu?
3: Nou, de fundering ligt erin. Alle spullen liggen bij ons op het land. Dus over 2 weken gaan ze het pandje optrekken. En dat is natuurlijk al heel erg fijn. Alleen, we hebben nog wel een missend stukje financiën en vakmensen. En daarin kunnen we wel wat hulp gebruiken.
0: Want jullie zoeken stratenmakers, klusjesmensen, et cetera.
3: Ja. Schilders, behangers, mensen die leuk kunnen inrichten. Die zeggen, nou, geef me maar iets in mijn handen. Ik kom je even een paar uurtjes helpen.
0: Want wat is de situatie? Jij woont al op een boerderij en jij maakt een deel gereed om een zorgboerderij te beginnen?
3: Ja, klopt. Wij hebben dit in het verleden voor een andere zorgaanbieder gedaan. Met heel veel succes en plezier. En daarin heb ik eigenlijk gezien hoe ik het zelf iets anders zou inkleden. En we wilden voornamelijk kleinschaliger. Dus dat hebben we nu gerealiseerd. We gaan voor 6 mensen met een beperking dagbesteding bieden. Dan ben ik even kwijt waarom ik dit stel. Help me even.
0: Nou, geen probleem. Ik pik de draad gewoon op. Je hoopt namelijk eind augustus open te gaan. Is dit voor jou echt een droom die uitkomt?
3: Ja, ja. Zeker. Wij hebben dus gezien, grootschalig is niet altijd beter.
4: Kleinschalig.
3: Het brengt de kwaliteit echt naar voren. En dat willen we doen. Daarom zijn we ook een stichting zonder winstoogmerk. Wij hoeven geen winst te maken. En wij willen eigenlijk heel graag kant en klaar 31 augustus de eerste deelnemers ontvangen. Maar voordat we zover zijn, hebben we echt nog wel even wat hulp nodig.
0: Moet er echt dingen wat gebeuren.
3: Ja, ja, ja.
0: En jij hebt daarnaast ook nog je eigen jambedrijf. Je bent gewoon van alle markten thuis. En voor dit zorgboerderijavontuur heb jij je ook omgeschoold. Ben je ook nog op zoek naar vrijwilligers als de tent eenmaal draait?
3: Zeker, ja. Die kunnen we altijd gebruiken. Lieve, gezellige, zorgzame mensen. Dus die mogen zich zeker melden. We hebben al een heel leuk team, maar daar kan altijd nog wat mensen bij.
0: Ja, want wat gaan jullie doen tijdens de dagbesteding?
3: Is heel divers. We gaan natuurlijk voor alle dieren zorgen. We verzorgen de tuin, maar we werken ook echt samen aan de streekproducten. Dus dan moet je denken aan jam maken en honing aftappen. Maar ieder potje heeft ook diverse productstickers nodig. En dat doen we echt met z'n allen. En daarnaast bieden we nog leuke creatieve bezigheden zoals keramieken en houtbranden toe. En er komen, als de financiën toelaten, nog 3 paardjes waarop gereden kan worden en lekker mee geknuffeld.
0: Ah, oh, nou klinkt dus een hele mooie plek.
3: Ja, ja, ja. Dat is het ook. Kom eens kijken, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Nou, ik zet het op mijn lijstje. Bij NH Helpt mogen we natuurlijk niet oproepen om geld te doneren. Maar ik begrijp dat jij inderdaad nog hard op zoek bent naar donateurs. Wij focussen hier dan even op de vrijwilligers. Je mag je even direct tot de luisteraar richten en oproepen dat mensen zich kunnen melden bij jou.
3: Ja, leuk. Nou, ik zou zeggen, ben of ken jij degene die ons weer met een steentje verder kan helpen? Want tenslotte bouwen we met z'n allen aan kleine steentjes aan een complete zorgboerderij. Dan hoor ik dat graag. Dus wil je je uurtjes ter beschikking stellen? Of heb je misschien nog wat materiaal liggen in de vorm van hout of verf? Of nou, kom in de lucht. En dan doen we even een kop koffie samen. En dan gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
0: En als iemand nu luistert en denkt, oh, dit is ook een fantastische dagbesteding voor mijn broer of voor mijn moeder. Zijn daar ook nog plekjes over?
3: Ja, dat gaat via Stichting Landzijde. Maar ze mogen zich altijd tot mij wenden. Dan kom ik in de lucht en dan gaan we samen verder.
0: Ja, ja, en tot slot op de valreep nog even. Want je hebt ook een aanbod geplaatst op nhhelpt.nl. Gratis schorten. Vertel.
3: Ja, nou, wij kregen van een hele lieve, enthousiaste donateur 100 schorten aangeboden. Nou ja, als je maar 6 mensen op de dagbesteding hebt, is dat iets wat veel.
0: Oh ja.
3: Dus
0: ja,
3: in het kader van samen delen, dacht ik, wie maken we daar blij mee? Dus als iemand een schort nodig hebt of meerdere, kom in de lucht, dan helpen we je daaraan. Gaan we ze samen delen.
0: Je kan ook nog iets moois erop bedrukken en dan wordt het gewoon voor in de winkel. Zeker. Bij de zorgboerderij.
3: Ja, dus als er nog een drukker luistert, help ons daarmee. Ja.
0: Maar in eerste instantie dus even de klussers en de stratenmakers. Want het is een harde deadline. Als dat niet lukt, dan wordt het pas oktober, begreep ik.
3: Ja, dan wordt het een maandje later. Ja, we kunnen open, want we zitten zometeen winterwater dicht. En we zorgen dat het toiletpot is aangesloten en dat de keuken stromend water heeft. Maar ja, dan moet er nog wel wat gebeuren. En het zou natuurlijk heel fijn zijn als de toilet gezellig is aangekleed. De tegeltjes zitten tegen de muren. De meubeltjes die staan er allemaal mooi bij. Ja. Dat geeft natuurlijk de rust. Hè. Dat willen we, rust en regelmaat. En geen geklus meer. Dus ja, daar streven we voor. Want gewoon is de volledige totaliteit klaar.
0: Ja, mooi afgewerkt.
3: Juist.
0: Ja. Handige klussers gezocht, dus krijg je meteen zin om de handen uit de mouwen te steken? Bel ons dan direct even op 088-850-5152. Of kijk even naar de oproep van Tessa op nhhelpt.nl. En daar vind je ook de oproep, het aanbod van de schorten. Tessa Bruins, hartelijk dank en onwijs veel succes gewenst met dit mooie project.
3: Hey, dankjewel en jullie succes met het mooie programma.
0: Fijne dag, doeg!
3: Jo, goed weekend!

0: Colby Keilat met Bubbly.
1: NH helpt.
0: Wat een prachtig initiatief, die zorgboerderij Ons Buiten in Oosterblokker van Tessa. Ik wens haar heel veel succes toe en schakel je nu net in. Ze zoekt nog stratenmakers, metselaars, tegelzetters, allerlei handige klusjes mensen om te helpen om die zorgboerderij op tijd af te krijgen. Zo dadelijk na het NOS Journaal nog een heel uur NH helpt. Dan gaan we het hebben over een bijzondere hardloopclub. Namelijk eentje voor mensen die blind of slechtziend zijn in Alkmaar. En we geven natuurlijk weer die overheerlijke NH Helpt taart weg.
2: NH Helpt.
3: Wie is een taart?
4: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
3: Waard. Wie is een taart waard?
4: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
4: Ja, super lief mens. Die is heel vervolgd. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
1: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
3: Wie is een taart waard?

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Tatenstuur, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
15: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
21: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
20: Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
21: Ja, ik voel hem.
22: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
23: Ik ben Simmy en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
24: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
25: Ik ben Ronald Moore en kom uit het prachtige Ouderdorp.
26: Hoi. Ik ben Strijka en ik kom uit Purmerend.
27: Thuis in heel Noord-Holland.
28: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van ruim 200 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze zich uiteindelijk aan de wet zullen houden. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
29: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
31: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
32: NH helpt.
33: Met Rachel Morsink.

0: Style Council met Have You Ever Had It Blue. Marcel, jij zei, weet je waar het over gaat? Ik heb geen idee. Waar gaat het over?
1: Het is een heel vrolijk liedje, maar volgens mij gaat het erover of je er wel eens doorheen zit.
0: Of je even in de blues zit.
1: In de blues, ja. Zit je er wel eens doorheen?
0: Ah, oké.
1: Have You Ever Had It Blue.
0: Ja, dan is dit liedje wel een goede ophepper.
1: Ja, toch? Heerlijk.
0: Ja. Helemaal goed, we gaan van start.
2: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Het is morgen Vaderdag. Verwacht jij een uitgebreid ontbijt, Marcel?
1: Nee, zeker niet, want ik doe er niks aan.
0: Je doet er niks aan, ja, maar dat is aan je kinderen.
1: Nou ja, mijn ene dochter heb ik al verteld, nou, dat hoeft allemaal niet.
0: Ja, die, misschien krijg je een lieve appje.
1: Nou, dat is wel prima.
0: Je hebt er helemaal niks
1: jij
0: mee.
1: Jij hebt er natuurlijk wel, want je hebt echt kleine kinderen. Ja, ja, mijn 17 intussen, ja.
0: Ja, nee, ja, maar de grap is dat ik dan drukker bezig ben met de vaderdag van mijn kinderen organiseren. En dat ik dan om 4:00 denk, oh ja, mijn eigen vader. Die kan ik ook nog wel even een appje sturen.
1: Oh ja, dat soort dingen. Oh ja, dat is een goede.
0: Jouw eigen vader, ja.
1: Ja, de beste man wordt 86 volgende maand.
0: Wat ga je doen, bloemen bezorgen?
1: Dankjewel, Rachel. We komen hier nog op terug.
0: Goeie tip, goeie tip.
1: Oh my god.
0: Heb je ook een goede vaderdagtip? App ons dan even op 088-850-5152. En je mag ons ook bellen of appen als jij hier het komende uur een oproepje wil doen. Krijg je Marcel aan de lijn. En ja, dan mag jij om hulp vragen bij ons. Moet je lachen, Mars?
1: Ja, die vaderdag, het is goed, laat maar.
0: Die zit weer even in het vizier. Waar gaan we het over hebben het komende uur? We gaan eventjes langs, alweer spreekwoordelijk langs, bij de Stiltetuin in Haarlem. Die heet Stiltetuin de Regenboog, een hele bijzondere plek. We horen straks alles over hoe het is om blind te zijn en met een buddy te rennen. Maar eerst gaan we iemand blij maken met de NH Helptaart na Bente.
3: Yo!

0: 3, 2, 1 van Bente.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart waard? Wie is een taart waard?
0: Wie is een taart waard? Ja, daar is hij weer. De NH helpt taart van deze week. Elke week maken we iemand blij met een lekker taartje. En voordat we dat vandaag gaan doen, ga ik je eerst even vertellen hoe jij ook iemand blij kan maken met deze leuke verrassing. Je gaat dan naar nhnieuws.nl/taart. Dus niet naar nhhelpt.nl, maar naar nhnieuws.nl/taart. Daar vind je een klein formuliertje met een paar vragen, zo gepiept. En dan kom je op mijn lijstje te staan. En dan bel ik je binnenkort even op om te kijken of wij de persoon die jij graag in het zonnetje wil zetten, of we die een keertje kunnen verrassen. En dat moet iemand zijn waarvan je zegt, ja, die doet zoveel voor anderen, die verdient echt een taart. Zo iemand is namelijk ook Dewey Lichthart Pauw uit Nimmikswoud. Dewey, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Klopt het, heb jij van ons vandaag een taartje ontvangen?
3: Ja, wat een verrassing. Ja, wat een verrassing.
0: Ja, ja. Wat dacht je?
3: Nou, ik dacht dat het niet voor mij. Dat is je bent vast abuis. Dat ik denk van. Maar goed, we hebben samen bekeken en dat was echt mijn adres. Dus ja,
0: jouw naam,
3: verrassend.
0: Jouw naam stond erop op die doos.
3: Ja hoor, ja, ja. Op ja. Het kaartje en het adres, alles klopte. Dus nou ja, ik heb hem toch maar meegenomen en binnengedaan. Dus ja.
0: Je had hem bijna weer weggegeven met de postbode.
3: Nou, ik denk dat is niet voor mij. Ik denk, nee hoor, maar we hebben samen gekeken met de meneer de bezorger. En dat was helemaal prima. Dus ik ben er heel blij mee. Ik heb mijn broer om mijn kopje en met zijn schoonzusje. En we hebben er lekker van gesmuld.
0: Nou, en hoe smaakt die?
3: Nou, heerlijk, heerlijk.
0: Oh, wat goed, ja, ja. Wat goed. En Dewey, heb je enig idee wie jou heeft willen verrassen met deze NH Help taart?
3: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, ik zou het echt niet weten.
0: Geen idee.
3: Nee.
0: Nou, er is iemand heel, heel blij met jou en die wilde jou graag een keertje bedanken.
3: Nou, dat is de gulle gever en de gulle. Nou, dan ben ik heel blij mee. Dus ik hoop dat het een beetje een bekende of een weet ik wat een leuke vriendin of ik weet het niet.
0: Nee, dus, je hebt geen idee. Nou, nee. Dewey, ik zal je niet langer in spanning laten zitten. Ik ga gewoon de aanvrager er even bij halen. Ja. En dan mag diegene jou zelf even vertellen waarom jij deze taart verdient. Beste aanvrager, ik zet je microfoon open. Wil jij allereerst even aan Dewey vertellen wie je bent?
4: Hoi man, met Maria.
3: Nou ja, ja. Oh ja, nou wat lief.
4: Ja. Ja. Maar het is natuurlijk omdat u elke donderdag op onze pub past, op Kopper. En ik vind dat je dat zo ontzettend leuk doet en ook vooral lief doet. En je bent zo geduldig en je gaat een uur met hem wandelen. En dan mag je alles zelf bepalen welke kant hij oploopt. En je bent heel makkelijk met hem en echt ontzettend lief. En ik vind dat heel waardevol. U bent toch 81 en dat hij echt natuurlijk nog jong was, dat hij nog 3-4 maanden was. Toen was hij natuurlijk heel druk en weet ik veel bijterig. En nou is hij alweer even rustiger. En ik vind het echt zo ontzettend lief, man. Dat ik dacht, dat verdient een taart.
3: Nou, ik vind het super. Ik ben blij dat je vanmiddag een stukje kom op.
4: Nou man, we zijn al in Nibbek. We zijn er straks met 3 minuten.
0: Jullie zijn er om de hoek.
3: Ja, ook nog. Ja,
0: maar Dewey, nog even dat oppassen. Doe je met heel veel liefde?
3: Ja, absoluut. Oh, maar het is ook zo leuk. Hij is zo verschrikkelijk leuk. Dus dat doe ik heel veel liefde. Ik heb er heel veel plezier en lol van.
0: Ja.
3: Dus
0: En mag ik vragen hoe oud je bent?
3: 81.
0: 81. Ja. En als je hem dan uitlaat, dan trekt hij je niet omver?
3: Dus nee hoor. Nee. Ik red het gewoon. Ik blijf gewoon stilstaan. Ik trek er gewoon ruim een uur voor uit.

0: niet. Dus is het heerlijk dat hij bij mama kan. En wat, waar we het net over hebben. Mama loopt gewoon heel lang met hem. En hij heeft bij mama meer speeltjes dan hij thuis heeft. En ze heeft heel veel geduld. En hij is er heel graag. Hij is helemaal dol op zijn oma. Dus het is gewoon heel erg leuk. Absoluut. Ik ben er heel blij mee. En heel trots op ook. Dat ze dat toch maar doet.
1: Ja. Het klinkt als een extra kleinkind, Dewey.
2: Ja, absoluut. En een hele leuke. En als je weer gaat, dan kijk ik er weer naar uit naar de volgende keer. Dat is gewoon en dan ga ik speeltjes voor hem kopen, voor de leukigheid.
1: Klinkt als echte liefde.
2: Ja, absoluut.
1: En Marja, wat wens je je moeder toe voor de toekomst?
0: Heel veel geluk en gezondheid.
2: Nou, dit is wel een verschrikkelijke leuke verrassing in de warme zomer.
1: Wat wil je zeggen?
2: We gaan er lekker van genieten nog vanmiddag, want ik hoor dat ze eraan komt. Dus,
0: zeker.
1: Ja. Ze is om de hoek, dus jullie kunnen lekker gaan genieten van de taart.
0: Met de hond en met mijn man.
1: Gezellig.
2: Helemaal super. Heel gezellig.
1: Dank voor je mooie aanvraag, Marja. En super lief dat je zo vaak voor Kopper zorgt, Dewey.
2: Ja, en jullie ontzettend bedankt voor het geheel eigenlijk al. Dat dit gaande is, zeg maar. Dat jullie dat doen voor mensen dan, zeg maar.
1: Ja. Graag gedaan.
2: Heel leuk.
1: Lekker genieten van de taart.
2: Ja,
1: okay, doei. Fijne dag. Doei.
0: Bedankt. Doei.
3: Wie is een taart waard?

0: Simon, Coming Around Again, hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Marcel, weet je nog die oproep van Dokus van een tijdje geleden? Dokus uit Schermerhorn.
2: Dat was zo ook alweer?
0: Hij verzamelt reclamepennen.
2: Oh ja, jij bent er geweest, toch?
0: Ik ben er geweest.
2: En, hoeveel pennen?
0: Ja, nou, we kregen dus van alle kanten pennen toegestuurd van luisteraars. Echt fantastisch. Hij verzamelt dus pennen met een logo of een bedrijfsnaam erop. Dus het mag geen kale pen zijn.
2: Nee.
0: En ik was helemaal overweldigd hoeveel pennen het waren. En we zijn afgelopen donderdag bij hem langs geweest.
2: Nou, wat te gek. Maar hoeveel waren het dan? Want dat heb ik wel heel nieuwsgierig.
0: Ja, ik heb het niet geteld. Maar we zaten aan een tuintafel en we hebben alles uitgestort. En het was een soort grote berg op die tuintafel.
2: Oh, wat te gek.
0: Ja.
2: En staat er ook een NH-pen tussen?
0: Nou, ik heb 2 NH-pennen gegeven. Okay. Hij had zelfs nog een oude RTV NH-pen.
2: Oh, wat te gek. Ja. Witte.
0: Ja. Maar die ik mee had, die had ik natuurlijk al lang.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En de dubbele die geeft hij aan een goed doel in Marokko. Dus die komen wel op hun bestemming terecht.
2: En heb je ook een videootje van gemaakt, toevallig?
0: We hebben gefilmd, ja. Het moet nog gemonteerd worden.
2: Oh.
0: Dus ik zou zeggen, hou NH helpt op Facebook in de gaten. Daar gaan we die video natuurlijk binnenkort posten. Sowieso leuk om ons even te volgen. Dan blijf je op de hoogte van de leukste en mooiste verhalen.
2: Mag ik nog een helpt dingetje tussendoor doen? Want Henny die appt ons en die was bezig af te wassen. En de boel liep vol, de gootsteen. Dus het borrelde omhoog het water. Misschien hebben mensen tips die nu zitten te luisteren hoe je dat met huistuin- en keukenmiddeltjes je afvoer kan ontstoppen. Dus als je nu met soda in de weer.
0: Oh jee.
2: Ik weet niet of dat goed is. Maar
0: niet met zo'n plopkap? Zo'n plopding?
2: Plopkap. Zuignap zegt ze ook. Ik sta, dan gaat ze ook proberen.
0: Ja, zo'n stok met een plopper.
2: Ja, precies. Maar goed, als je zit te luisteren, denk ik van... ik weet nog wel de ultieme tip. Zonder al die chemische dingen van de winkels natuurlijk. Maar die heeft je niet 1, 2, 3 in huis. Dus gewoon huistuin- en keukenmiddeltjes. Dan kom maar door.
0: Kom maar door. Apples maar gerust 088-850-5152. En dan gaan wij even luisteren naar het NH Helpt antwoordapparaat.
3: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er is 1 bericht.
4: Danielle de Heer, buurtgezinnen Zaanstad. Voor deze lieve ambitieuze jongen van 22... zijn wij op zoek naar leeftijdsgenootjes tussen 18 en 24 jaar... die vrienden met hem willen worden. Deze jongen woont nog niet zo lang in Nederland... en probeert hier een leven op te bouwen, omdat hij helaas geen familie en vrienden hier heeft. Hij is hard aan het werken aan zijn toekomst. En het zou mooi zijn als daar zijn toekomst verrijkt worden met nog wat extra mensen in zijn leven. Ben jij geïnteresseerd in tussen de 18 en 24 jaar? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website www.buurtgezinnen.nl.
3: 088-8505-303. Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat. 088-8505-303. Dag en nacht bereikbaar. Of kijk op nhhelpt.nl.

0: Money Don't Matter Tonight van Prince. Wat een heerlijk nummer hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: En we gaan naar een prachtig aanbod op onze website nhhelpt.nl. Namelijk de Stiltetuin De Regenboog. Een heel bijzondere plek in Haarlem die voor iedereen gratis te bezoeken is. Hanna van der Schee, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is vandaag zelfs open dag bij jullie, hè? Hoe is het? Hoe is de sfeer?
2: Ja, dat klopt. Nou, heel goed. We hebben prachtig weer. En nou, er komen steeds wat mensen. Heel erg leuk. Er zijn nog meer mensen welkom. Tot 4 uur zijn we open vandaag.
0: Hartstikke leuk. En het is, de Stiltetuin is een plek waar je tot rust kan komen, lees ik. Is het ook lekker koel op deze warme dag?
2: Nou, er zijn schaduwplekjes, ja.
0: Jullie zitten aan de Marcelusvaartpad in Haarlem.
2: Ja, dat klopt.
0: En vandaag zijn er natuurlijk veel bezoekers. Maar wat ervaar je normaal gesproken als je de ingangspoort onderdoor gaat bij jullie?
2: Dan ervaar je dat je in een prachtige tuin komt vol met bloemen, planten, struiken. En dat er een soort van mystieke sfeer hangt, zou ik bijna zeggen. Waar zoveel mogelijk rust en stilte is. En waar je de kruidentuin kan zien, waar je de meditatie of stilteplekjes kan zien. We hebben een grote ronde grascirkel met daarom 12 kleurenkamers. In elke kleurenkamer is een zitje waar mensen kunnen zitten en gewoon even lekker tot zichzelf kunnen komen. Even niks.
0: Kijk, dat is een prachtige oase.
2: Ja, dat is het ook.
0: En jij bent deze stiltetuin gestart. Hoe kwam je op het idee?
2: Ja. Ja, eigenlijk omdat ik ging mediteren in India en ik mediteerde over mijn werk. En dit kwam als een pure verrassing, want dit was niet het werk wat ik aan het doen was. Maar de
0: informatie... Wat deed je? Iets heel anders?
2: Ik werk met name in de zorg en ik had ook mijn eigen praktijk. Die heb ik nog wel met healing en reading. Toen was dat alleen nog wat uitgebreider. En, maar de informatie die ik kreeg was zo helder en zo kloppend. En het voelde zo goed en zo echt. Dat toen ik weer in Nederland was, ben ik gaan zoeken naar een plek. En dat was nog best wel moeilijk. Ik heb bijna 2 jaar gezocht naar een plek. En nu zitten we aan het Marcelusvaartpad in Haarlem, het Ramblaankwartier.
0: Ja.
2: En het is best een redelijke, rustige plek.
0: Prachtig. Wat wil jij de Haarlemmers geven met deze tuin?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wat ik ze eigenlijk wil geven is dat er gewoon een plek is waar je gewoon even helemaal niks hoeft. Even helemaal tot jezelf kan komen. Dus even gewoon echt rust en stilte. Weet je, de mensen tegenwoordig, je bent altijd zo druk en rent maar door of ben maar aan denken. En eventjes zo'n punt van helemaal niks. Dat je weer kan voelen van, het is goed zoals het is.
0: Even opladen, even stilstaan.
2: Even opladen, ja.
0: Ja. En er gelden ook strenge regels, hè? Geen telefoons, welkom.
2: Ja, strenge regels.
0: Ja.
2: Ja, dat klopt. We vragen mensen om geen telefoon mee te nemen, of als ze die toch bij zich hebben, om die uit te zetten. En geen foto's te maken. Gewoon om zoveel mogelijk rust en stilte hier te hebben. En ook zo min mogelijk straling, voor zover je dat kan tegenhouden.
0: Ja.
2: Maar goed, alles bevordert de stilte en de rust op die manier.
0: Even een moment om in jezelf te keren. Jij hebt de tuin als aanbod op nhhelpt.nl gezet, maar jij hebt zelf ook een vraag.
2: Ja.
0: Want de tuin heeft natuurlijk veel onderhoud nodig en jij kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken.
2: Ja, dat klopt. Helemaal. Dat zou heel fijn zijn als mensen dit horen en zeggen van, nou, ik vind het fijn om in de tuin te werken en ik kan iedere week wat uurtjes vrijmaken en ik vind het ook fijn om in rust te werken.
0: Oh, want jullie werken ook in stilte in de tuin?
2: Nee, we werken niet per se stil voor. Zo streng is het ook niet.
0: Nee.
2: Er mag best wel wat gezegd worden. Ja,
0: en wat zijn de klussen? Wat moet er gebeuren?
2: Ja, dat is heel verschillend. Van maaien, schoffelen, onkruid wieden, soms dingen sjouwen, wat zagen, snoeien. Eigenlijk van alles wat er bij een tuin hoort, zeg maar.
0: Ja, want hoe groot is het eigenlijk?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat vergeet ik al.
0: Kan je er 5 minuten in een rondje lopen? Of,
2: als je stevig doorloopt wel. Als je echt het potje laat komen, dan heb je wat meer tijd nodig. Nee, volgens mij is het iets van 40 bij 80 of zoiets.
0: Oh, echt een flinke lap grond. Ja,
2: dit is mensen zeggen wel eens, het is een voetbalveld. Maar daar heb ik niet zoveel verstand van. Dus dat,
0: nou, wel echt heel bijzonder dat jij je droom op deze manier gerealiseerd hebt, zeg.
2: Ja, dat is heel, dat, ik ben ook heel dankbaar dat dat gelukt is.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Ja, de tuin is
2: ik
0: op...
2: Ook echt, ja? Wat wil je zeggen?
0: Nee, ga jij eerst.
2: Ik hoop ook echt dat er heel veel mensen ook van kunnen genieten. En iedereen is uitgenodigd, iedereen is welkom om hier langs te komen. En dan vandaag extra met de open dag en de verkoop, de opbrengst is dan voor de stilde tuin.
0: Ah ja. Ja, dus vandaag is iedereen sowieso welkom. En normaal zijn jullie open op dinsdag en donderdag van 2 tot 4.
2: Ja.
0: Van maart tot november. En voor het klussen, hebben jullie daar ook een vast moment in de week voor?
2: Ja, we hebben op de maandagmiddag en de dinsdagochtend. En de dinsdagochtend wordt in de winter verplaatst naar de dinsdagmiddag.
0: Oké. En jij hebt natuurlijk veel werk aan deze tuin. Dus toch even advocaat van de duivel spreken. Kom je zelf nog wel tot rust?
2: Ja, dat is een hele goeie. Nou ja, daar moet ik inderdaad mijn best voor doen, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is met name op zondagochtend of zo. Dan is het hier ook extra stil. En dan, dan is het heel, heel, heel veel genieten. Ja. Hoor je de vogels en heel fijn.
0: Heerlijk.
2: Maar inderdaad, het is een aandachtspunt, dus zo laat je een goeie.
0: De vraag is dus, lijkt het je leuk om aan de slag te gaan bij Stiltetuin De Regenboog in Haarlem? Je kan nu tot 4 uur nog langskomen op het Marcelispad. Welk nummer?
2: Er is geen nummer, maar aan het begin van de weg staat een bordje, een aankondiging van hoe je kan lopen.
0: Helemaal goed. Hanna van der Schee, leuk om even een inkijkje te krijgen in jouw bijzondere stiltetuin. Dank voor je verhaal en heel veel plezier op de open dag gewenst.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag.
1: NH

0: Pearls, een zanger van Elkie Brooks hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: De volgende oproep komt van Running Blind uit Alkmaar. Een hardloopgroep voor blinde en slechtziende lopers. Ik heb twee mensen aan de lijn deze keer. Hardloopster Agnes Schorter en trainer Martin Hamelink. Goedemiddag alle twee.
2: Goedemiddag.
0: Martin, allereerst om met jou te beginnen. Jij bent de trainer van deze hardloopgroep. Wat houdt het precies in? Wat doen jullie elke week?
2: Wij trainen op vrijdag en op zaterdag. En dat is morgens om 9:15. En wat wij doen is gewoon hardlopen, niks bijzonders. Samen met een buddy loopt iemand met een visuele beperking. En we gaan meestal eerst een paar rondjes inlopen. Dan wat loopscholing. Wat rek- en strekoefeningen. Dan gaan we naar een hoofdprogramma. En dat is meestal een beetje sprintwerk. En allemaal veel kort werk.
0: En meestal is de oproep buddies gezocht. Maar bij jullie is het juist renners gezocht. Blinde en slechtziende renners. Dus er is gewoon plek om je aan te sluiten. Agnes, jij zit er al een paar jaar bij. Hoe leuk is dit om te doen?
3: Ik vind het heel erg leuk om te doen. Omdat mij geeft het ook heel veel vrijheid om samen met een buddy te lopen. En het is natuurlijk goed voor je gezondheid. Het is super gezellig daar.
0: En had jij al een topconditie toen je begon?
3: Nee, helemaal niks. Dat heb ik heel rustig opgebouwd.
0: Ja. En dat is dus ook nu geen probleem. Martin neemt je er gewoon rustig in mee.
3: Ja hoor, dat zijn prima trainers.
0: en hoe gaat dat rennen met een buddy? Hoe zie ik dat? Hoe moet ik dat voor me zien? Heeft hij je hand vast?
3: Nee, we hebben een rood sportlint. En daar lopen we dus samen mee. En dan geeft de buddy aan wat er komt. Een stoepje op of een stoepje af. En we gaan met de bochten naar links of naar rechts. Ja. En dat is het.
0: En is er ook nog tijd om gezellig te kletsen onderweg? Of daar heb je geen adem voor?
3: Soms wel, ja. Dat lukt wel.
0: Dat lukt wel. Want Martin, trainen jullie meestal op de baan of ook gewoon buiten in het bos?
2: Nou, het is meestal op de baan, maar we gaan ook wel eens naar het Geesmeelambacht of het Park van Luna. Met bergen gaan we ook wel eens naartoe. Maar het is hoofdzakelijk is het op de baan.
0: En jij bent al 9 jaar betrokken bij deze groep. Wat maakt het voor jou zo leuk om deze groep te trainen?
2: Nou, ik ben begonnen als buddy 1 jaar lang. En dat vond ik zo leuk en gezellig. En het is natuurlijk vreselijk leuk om... Ik heb altijd wedstrijden gelopen om jouw ervaring te delen. En vooral met mensen die geholpen moeten worden. Zoals mensen met een visuele beperking. Ja. Een enorme gezellige groep.
0: En jullie hebben veel meer buddies dan renners, toch?
2: Ja, we hebben meer buddies inderdaad. Het zijn op een gegeven moment helemaal buddies. Ook mensen vanuit Hilas die mee met ons in aanraking kwamen. En zeiden van, ik wil jullie wel helpen. Dus wij zoeken eigenlijk mensen met een visuele beperking. En het lijkt wel eens een grote drempel, maar het is geen drempel. We kunnen van nul van beginnen. Elk niveau kennen we aan. Van wandelen tot een marathon. Leeftijd hebben we van 40 tot en met boven de 80 zelfs. Dus sluit bij ons aan.
0: Kom gewoon langs. En jullie hebben nog speciale taxiservice, hè, als mensen het spannend vinden om te komen.
2: Ja, de buddies halen in de regel de mensen met een visuele beperking op. Dus, en brengen ze ook weer thuis uit straat.
0: Ja, en Agnes, is dat ook voor jou een reden dat je dacht... ja, dat maakt dat ik er wel aan kan deelnemen?
3: Ja, dat helpt zeker.
0: Ja, anders is de drempel misschien heel hoog om dan zelf met de bus te komen.
3: Ja inderdaad, dat is veel makkelijker, ja.
0: Kan je iets vertellen over jouw situatie?
3: Ik heb het syndroom van Usher. Dus dat betekent dat ik gewoon een heel klein kokertje kijk. En mijn koker is nou rond de 6 tot 10 graden. En ik ben slechthorend erbij. Dus dat is wel heel fijn dat je dan een buddy hebt die dan alles goed aangeeft. Wat er komen gaat. Hè, dat er als er een fietser komt of...
0: Ja, want zonder buddy zou jij niet zelf gaan hardlopen buiten.
3: Nee, dat lukt niet meer. Nee,
0: dat snap ik. En jullie hebben ook een derde helft, hè Martin?
2: Ja, zeker. Gezelligheid staat bovenal. We doen altijd koffie na afloop. We hebben zelfs een eigen koektrommel die je roleert en neemt elke keer een ander mee. En die komt gevuld weer terug op de training.
0: Nou, ik moet een keer meekomen.
2: Ja, je bent uitgenodigd hierbij.
0: Het is dus op de vrijdagavond en de zaterdagochtend, toch?
2: Nee, vrijdagochtend.
0: Oh, 2 keer in de ochtend.
3: En zaterdagochtend, ja.
0: Ja. En ik begreep ook, sommige van jullie blinde en slechtziende renners... die rennen zelfs marathons of halve marathons. Dus die buddies van jullie, die moeten wel flink aan de bak.
2: Die moeten flink aan de bak. We hebben ook wel eens een marathon gelopen met 2 buddies. Dus dan kon die buddy geen marathon lopen, maar wel tot 20 kilometer. En dan loopt hij de helft van de marathon. En dan valt een ander daarbij in. Dus dat, dat is ook mogelijk.
0: Halverwege even vers bloed.
2: Ja.
3: Ja.
0: En wat is jouw favoriete afstand, Agnes?
3: Rond de 15 kilometer, dat vind ik wel het max.
0: 15? Of 5 à 10?
3: Nee, 5 à 10 kilometer, ja. Oh. Dat vind ik wel een max. Ja hoor, dat is knap.
0: Ja, dat zeker, maar dan heb je goed opgebouwd bij deze club.
3: Ja, dat gaat goed.
0: Ja, en jullie trainen bij atletiekvereniging Hilas, hè Martin?
2: Ja, we zijn een cluster van Hilas. En die helpen ook aan alle kanten wat ze kunnen. Mocht er een hele goede loper bij komen, kun je ook aansluiten bij Hilas. Ook de middenlopers kunnen aansluiten eventueel, maar door de week trainen. Als je een buddy krijgt, dan kan hij ook met Hilas mee trainen. Dat is heel flexibel.
0: Oh, er zijn doorgroeimogelijkheden.
2: Ja hoor.
0: Ja. De vraag is dus, wil je graag hardlopen, maar heb je een visuele beperking? Dat is gewoon geen probleem. In Alkmaar kan je terecht bij Running Blind, bij atletiekvereniging Hilas. Je vindt alle informatie hierover bij het oproepje van Martin op nahelp.nl. Martin Hamelink en Agnes Gorter van Running Blind in Alkmaar, dank jullie wel en een hele fijne dag gewenst.
2: Ja,

0: Raccoon met Daffodils.
1: NH helpt.
0: Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Zwembad De Weerg, het natuurbad buiten, zoekt vrijwilligers. André zoekt iemand die een beetje karikatuurachtig kan tekenen in Hoofddorp of omgeving voor zijn projecten van hout. En een aanbod waar je vanmiddag nog gebruik van kan maken. De open dag bij de Stiltetuin. Ik moet zeggen, de open dag bij Stiltetuin De Regenboog in Haarlem. Tot 4 uur nog te bezoeken. Ik word een soort agendaprogramma hier, Marcel.
2: Nou, gezellig toch?
0: Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van NH Helpt op deze zonnige zaterdagmiddag. Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Marcel, dankjewel weer voor vandaag. En je hebt nog een kleine update over de afvoer van Henny.
2: Ja, Henny had dus geappt dat de afvoer vast zat. Tijdens het afwas ging dat mis. En er zaten niet allerlei middeltjes. Maar Adriana kwam met een opmerking van ontstoppen met zout en bleekwater. Nou, dat had ze blijkbaar bij de hand. Okay. Henny gedaan. En 3 keer raden wat er is gebeurd.
0: Nou.
2: Het is gelukt. Het is opgelost.
0: Het stroomt weer door.
2: Ja.
0: Ja, ik zou wel uitkijken met dingen mengen in je afvoer. Maar goed.
2: Nou, zout en bleekwater, dat kan geen kwaad.
0: Dat is veilig. Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel voor deze update, Marcel. Volgende week zaterdag is NH Helpt er weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En wij sluiten hier af met de groeten van Trudy uit Graft.
3: Groeten. De groeten.
4: NH Helpt.
1: De groeten.
5: Ik doe de groeten. Toch aan Dokus nog eventjes. Ja, iedereen natuurlijk de groeten. Ik ben Trudy Wegenaar uit Graft. En ja, ik heb een leuke dag gehad bij Dokus. En nogmaals dank. En ja, ik heb genoten. De groeten.
1: De groeten.

0: textiel. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
7: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus EVX, een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram, vanaf 41.250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
8: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
20: Ik ben Aynes en ik kom uit Hilversum.
21: Ik ben Eden uit Egmond.
22: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
23: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
24: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
26: Het is 2:00.
27: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
26: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
28: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
29: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
30: Hebbes.
29: Kijk op ben.nl.
31: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
32: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
33: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
34: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
35: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
34: Echt?
35: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
36: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
37: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts 99 euro aanbetaling.

0: van Driessen.
1: Tom, met Leo en Nico Driessen.
2: Leo, singles nou alweer?
3: Nee, dames en heren, dat kan ik u wel vertellen. Wat hebben we toch een geweldige uitzending. Reinoud, mijn complimenten vooraf.
2: Ja.
3: Ja? Want de afloop komt er niks meer van. Ja. Oh. Want waar zitten we vandaag?
2: Bafhuizen, dat weet
3: in
2: ik wel.
3: Bafhuizen, dames en heren. In studio Braamluis. En daar is de directeur Norbert Kringspier aanwezig.
2: Ja, Norbert Kringspier.
3: Stel jij maar eens even een vraag. Dan komt hij net aan.
2: Hij komt er net aan. Meneer Kringspier.
4: Nou, zeg maar Norbert hoor.
2: Nou, dan zeg ik Norbert.
4: Hey, nou, doe toch maar Kringspier.
2: Nou, dan zeg ik Kringspier.
4: Ik ben de directeur dus van deze studio.
2: Ja.
4: In Bafhuizen.
2: Ja.
4: En we zijn dus in de weg. Met een mooie dat u er bent.
2: Nou, ik wou je even...
4: Want de neet is naar me toe. Dat wij hebben een primeur voor u. Dan is namelijk zo, we hebben namelijk Huberto Swingelswans in de studio.
2: Ik dacht dat er ook een vrouw zou komen.
4: Ja, die komt in 2 uur.
2: Oh.
4: En dan gaan we een duet doen, maar eerst gaan Huberto Swingelswans gaat zijn nieuwe single opnemen.
2: Oh, ja. Bij u in de studio?
4: Ja, hier in de studio met het hele orkest wat er nog niet is.
2: Want dat zien we wel. Stelletje. Kan ook op een bandje.
4: Ja.
2: Zullen we eerst even muziek doen?
4: Nou ja, Huberto Swingelswans als Unterhosen komt hij. En die gaat dan straks zingen het eerste liedje.
2: Zingt hij ook Hoep Holland? Zingt hij dat ook?
4: Nou ja, dat weet ik nog niet zo, maar...
2: Laat ons zauven.
4: Het eerste liedje is Hoepen, Hoepen, Hoepen. Ik zie niet mijn stoel.
2: Oh, dan gaan we eerst de echte muziek draaien. Demis Roussos, Wim Sonneveld en Dave Barry.
4: Ja, met een kopje koffie.
0: De 1000 van Driessen met Leo en Nico Driessen.
5: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
6: Nou, ik heb het gemist hoor.

0: Hé, hey, Arend. Ja. Wat heeft hij?
1: Hij is alweer weg.
0: Wat is Reinhard weer gekker gelaaien, man.
1: Ja, hij is alweer weg, mannetje. Heel klein ventje.
0: Ja.
1: Maar wel leuk, leuk ventje. Doenerig mannetje.
0: Ja. Oh, ja, dat kan ook niet anders als je een ondernemer bent. Maar ik ben dus wel benieuwd. Oh, daar komt hij aangelopen.
1: Swingelswangel.
0: Ja, daar komt hij aangelopen. Ga jij maar eens even interviewen.
1: Ja, meneer Swingelswangel.
2: Nee, mijn naam is Roberto Swingelswans.
1: Swingelswans. Swingelswans.
2: Uit Unterhosen.
1: Uit Unterhosen. Meneer Swingelswans uit Unterhosen. Ja. U bent vorige week bist u bij ons geweest en hebben ze...
2: Nee, hoor, dat was ik niet.
1: Hebben ze drie liederen...
2: Daar ben ik helemaal niet meer van.
1: Daar hebben ze drie liederen...
2: Dat was ik dus niet.
1: Daar hebben we drie liederen...
2: Ga ik dus in het tweede doen, dan ga ik dan een duet doen met Wil Uytterbroek. Ja, dat wil wel, hoor.
1: U gaat een duet doen met Wil Uytterbroek, het tweede uur. En u gaat het eerste uur...
2: Gulpen.
1: Uit Gulpen. U gaat het eerste uur een liedje...
2: Ja, ik ga dus zo'n hek, dan ga ik...
1: Zo vermoeiend dit rijden, want die mensen die gewoon overal doorheen praten.
2: Ik ga dadelijk dat liedje doen naar Hoepen, Hoepen, Hoepen.
1: Oké, dan kunt u dit over...
2: Het wordt geheid en hit.
1: Kunt u even wachten, gaan we even drie liedjes doen, dan mag je het liedje zingen.
0: Ja, ik moet toch even schijten.
1: Oh, goed zo.
0: Goed,
1: gaan we eerst Nicolas. Nicolas Perrac.
0: Nou, inderdaad, nou, ja.
1: Dik voor elkaar.
2: Als ik wacht, dan heb u hier nog wel dagen ellende ervan.
3: Nou, gaat u maar.
1: Wat een uitstoot.
0: Laat zo zijn sporen na.
1: Stikstof. Nou, en de tip van Atje.
0: Was het maar alleen maar stikstof. Quand elle me demande si je l'aime, satané question.

0: satanée question. Quel que soit le jour de la semaine, moi, toujours je réponds, oh, t'as pas de soucis à te faire, tant que tu protégeras tes mystères. Je croirai encore aux chimères.
1: De duizend van Driessen bij NH.
2: Ja mensen, nou gaan we lachen hoor. Nou is eindelijk het moment daar. Hè. Zit u er klaar voor? Dan gaan we hoor. Oh mensen, moet je luisteren. Dit wordt een gek verhaal. Mijn buurman die is kapper, maar zelf is hij kaal. Mijn broer dat is een trompetist, maar ook niet van muziek. Mijn zuster is verpleegster, maar zelf altijd ziek. Ja mensen, dat zijn leuke situaties. En dan kan je lachen. Ga uw gang maar hoor. Lacht u maar even lekker uit hoor mensen. Dat is gezellig. Hè? Dan gaan we weer hoor. Ook heb ik nog een suikeroom, maar die kijkt altijd zuur. Een andere oom is stoker en zit zelf zonder vuur. We hebben thuis een polhond, die bibbert van de kou. Mijn neefje is een groentje, maar zelf altijd blauw. Ja mensen, dat zijn weer leuke situaties, hè. Dat is lachen, hè. Lach nu maar lekker uit, hoor, mensen. Dat is gezond, hoor. Ik hou van lachende mensen, hoor. Zo, daar gaan we weer, hoor. Mijn andere oom is kelner, maar zelf de beste klant. Zijn zoon zit bij de brandweer en die maakt zijn eigen brand. Mijn achteroom is rechter, maar loopt zelf altijd krom. En mijn opa fluit naar meisjes, maar hij weet niet meer waarom. Ja, dat zijn van die leuke pikante dingetjes tussendoor, hè, mensen. Ja, lacht u maar lekker, hoor, gezellig. Ja. Maar blijf nog even zitten, want ik heb er nog een paar. Mijn neef is psychiater en doet zelf altijd raar. Mijn zwager die is vliegen hier, maar zit steeds aan de grond. En naast mij woont een lichte vrouw, die weegt 400 pond. Ja. Jongen, wat lachen we dat vanavond, hè mensen? Hè? Dat is gezellig, zo'n avondje lachen, hè? Ouderwets lachen, hoor. Zo is dat. Nee, blijf nou even zitten en wees nou even stil. Mijn tante is helderziende, maar ze ziet niks zonder bril. Mijn vriend, dat is een duiker, maar die wil graag hoger op. Mijn broertje is een jongen, maar die speelt nog met een pop. Ja, mensen, lacht u maar lekker uit, hoor, mevrouw. Oh, laat mevrouwtje glijdt van de stoel af daar. Ja, helpt u even overend. Is dat lachen, mevrouw? Ja, let op, er komt er nog in. Nu komt er dan het einde, de moraal van dit verhaal. Dit was dan mijn familie, niet één is er normaal. Maar wel het allergekste vind ik nou nog van dit lied. Dat het gezongen werd door mij, maar zingen kan ik niet. Nee, ja. Hola, mevrouwtje. Ja, lachen. Dat is gezellig, hè, mevrouw. Ja, gaat u maar even verschonen, mevrouw. Ja, dat is wel nodig, hè. Jongen, wat is gezellig, mensen. Wat zegt u?
3: De paard is vol.
2: Oh. Nou, dan houden we ermee op. Stop hem maar.

0: plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies.
4: Ja, hitteplan. Op zich. Adje, heb jij wel eens een lekker Duits feest geweest?
5: Goedemiddag, Arend. Ja, heel lang geleden, god, echt letterlijk misschien wel 50 jaar geleden, was ik ergens aan de Moezel. En daar bestond dus dan het dorpje, dat heette geloof ik Traben-Trarbach. Dat was zo'n zusterdorpje aan de Moezel en dat bestond zoveel jaar. Dus dat was toen voor 2 Deutschmark kon je een klein wijnglaasje kopen en dan mocht je aan de tap hangen enzovoorts.
4: Oh.
5: Dat was wel een aardig Duits feest, kan ik mij nog wel herinneren, vaag.
4: Nou, waarom kom jij dan op de Doors met Touch Me, met dit warme weer?
5: Nou ja, kijk, omdat ik toen ik dit nummer eigenlijk bedacht, althans de Doors hebben natuurlijk bedacht, maar toen ik eraan dacht, toen was het nog niet zo warm. Dus, en op zich, de relatie met warm weer en de Doors is natuurlijk niet zo groot, maar het is gewoon natuurlijk in mijn ogen een van hun leukste nummers, vooral omdat het anders is dan het meeste wat ze maakten. En de Doors is natuurlijk roemruchte band, halfwege jaren 60 tot ongeveer, 1973.
4: Ja.
5: Maar ja, toen was hun grote held en zanger Jim Morrison al overleden in 1971. Jim Morrison was het gezicht en de uitstraling van de Doors, zowel in goede als slechte manier natuurlijk. Hè.
4: Mm-hmm.
5: Dichter, schrijver, zanger, knappe man om het zo maar even te zeggen. Dus die viel wel op natuurlijk.

0: Alleen hij had natuurlijk ook zijn zwakheden. Zoals je misschien weet hebben de Doors één keer in Nederland opgetreden. In het Concertgebouw.
1: Ja.
0: In 68. En dat was samen met de Jefferson Airplane. Hè, ook zo'n West Coast band die samen optraden. Maar ja, Jim was er wel. Maar hij was dusdanig onder de indruk van de Amsterdamse hash en de drank en de vrouwen. En wat hij nog meer erbinnen kreeg. Dat hij dus tijdens de Jefferson Airplane van het op podium probeerde te komen. Op zijn bek ging om maar even op zijn Amsterdamse zeggen. En vervolgens dus niet kon optreden. Dus de Doors hebben uiteindelijk toch maar opgetreden zonder hem. En het verhaal gaat dat ook driekwart van de zaal niet door had, omdat die toch ook wel onder bepaalde invloeden waren. Maar dat was dus het enige optreden van de Doors in Nederland. Dat zegt een beetje over hoe Jim Morrison ook in elkaar zat. Een getroubleerde man, om het maar een mooi woord te gebruiken.
1: Ja.
0: Maar wel een fenomeen. En natuurlijk met Hello, I Love You, Light My Fire, Riders on the Storm. Dat was typische Doors muziek.
1: Ja.
0: Maar ja, daar kom ik uit bij Touch Me, want dat is net even anders. Daar zitten blazers in. Dat is sowieso al opvallend natuurlijk.
1: Ik vind het iets luchtiger.
0: Het is luchtiger. En dat maakt het ook leuk. Kijk, de Doors zelf natuurlijk hadden geen bassist. Ray Manzarek, de toetsenist, deed dat erbij op zijn toetsen. Het was dus wat dat betreft ook een beetje anders dan andere band. En een beetje sombere, donkere, mooie muziek. Goede muziek. Ja. Ook wel met ballen. Maar ja, dit nummer maakt het net even wat luchtiger. Geschreven door Robbie Krieger, de gitarist.
1: Ja, ja.
0: En ik heb zoiets van, ja, dit soort nummers, daar word ik altijd wel vrolijk van.
1: Nou, ik vind de uitleg heel goed. En ik vind het ook een beetje... Is het sombere band?
0: Nou, het kan soms.
1: Zwaar.
0: Nou, Jim Morrison was natuurlijk een zware band. Maar ja. De muziek is niet per se zwaar. He, Light My Fire en zo, daar zit echt een hoop in. Maar nummers als The End en zo, met een executies aan het einde. En, nou ja,
1: dus,
0: je wordt er niet altijd vrolijk van. Maar het is een band die je bij tijd en wijle heel lekker kan draaien. Maar ook wel eens hebt van nu even niet.
1: Okay,
0: maar ik heb er wel heel veel respect voor.
1: Vandaag Touch Me en dan nou, laten we in oktober nog eens een keertje kijken. Hè?
0: De doel wordt zwaarder.
1: Goed zo.
0: Is goed.
1: Bedankt voor je medewerking.
0: Graag gedaan. Fijne uitzending nog. Tot volgende week. Doei doei.

0: Zeg, wat hoor ik hier voor gezellige muziek, Reinhard? Dat is
1: ja, dit is de thematische muziek.
2: Norbert Kringspier, die heeft in de gangen altijd een muziekje op staan om je te inspireren, zegt hij.
0: Ja, die Norbert Kringspier is trouwens wel naar de dokter, heb ik begrepen.
2: Oh.
0: Ja, zijn been moest nog in het gips. Hij had om 4 uur een gipsafspraak.
2: Oh, even opzij, wat Swingelswangel gaat zingen.
0: Wie?
2: Swingelswangel, hoor
0: je? Nee. Roberto Swingelswangel.
2: Ja, Roberto Swingelswangel gaat zingen. En die gaat zingen stroempen, stroempen, stroempen.
0: Nee, hompen, hompen, hompen. She's met mijn stroempen.
2: Oké, kan er echo bij aan?
1: Ja, dat kan.
0: En kan het orkest? Kan het orkest dan invallen?
1: Ja hoor.
0: Ja, kom maar.
1: Nee, dat moet even vooraf geteld worden.
2: 3, 2, 1.
0: Ja. En tot de geneet. Komt ie hoor. Boom, boom, boom, boom. Suus. Bij me stoppen. Plom, plom, plom, plom, plom, plom.
2: Hij zakt weg, Reinoud.
1: Kan toch niet?
2: Hij zat boven pimpen.
0: Daar heb je een nachtbaar, daar had de kleine snackbaar.
2: Weg schrijven.
0: Gaan allemaal.
2: We gaan de Tielman Brothers doen.
0: Hopen.
2: Tielman Brothers, de Bellamy Brothers en de Tip van Ron.
0: Nou, als dat geleerd wordt, dan kan ik nu even weer...
2: Wegvegen.
0: Ja, hoor!

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: Ja, ik weet, goedemiddag Ron, dat je heel graag over het hitteplan wil praten. Maar ik ga dat... iedereen heeft het over het hitteplan. Stop er nou eens mee.
3: Er is geen plan.
2: Er is ook geen plan, maar het is ook, Ben je wel eens op een leuk, groot Duits feest geweest?
3: Ik ben wel eens in Duitsland op een feest... Ja, zo, dat we van een berg af liepen en dat we inderdaad in het feestgedruis terechtkwamen.
2: En wat is het verschil met een Nederlands feest?
3: Ja, ik weet het niet. Volkser? Muziek? Ik weet het niet. Ik vind de Duitse volksmuziek leuker dan de Nederlandse volksmuziek.
2: Ja, dat is waar. Het heeft me iets meer, hè?
3: Ja.
2: Maar hoe ben jij dan zo gekomen op het liedje van Louis Louis? Is dat vanwege de WK voetbal, Louis van Gaal, of... Kingsman?
3: Nee, helemaal nog niet, bepaald niet. Nee, omdat het verhaal erachter zo mooi is.
2: Laat horen.
3: Nou, kijk, het is natuurlijk al een oude nummer van Richard Berry, maar de hitversie is die van de Kingsman. En er zitten zoveel mooie verhalen aan. Dat nummer klopt daar van geen kant eigenlijk.
2: Nee, maar... Als je
3: luistert...
2: Ja, sorry.
3: Er komt solo, hè?
2: Ja.
3: En dan, dan zet de zanger te vroeg in, bijvoorbeeld. En dan hoor je die drummer nog een extra roffeltje maken om weer het goede moment op te pakken. Nou, tegenwoordig zou het helemaal overnieuw gedaan worden. Maar dat gebeurde helemaal niet.
2: Maar is het expres gedaan of gewoon slecht gemixt? Of gewoon haast of geldkort?
3: Nou, ze hebben anderhalve versie niet letterlijk opgenomen. Ze hebben één complete teken en een halve teken. En ze hebben dit gewoon zo gelaten. Ik denk ook omdat vroeger was het gevoel in een plaat belangrijker dan...
2: Uitvoering.
3: Of er een foutje in zat. Ja. Maar er zitten nog veel meer gekkigheden in.
2: Ja.
3: Want die zanger is amper te verstaan.
2: Nee, ik heb het vanmorgen nog even geluisterd. Maar het is inderdaad... het rammelt.
3: Ja, hij stond op een stoel om bij de microfoon te komen. En had volgens mij een beugel in. En dus werd er ook gesuggereerd... Ja, dit is geen grapje. De FBI heeft hier ongeveer anderhalf jaar, twee jaar... Nou, nog langer, denk ik, 36 maanden onderzoek naar dit nummer gedaan. Omdat ze dachten dat de tekst allemaal vulgaire dingen waren. Dus de vraag was, moeten we dat nummer niet verbieden? Maar de FBI heeft dan uiteindelijk geconcludeerd dat dat allemaal wel blijkbaar meevond. Maar daarmee hebben ze wel over het hoofd gezien dat de drummer na een minuut gewoon het F-woord hardop gebruikt. Omdat hij een foutje maakt.
2: Maar Ron, je gaat me niet vertellen dat de FBI maanden bezig is geweest om die 2 minuten tekst uit elkaar te pluizen.
3: Ja, ze hebben hier 36 maanden volgens mij op gestudeerd.
2: Jezus, die drummer zegt
3: gewoon... En dan mis je nog het F-woord. Wat ook trouwens in Hey Jude zit. Maar dat is weer een ander verhaal. Ook op de achtergrond.
2: Echt waar? Is dat te horen?
3: Ja, als je het eenmaal gehoord hebt.
2: En daar is de FBI niet op gedoken?
3: Nee, dat is de FBI. Maar deze hebben ze ook zo over het hoofd gezien dat ze zo druk waren met de tekst. Dat ze niet door hadden dat de drummer boos werd.
2: Het is wel een stelletje amateurs staan toen de tijd bij de FBI, maar goed.
3: Nou.
2: Maar er zit ook niks in, toch?
3: Nou, nee, de tekst op zich is niet zo vulgair als dat het... je kunt er heel veel vulgair in horen als je het wil.
2: Ja, oké.
3: En dat deden studenten dan ook. Maar zo was het niet bedoeld.
2: Ja. Want ik vind het weer een heerlijk verhaal. En ik weet nu al dat...
3: Je kunt gewoon niks aan dat nummer verpesten, dus het is gewoon lekker.
2: Ja, heerlijk. Ja, maar dan ben je toch elke week goed in om gewoon lekkere nummers voor ons uit te zoeken.
3: Dat is de bedoeling wel, ja.
2: Ik ga ervan uit dat het volgende week op zijn minst net zo spraakmakend zal zijn.
3: Leg het wat maar lekker hoog. Ja.
2: Dankjewel, Ron. Hartstikke goed.
3: Ik zit er weer een week mee.
2: Dankjewel, Ron. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: Hey, laat elke keer bij die gekken achter hier.
1: Reinoud, waar haal jij de artiesten vandaan?
0: Ja.
1: Want vroeger hadden we Johnny Hoes. Maar jij slaat alles.
2: Ja, dit was niet goed, nee.
1: Nou, niet goed. Maar komt de tweede uur nog terug? En de derde uur ook? Ja. Waar is onze directeur?
0: Norbert Kingspier komt. De derde uur geeft een klein interviewtje, wil hij ons geven.
1: Ja, als het, het hoe en het waarom van deze studio.
0: En hoe het ontstaan is en wie dat gefinancierd heeft. Want daar zul je ook verschrikken.
1: Ja.
0: Ik zou om 3 uur even naar de deur moeten. Hoe heet die vrouw ook weer? Die moet ik binnenlaten. Hoe heet ze?
1: Wil Uitenbroek.
0: Wil Uitenbroek, ja, die moet ik uit Gulpen. Die moet ik zo even binnenlaten. Dus als jij het even dit eerste uur wil afronden, dan loop ik even naar beneden om. We zijn bij Lou Rolls.
1: Leuk hoor. Die Lou. Hey, en Nico, jij hebt Lauren Hardy.
0: Ja.
1: En dan heb ik FC De Vriendschap.
0: FC De Vriendschap, ja.
1: Dat is een nieuwe single.
2: Wat leuk.
1: Ja.
2: Ken het liedje ergens van?
1: Danser op het gras. Nee, het liedje ken je nergens van.
2: Oh, niet.
1: Tekst.

0: Ron?
1: Ron?
0: Ja?
1: Wat is er met Ron?
0: Ja, hoe heet je dan?
1: Nee, ik ben Reinoud.
0: Oh ja, ik dacht al, wat heb je toch een raar hoofd?
1: Ja, toch.
0: Voor iemand die Ron heet. Maar met Reinoud gaat het wel. Hé, wat is de grap?
1: Waarom legt...
0: Is de grap... Ga je weer naar Nico kijken?
1: Ja, die weet dat. Jij weet dat nooit.
0: Nee, waarom, maar waarom, uit.
1: Waarom legt een kip een ei?
0: Anders dan...
1: Als hij hem gooit, gaat hij stuk.
0: Ja, maar ik mag het toch wel eerst even raden, hè? Ja,
2: gaat u maar zitten, hoor, mevrouw.
1: Je was niet snel genoeg.
0: Nee,
2: ga maar zitten.
0: Prins van eerste klasse.
3: Dankjewel.
2: Ik zal koffie regelen, ja.
0: Zeg, hey, als we nog tijd hebben, doe even nog... hoe heet het? De Fratellis. Daar ben ik altijd vrolijk van. Hè, Aard?
2: Ja hoor, maar dat lijkt een beetje wel op de vriendschap.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oeh, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, graag.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Fries-verse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
19: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
3: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
6: Ik ben Joep uit Beverwijk.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 3:00.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
12: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
20: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
21: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
20: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
22: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
20: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: met Leo en Nico Driessen.
1: Ook al is P dicht al in de herfst, zijn de bladeren op een sterfst.
2: Ja, nog eentje die op herfstreek rijmde. En hij kreeg zoveel applaus, het driewerfst. Ja, dat heb je ook gehad. Ja, klopt. We gaan naar het Ella. Hoe laat komt die mevrouw? Hoe laat gaat zij zingen?
1: Ja, dames en heren, waar zitten wij? Wij zitten namelijk in het plaatsje...
2: Bafhuizen,
1: ja.
2: Bafhuizen, de studio.
1: Braamluis. Onder leiding van Norbert Kringspier. Reinoud, ik moet zeggen, mijn complimenten.
2: Maar wat zeg je echt?
1: Dat hij er niks van kan.
2: Ja,
3: hij is we zijn er weer.
1: Nou, was maar zo'n feest. Gaan we nou volgende week een keer naar Schiphol?
3: Ja, dat probeer ik elke week te regelen.
1: Zetten we jou op een enkele vlucht.
2: Het is de drukste weekend zo'n beetje, hè, weer volgende week.
1: Oh, ja.
2: Nee, twee weken over.
1: Als het toch vroeg zijn.
2: Arend. Ja, dat is allemaal goed, jongen.
1: He?
2: 14, 11 en 10.
1: Mag ik even het volgende wijzen?
2: Ja.
1: Dames en heren, in de tweede uur... en dan krijgen we toch nog een liedje van Huberto Schwingelschwanz. En u hoort hem samen met Wil Uiterbroek uit Gulpen. Maar Wil Uiterbroek, die wil zelf ook nog wel het een en ander zeggen. Maar eerst even muziek, Arend. Welke muziek?
2: Op 14 Smokey, op 11 George Baker en Paul Fosco.
1: Oh ja, maar wacht even, Arend. Als mensen zelf nog een idee hebben om mee te participeren in dit programma...
2: Ja, dan moeten ze een mailtje sturen naar nico.driessen@nhmedia.nl.
1: En dan zeg het nu nog een keer.
2: 11 George Baker met Fly Away Little Paraguayo. En Bob Fosco met fluiten.
1: Paraguaya.
2: Fly Away Little Paraguaya.
1: Juist.
2: Nee.
1: Jawel.
2: Nee, Paraguayo.
1: Nou, dan zit hij het al jaren verkeerd.
0: Klaar voor de start.
4: Dat weet jij ook wel, je kind.
0: Het elftal van de week.
5: Ja, dit is een goed stel, hoor.
0: Nummer 11.

0: Geweldige tekst van Jos Heermans, naar een idee van mij.
1: Dat wel.
2: Zeg, jij zegt het toch nooit?
0: Nee, maar... Jij zegt het nooit.
2: Nee. Jeetje, mina, als ik dingen die
0: ik... Het was oorspronkelijk een Engels liedje. English Country Guard. Ik denk, dat is wel leuk om dat te vertalen. Maar ik vond het zoveel werk. Ik zei tegen Jos, vind jij het leuk? En Jos, die kan dat als geen ander.
2: Daarom.
0: Geweldig.
2: Ja, natuurlijk. Kijk, anderen moet je complimentjes geven.
0: En het is vooral, dat doet het niet anders. Behalve dan, hoe heet deze?
2: Rijnhoud afzeiken.
0: Ja, dat is toch ook, kan toch ook helemaal niks. Maar het opmerken is het laatste singeltje van Bob Fosco.
2: Mm-hmm.
0: Veel te vroeg overleden. Maar daarom gedenken wij hem altijd.
2: Elke
0: morgens en middags.
2: Ja.
0: In ieder geval morgens, vaak ook 's middags.
2: Zo is het.
0: Geweldig kerel. Wat een fijne vent.
2: Heeft u nog een bakje koffie?
0: U bent de manager van Wil Uiterbroek, hè?
2: Ik ben Wil Uiterbroek.
0: Wie?
2: Ik ben Wil Uiterbroek.
0: Maar u heeft heel erg de stem van Arend.
2: Oh, ja, dat is dan toevallig, hè? Maar ik kom zingen met Swingelswaggel. Een duet.
0: Nee.
2: Klopt
0: nee,
2: dat?
0: Nee. U komt zingen met Umberto Swingelswaggel.
2: Ja, precies. Umberto. Die heb ik nog.
0: En u gaat samen zingen Las ons heute salven.
2: Las ons
0: heute. Wacht even. Ja, we houden eens even uw bek. Ja. Ik ga u gewoon interviewen.
2: Ik voel me lekker welkom.
0: Ja. Luister even. U bent dus Wil Uiterbroek uit Gulpen.
2: Uit Gulpen? Ja hoor.
0: Ja, maar haal eens even je bek.
2: Ja.
0: Wil.
2: Hartverwarmend dit ontvangst.
0: Wil, bent u veel gepest met uw naam?
2: Uiterbroek?
0: Nee, Wil Uiterbroek.
2: Uiterbroek is meer een geuze naam geworden van mij hoor.
0: Ja.
2: Nou,
0: u hoeft uw achternaam geen eer aan te doen hoor.
2: Nee, maar
0: ik heb wel een idee zo.
2: Ja,
0: ik heb wel een idee.
2: Heeft u nog...
0: Hé, Reinoud, ziet er toch niet uit dit?
3: Kan toch niet.
0: Hè?
2: Heeft u er nog vragen die er toe doen?
0: Ja.
2: Of moet carrière?
0: Heeft u wel eens een hit gehad?
2: Nou, ik hoop dat er nu...
0: Nee, heeft u wel eens een hit gehad?
2: Een bescheiden hitje.
0: Ja, noemen ze een liedje.
2: Mijn rok staat in brand.
0: Nou, zing eens even voor.
2: Mijn rok staat in brand. Dat is zo koud. Mijn rok staat in brand.
0: Nou, dat dat geen hit geworden is...
2: Ja, ik hoop hem wel, hoor.
0: Ja?
2: Ja, klein bij ons thuis. Zo. Ja? Ja, in de tuin. Drijven we het nog wel eens met barbecue.
0: Ja, hebben ze wel eens gezegd dat u eigenlijk heel lelijk bent? Dat is lelijk ook, hè?
2: Ja, vanmorgen nog in de bus.
0: En u stinkt ook een beetje uit uw bek.
2: Nou, omdat ik vanmorgen lekker gefruite uitjes heb gegeten.
0: Ja. Nou, gaan we het duet horen van Wil Uiterbroek en Humberto Swingerswans.
2: Vreug ik me op.
0: Uit Unterhosen. En dat liedje dat heet Las uns heute saufen. Nou, ik ben benieuwd. Maar eerst even nog, Reinoud, welk nummer zijn we aanbeland?
2: 9.
3: Nummer 9.
0: Had u even uw bek,
2: ja? Dank u.
0: Diana Ross. Vision Set.
3: En de Hollies.
0: Ja, Reinoud, we gaan er godverdomme een keer mee bemoeien.
3: Ja.
0: Dit is toch helemaal geen... Dit is toch helemaal niks?
2: Kunnen we zingen nu?
0: Nee, ik ga eerst even deze drie liedjes laten horen. Eerst even echte muziek. En dan jullie geswoemel.
4: Nummer 9.

0: Zo, nou nou. Dat was wat, hè? Zo, zo. Nou nou. Diana Rossbeef. Vieze zet hem op.
1: Leo, heb je gezien dat I'm Still Waiting en dan zo lang gewacht? So Long, I'm Still Waiting. Ja, leuk.
0: Ja.
1: En Jennifer Eccles, een leuk liedje van de Hollies.
0: Ja, maar je moet ervan houden.
1: Ja.
2: Nou, komt u maar binnen. Umberto Swingelswans en het duet met Wil Uitenbroek.
0: Ja. Nee, nee.
3: Even dit. Het is niet Humberto, het is Huberto.
2: Humberto.
3: Nee, Huberto, zo'n M.
2: Huberto.
3: Huberto. Swingelswans uit Unterhosen. En ik ben zeer vereerd dat ik met de Wil Uitenbroek, dat gaat lekker ding uit Gulpen, dat ik daarmee nu het volgende duet kan gaan doen. Laat ons heute s'avond. Ik zeg, zet maar in, orkestbandmannetje.

0: Nou, dat is een geweldige solo, val ik dus in. En dan kom ik erbij dus nu. Met de wille uit de broek. En gewoon die Roberto Swingers van zijn fijne stem erbij. Laat ons ooit te zalven. Zalven. Zalven. En als u de B-kant wil horen, dan moet u dat gewoon even bestellen. Bij de firma Bafhausen Studio, Bram Luijs, Norbert Kringspier. Dan komt dat allemaal wel in ordnung. Salomon Burke, Michel Pavlov, Kooi van de Bos.
1: Nummer 6.

0: Het elftal van de week. Nummer 4.
1: Stil eens even.

0: Maar.
1: Ja.
0: Niet om het even te antwoorden.
1: Ze zijn met z'n tweeën vandoor.
0: Ja, ze zijn.
1: Zit in de bezemkast.
0: En het maakt nog een herrie ook, Reinoud.
2: Ja.
0: Zitten ze dat te doen? Dat een potje Duits boemsen?
2: Ja, ja, misschien wel.
0: Klits, klets, klanderen. Van die ene dikke, vette bil naar die andere. Want het zijn toch een stelletje. Maar dat ziet er toch allemaal niet uit. Het zijn gemeste kippen. Zo, dat is toch allemaal niet geen doen zo?
2: Nee, dat is niet goed.
1: Nee, maar Leo. Ja. Corrie van der Bos, 3 zomers lang. Waar de Michel Ponnemeref met ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
0: Ja, goeie tekst.
1: Ta, ta. En Solomon Burke met de dijk.
0: Die Solomon Burke, hè, dat is die nooit uitstapte op Schiphol.
1: Oh, zeetje van de vrouw, maar dit is zo goed niet van hem doen. Oh.
0: Dat kwam nog in de buurt van... ze is s'avonds nog gezond naar bed gegaan... en is morgens vroeg dood opgestaan.
2: Ja.
0: De hele Westerstraat, die sting in Stepperoer. Ze moesten Nederlands begraven gaan.
1: Ja.
0: Zeg Reinoud, die teringmuziek eraf, hoor. We gaan het laatste uur nog eens even praten met die directeur.
1: Alleen de directeur nog, want we hebben genoeg gasten gehad vandaag.
0: Ja.
1: We gaan even de nummer 3 en nummer 2 doen.
0: Ja.
1: Dus Madonna met Power of Goodbye.
0: We gaan.
1: En we gaan...
2: U gaat luisteren naar...
0: Dames en heren, u gaat nu de komende minuten luisteren... naar het geweldige werkje van Madonna.
1: En Steve Forbert.
0: En denk daar eens bij na dat die Madonna ook wel eens een keer naakt was. Nou, dat u daar maar eens even goed bij na. Dat is die stem er ook niet meer zoveel toe.
3: Nummer 3.

0: radio. We hebben in het eerste twee uur u verveeld. Nou, niet verveeld, want u vindt het altijd hartstikke leuk om naar ons te luisteren. Dan gaan we in het laatste uurtje nog wel even naar een opname luisteren. Want hij is inmiddels wel vertrokken. Humberto Schwingerschwanz uit Unterhosen. Hij is weg.
1: Ja, hij is weg. Met Zuid Gulpen, die is ook er vandaan.
0: Ja, Wil Uiterbroek is ook weg.
1: In de Simca.
0: Nee, de naam weer eraan, hè?
1: Ja, wat voor die.
0: Maar die is ook weg.
1: Ja, ze zijn met de Simca vertrokken.
0: Maar we hebben nog wel de opnames van hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep.
1: Misschien een klein stukje straks even.
0: Misschien even met dat de directeur, meneer Norbert Kringspier van de Bafhuizen Studio kan uitleggen of het toch nog allemaal succes heeft. Nou, dat rijtje, Reinoud.
1: Aftellen.
2: Oh ja, hoe gaan we dat doen eigenlijk?
0: Ja, dat weet jij toch?
2: Oh ja, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht deze keer.
0: Nou,
2: ik heb. Of een
0: ruitje. Heb je een olifant?
2: Een olifant.
1: Dit is het, een 12-klapper.
0: Juist. Juist.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel hoor.
3: Nummer 11. Fly away, little body, grow your ghost. The white man's on the right. Nummer 10.
5: Kijk eens hoeveel insecten je kunt zien in mijn eigen achtertuintje.
3: Nummer 9.

0: wish I just want someone to care. Nou, Reinoud, dat heeft je weer prima in elkaar gerold.
1: Mooi gedaan.
0: Hij
1: absoluut.
0: Kan niks, maar dit wel.
1: Dat kan hij zeker.
0: Op één staat...
1: Fish, met het liedje van Sandy Denny. Vroeger Fairport Convention, solo.
2: Ja. Oh, grapje. Win nu al?
0: Oh, nou, doe je solo maar even.
3: Het elftal van de week.
4: Nummer...

0: Quiz op 1. Solo, als je zelf een idee hebt voor, voor het elftal van de week.
1: Ja, goed idee. Naar Nico Driessen. Nee, Nico.Driessen@nhmedia.nl.
2: Waarom krijg je nooit mail?
0: Ja, nou. Hey, heb je nog eentje?
2: Het is zwart aan de bovenkant en rood aan de onderkant. En het zit in de grond.
1: Lieve heersbeestje.
2: Een mol op een rood fietsje.
0: Nou, waarom zo'n fietsje dan?
2: Nou, een rode fietsje.
0: Ja, onder de grond.
2: Ja, en hoe zie je dat je een
0: mol...
2: Ja?
0: Hoezo een fietsje onder de grond?
2: Nou, dat maakt niet uit, maar hoe zie je dat...
0: Nee, dat maakt wel uit.
1: Ja, dit is een grap van even die kant.
0: Nee, je kan toch helemaal niet zien of het rood is als het onder de grond zit? Ja,
1: maar je kan onder de grond ook niet fietsen.
0: Kan ook niet fietsen?
1: Ja,
0: hoe zie je dat je een mol... Je ziet geen kleur.
1: Of nee, maar
0: zit je dan weer naar aarde te kijken de hele tijd?
1: Het is een tunnelgraaf.
2: Je weet dat.
0: Hè?
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
20: Ik ben Clari uit Velsen-Noord.
21: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
22: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
23: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Huis in heel Noord-Holland.
24: Het is 4:00.
25: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
26: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
27: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
28: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
29: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
30: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
31: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
32: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
31: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
33: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
34: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
35: Hé, het licht doet het niet.
36: Ik heb geen bereik.
37: Hebben we nog wel water?
38: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: De duizend van Driessen.
1: Met Leo en Nico Driessen.
2: Ja.
3: Dorp het Kringspier.
2: Ja, we zijn, hier in het...
3: Bafhuizen.
2: Ja, Bafhuizen.
3: Ja, in het
2: Braamle. Een leuk plaatsje trouwens.
3: Braamluis.
2: Een kerk.
35: Studio Braamluis.
2: Mooie denk dat kerk.
3: Ook. Studio Braamluis. Ja, mooie kerk. Zeker weten. Angelsaksisch.
2: Ja. Met een mooie punt zo aan het dak.
3: Ja. Leuk hoor. Mooi.
2: Dat, ik moet zeggen dat... ja, ik vind het wel mooi. Dat kerstalletje.
3: Wat vond jij de beste creatie van Wim T. Schippers? Val ik een beetje koud op je dak?
2: Nee, ik vond Boy Bensdorf vond ik wel erg goed. De snackbarhouder. En
3: Chef natuurlijk.
2: Ja.
3: Chef is natuurlijk wel zijn mooiste creatie, denk ik. Hè?
2: Nou ja, die is het meest uitgewerkt.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar in principe...
3: Gerrit Dekzijl ook zijn...
2: In principe hadden ze allemaal wel... dat ze er niks van konden.
3: Ja.
2: Als Chef Roek was natuurlijk een acteur.
3: Ja. Mooi. We hebben een paar liedjes van Wim T.
2: Ja, als je zelf een idee hebt, nog voor liedjes van Wim T. voor volgende week. Want ja. We laten er nu 3 horen. Dan haakt Beddersprij een lied van Verlangen en Waar Moet Dat Heen? Maar er zijn er nog zoveel meer. Bijvoorbeeld Vuurkool met Vette Su.
3: Hey ha ho, wat moet ik poepen?
2: Hey ha ho, wat moet ik poepen? En Baren Servet had nog zo'n hit. Toch had het toch nog een hit.
3: Ja, zeker. Waar moet het heen? Waar moet het? Hoe heet het?
2: Vinden we nog wel. Eerst deze.
3: Eén zal de betuwe, heeft hij ook gedaan. Maar goed, maakt niet uit. Eerst deze maar.
4: Beddersprij.

0: De 1000 van Driessen.
1: Oh, nu ik weer. Dan ga ik voor u zingen.
2: Maar chef, je hebt toch al een hele LP met greatest hits helemaal voor jezelf. Mogen wij misschien ook eens even aan de beurt? Je presenteert deze plaat alleen maar.
3: Trouwens, samen met mij. Ja, nee, ik doe ook mee.
1: Ja, maar die greatest hits van hun LP, daarop moest ik toch even naar de wc. En toen paste deze gloednieuwe song over mijn hele leven er niet meer op. Dames en heren, wat kan mij nu nog gebeuren?
4: Straks, meneer Van Hoekel, nu eerst ik.
5: Mevrouw de Wilde, ik stel samen met Jan Vos deze plaat samen, ja?
2: Daarom doe eerst G. Braatsley en ik.
1: Niets voordringen, Jantje Vos.
3: Jawel, jazeker wel.

0: De 1000 van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
1: Dat is een veelzijdig man inderdaad. Ja, dat klopt. Hij kon heel veel. Ja, ik ken hem dan vooral als Sesamstraat-typetjes. Ernie, Kermit de Kikker en Graaf Tel. Ja, en dat vond ik wel leuk om te laten horen. Want daar hoor je heel erg hoe veelzijdig Wim T. Schippers was. Nergens een lichtje. Graaf Tel alias Wim T. Schippers.

niet gaan door. Wat kan je doen in het donker in bed als de lamp op die nachtkast niet brandt? Dom liggen duur.

0: weerstaan.
1: Mooi.
0: Dat was een liedje uit de oorlog.
1: Dat heeft Dolf Brouwers nog een keer...
0: Ja, die kon geweldig zingen. Want Dolf Brouwers was, wist je dat, Reinoud?
2: Nou?
0: In de jaren 50, in de jaren 40, 30, 40, 50... Ja, 40 midden niet, maar... hadden de omroepen hadden hun eigen huiszanger. Zoals bij de KRO was de huiszanger Frits van Turenhout. De man die de Toto-uitslagen las. En die trad op onder de naam
1: Fred Starewood.
0: Ja. En bij de VARA was lange tijd Dolf Brouwers de huiszanger. Die we later kenden als Chef van Oekel.
2: Ah, op die manier.
0: En daar bij de VARA zong hij al... Eens zal de Betuwe in bloei staan. Nou goed, er zijn nog veel meer liedjes. Als je zelf een idee hebt, stuur eens naar...
1: Nico.Driessen@nhmedia.nl.
0: Roda Wim T. Schippers. En dat kunnen we niet vaak genoeg doen. Weet je wat we afspreken, Arend? Komende 3-4 maanden gaan we elke week iets van Wim T. laten horen.
1: Ja.
0: Zo'n rijk oeuvre. Of een stukje conferentie, of een stukje dit, dat. Ja, hè? Ja. Vinden we altijd wel iets.
1: Ja, zo is.
0: Toch?
1: Ja.
0: Mevrouw van Haardenbol.
1: Ja.
0: Gaan we dadelijk nog wel even praten met de directeur?
1: Als hij er is, ik zie hem niet. Maar Norbert Kingsbier, ja, die heeft...
2: aan het bier, denk ik.
1: Die heeft als thema liefde, leuk, Sheriff Dean, The Beatles en Robert Long.
0: Ongelooflijk leuk bedacht. Een liedje over de liefde. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

0: Ja, vrienden en vriendinnen van de radio, daar is hij toch, Arend?
1: Oh,
0: gang.
1: Meneer Kringspier.
2: Jij bent Norbert Kringspier.
1: Ik wil u bedanken voor uw gastvrije ontvangst in deze...
2: Uw brandlijst voor al uw opnames.
1: Ja.
2: Voor u. Als u zelf een idee heeft voor een liedje, dan komt u maar langs in Daghuizen.
1: Ja.
2: Dan hebben wij voor een kleine vergoeding per uur... Of ze stellen we de studio ter beschikking.
1: Oh, dat is hartstikke tof.
2: Maar ik moet zeggen, ik heb hier nog wel een bonnetje liggen... van meneer Huberto Schwingerschwans.
1: Ja.
2: En mevrouw Uitenbroek. Die zijn hals over kop.
1: Oh.
2: Ohne zuzahlen vertrokken.
1: Oh.
2: En die hebben een geweldige troep op mijn kantoor achtergelaten.
1: Oh.
2: Met daar waar, in dat hele bankstel, dat is besmeurd met van alles en nog wat.
1: Oh.
2: Dus ik moet daar toch even een kleine... Dat ik dat meneer Reinoud...
1: Reinoud gaat over de financiën.
2: Even aanrekenen.
1: Die gaat over de financiën.
0: Zullen ze niet blij mee zijn.
2: Maar meneer Reinoud, u kan het wel goed maken.
0: Ja.
2: Door volgende week hier langs te komen met een heel orkest... dat dan 2 uur speelt op uw kosten.
0: Oh, nou dan moet ik eens even goed het bedrijf aankijken of ze er blij mee zijn.
2: Nou, u regelt het maar, hè. Zeg, wilt u nou even oprotten? Want ik moet nog dit en ik moet nog dat.
1: Ja,
2: en ik heb straks krijg ik een heel operette gezelschap.
1: Oh, gezellig.
2: Met allemaal lekkere wijven.
1: Oh, fijn.
2: Gaan wij...
1: Meneer Kringspier, dank u wel.
2: Nee, maar ik zal even zeggen welke operette wij dan gaan doen.
1: Nou, hoeft niet hoor.
2: He?
1: Hoeft niet. Nee. Meneer Kringspier, dank u wel.
2: De Wulfse Witwen.
1: Nou, geweldig. Het klinkt weer allemaal veelbelovend. Laten we het daarop houden.
2: Het is ook behoorlijk...
1: Ja,
2: nou.
1: Dank u wel. Arno Verleeuwen.
2: Over het randje.
1: Jerry Lee Lewis, Marvin Gaye.
2: Zeg, kan ik bij u afrekenen dan?
0: En, dat doen we na de uitzending.
1: Even Koten en de Beat met de pan.

0: Great balls of fire.
1: De 1000 van Driessen bij NH.
2: Hallo, welkom hier bij ons thuis.
3: Heb je er nog geen last van? Een eitje wat te zacht is en je belt het open en dan komt het warm.

0: maar niet vies toch? Hè?
1: Vriend van de show, Arno van Leeuwen. Waar gaan we volgende week heen, Reinoud?
2: Schiphol.
1: Schiphol. Schiphol, wat zo leuk.
2: Ja, dat vind je leuk, hè, Schiphol.
1: Gaan we dan naar de startbaan of naar de vertrekhal?
2: Nee, weet je, wacht even. Ja, we gaan naar Schiphol.
1: Ja. Als naar de vertrekhal of naar de aankomsthal? Op de aankomsthal gaan we zo'n weekje wel spelen voor mensen die elkaar lang niet gezien hebben.
3: Ja. Oh, dat is een goeie.
2: Dat is heel erg leuk. Allemaal mensen begroeten die niet...
1: Die elkaar lang niet gezien hebben.
2: Kopje koffie is 8,50. Dat je daar even rekening mee houdt.
1: Ja, maar ik hoef helemaal geen koffie.
2: Ja, een thee is 7,50.
1: Dat hoef ik ook niet.
2: Nou, een krentenbol is 8 euro het stuk.
1: Nee, neem toch een brood mee.
2: Oh, neem een brood mee. Gezellig weer. Nee, volgende week Schiphol, leuk.
1: Gaan we alle mensen die aankomen en dan iets kwijt zijn.
2: Gaan we interviewen ook, hè? Mensen die aankomen. Is dat een leuk idee?
1: Ja, dat is een goed idee. Okay. Nou, dan gaan we nog Reinoud.
2: Ja, eentje hebben we nog. Het zonnetje.
1: Lize Biezen van Merkenberg.
2: Lize Biezen van Merkenberg, die heeft de
1: Makkers. De Makkers, Armin van Buren en Texas.

0: Laatste mopje van vandaag.
1: Wat lijkt op een halve peer?
2: Kijk je nou weer naar die arend?
1: Ja, maar jij weet het nooit.
0: Wat lijkt op een halve peer?
2: De andere halve peer.
1: Nou, je hebt het een keer goed.
0: Ah, nee, hè?
1: Ja. Ja. Het is echt waar.
0: Jeetje.
2: Je zit tegen heel slecht aan.
0: Ik vond de Mounties vroeger al niet leuk.
2: Nee.
0: Maar de teken
2: nou, ik moet zeggen, de afgelopen 3 uur, dat zat toch tegen gezellig aan. Hè, Arend?
0: Hard werken.
2: Waren we toch even liggen in die studio?
1: Hebben we die opname nog eigenlijk?
2: Waarvan?
1: Want er nog een opname liggen.
0: Alsjeblieft, zegt die van Baf Donk, of hoor, die schoolzanger.
2: Ja, ja.
0: We
2: hebben
1: nog een opname liggen.
2: Ja, wacht even. Dat is
0: nou, laten we daarmee uitgaan dan.
2: Hoep, hoep, hoep.
0: Ja, hoep, hoep.
2: Nou, dan kom, geef even een paar maten vooraf en de muziek eerst.
1: 1, 2, 3.
3: Hoep, hoep.
0: Niks, jongens. Hij dat heeft opgenomen.
1: Hop,
0: ja, hoop.
1: Ligt niet aan de technische kwaliteit.
0: Hop.
3: Hop.
0: Hupsakee, gaan we door. Hop. Hop.
3: En er is van dit ook een...
0: ik ga naar huis.
3: Van dit ook een extended version. Het heet ook hoop. Hop. Hop.
0: Ja,
3: hop.
0: Doei.
3: Hop. Hop. Hop. Hop. Zo. Dat was. Dat was wel genoeg.
2: Komt ie naar, Arend?
1: Nick Velderman.
2: Met?
1: Noord-Hollandse producten.
2: Ach, dat toch op.
1: Nou, zullen we dan de fratellis nog maar even doen?
2: Ja, dus.
1: Gaan we doen.
2: Laat horen.

dames en heren. U luistert nog altijd naar de 1000 van Driessen. Ja, we hebben nog een beetje tijd over. En die gaan we vullen met... Ja, vanavond speelt Nederland tegen natuurlijk Zweden. Dus ja, een Zweeds liedje, dacht ik, kan. We kunnen een oranje liedje doen. Ik heb gekozen voor een oranje liedje. Oranje van Vincent.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
0: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Nu bij Dirk. Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent. Die zijn lekker.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
10: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
11: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
12: Ik ben Joep uit Beverwijk.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 5:00.
15: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten... omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon... nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen... door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen... wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak... sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij... die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen... opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om... Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest... om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn... door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston... voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7:00 Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm... met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
23: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
23: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
26: ANWB en gaan.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
29: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
30: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
31: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
32: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
33: Rook?
32: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
33: Nee, rook. Uit de meterkast.
31: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
32: Zo, koffie?
31: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
34: NH.
35: Met Nick Velder.

Er is Vanessa bij NH met Upside Down. Nou, goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH. Heb jij een Noord-Hollands artiest waarvan je denkt die wil ik graag horen? Stuur hem door. Helemaal NH@NHradio.nl. Dit is Yves Berendsen.

Leeuwen komt eraan. Pas op, hè. Voordat die leeuw je pakt, hè. Nee. Onzin natuurlijk. Krijg grapje. Ik hoop dat we vanavond goed doen. De wedstrijd van vanavond is leuk om te kijken. Ik bedoel, normaal gesproken voetbal ben ik niet zo van. Maar het WK ben ik altijd wel voor te poren, hoor. Spannend dus. De wedstrijd vanavond. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is NH met op zaterdag tussen 5 en 7. Alleen maar Noord-Hollandse artiesten. Suggesties zijn welkom via helemaal NH@nhradio.nl.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Ga je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Pas je eindelijk het perfecte

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
3: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
4: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
5: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 6 uur.
7: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
10: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
9: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
11: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.

Weg naar jou. Goedenavond, Noord-Holland. Het is de zaterdagavond van NH. Tussen 5 en 7 staat in teken van Noord-Hollandse artiesten zoals Marco Borsato, Guus Meeuwis, hoor je. Schouder.

Maxime Vroger. Het is echt een leuk liedje geworden. Hè? Dit is Liefde bij NH. Heb jij een liedje wat je graag wil horen? Wat past die bij? Noord-Hollandse artiesten ben ik naar op zoek. Helemaal NH@nhradio.nl. Komt u misschien zo meteen voorbij. Rob de Nijs, hoor je? Dit is Dag, zuster Ursula.

Het is Blanco bij NH met Sophia. Dave Dekker, hoor je zo meteen met Monica. Eerst deze van Wolf bij NH. All Things Under the Sun.

Dit is Dave Dekker bij NH met Monica. Veel aangevraagd vandaag. Kom binnen via helemaal NH. Het NH Radio.nl is deze van Agda en de Munnik. De kapitein, deel 2, hoor je bij NH.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Hallo, ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
22: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
23: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
24: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
26: Het is 7 uur.
27: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui, en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien, en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Trudy uit Graft.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Banne uit Amsterdam.
3: Ik ben Vincent uit Schorl.
4: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
5: Ik ben Peter uit Haarlem. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum Musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Lof.
1: 1987.
0: 1990.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum Musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeet Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Lof.
1: 1987.
0: 1990.

0: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3:00 vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er op